0: Ja.
1: Ah, Ingrid, Vincent van Q-Music van de radio, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
1: Waarom ben jij wakker, Ingrid?
0: Ja, ik ga nu mijn ramen poetsen, want ja, straks kan het niet meer. En ze zien al zo vuil al ziet, dus ja.
1: Heb je speciaal je wekkertje gezet om de ramen te kunnen poetsen?
0: Nee, ik was wakker. Ik heb vroeg geslapen. Ik was wakker en ik dacht, kom aan Jan, eruit en begint het maar aan. En dan ben ik straks content, want dan ik vol spinnenwebben en stof en ja, voilà.
1: Het is al veel te lang geleden dat je dat nog gedaan hebt dan.
0: Ja, want je denkt altijd met die regenbui, ja, dan moet je die moeite niet doen. Hè. Maar nu verwacht ze voor het eerst geen regen meer. Ik dacht, ja, dan begin ik het maar even aan.
1: Ja, ik snap het helemaal. En op een bepaald moment zal het vandaag wel veel te warm zijn. En dat bepaald moment zal veel vroeger komen dan je zelf denkt, denk ik.
0: Ja, waarschijnlijk. Dus ik wil de warmte gewoon voor zijn.
1: Ingrid, jij mag vandaag, omdat je wakker bent, een foute hit kiezen. Jouw favoriete foute hit, ik ga hem zo meteen dan draaien.
0: Ja, iets van Enrique Iglesias. Heel graag.
1: Wil je de pingpongsong? Vind ik zo leuk, want dan heb je zo het begin met het geluid van een pingpongballetje.
0: Oké, goed, doe maar.
1: Ja, top. Heel goede keuze. Van jou en van Enrique Iglesias, wat alles van Enrique Iglesias is goed fout. Dankjewel, Ingrid. Fijne ochtend.
0: Ja, jij ook nog, hè.

0: De wonderlijke en bijzondere avonturen van Vincent in de ochtenduren van Q-Music.
1: Goedemorgen België, goedemiddag Japan en goedenavond Amerika. Als je naar de foute party zou komen morgen, we spreken met alle vroege vrienden af om 11:15 aan de bar. Daar gaan we een groepsmomentje doen, gewoon even samenkomen met z'n allen. Ik zou het tof vinden als je er ook bij bent, zodat we aan iedereen kunnen laten zien dat wij de mannen en de vrouwen zijn die de wereld doen draaien in de vroege ochtend. Vandaag een zonnige 37 graden. Nu nog niet, maar straks wel. De zon komt op vandaag om 5:30, 5:30. Ondertussen is het in ons appartement even warm als buiten. Bijna. Gisteren was het exact 30 graden gisteravond in het appartement van mij en Dorothee. Dus we hebben geen idee meer wat we nu moeten doen. Goed, ja, nee, wat jij nu moet doen is duidelijk, want ik wil graag weten wie er meedoet. Dus stuur nu jouw goeiemorgen door, jouw goeiemorgen voor iedereen die wakker is, in een bericht of een audiobericht met de Q-app.

over vier met Somber en Homewrecker. Voor mij eigenlijk nu al de zomerhit van 2026. Als ik over 10 jaar ga terugdenken aan deze zomer, dan ga ik denken aan Somber. Het is al een paar nachten heel helder, weinig bewolking. En dat betekent op sommige plekken veel sterren. Dus dat deed me denken aan deze hit. A Sky Full of Stars, Coldplay en Avicii.

0: Merel Bekemelle zegt: goedemorgen Vincent, a sky full of stars en jammer genoeg is Avicii er een van. Je hebt helemaal gelijk.
1: De vrienden van de vroege ochtend.
0: Tatjana uit Otegem zegt: goedemorgen Vincent, we hebben alle deuren en vensters opengezet vannacht en koelt het een beetje af. Ja, maar ook niet heel erg veel, want het is nog altijd warm buiten, hè. Amber uit Deinzen zegt het: goedemorgen Vincent, de voorlaatste nacht zit er bijna op, maar het is nog altijd meer dan 30 graden hier. Roland uit Beelzen zegt: goedemorgen, ik ben mijn krantenronde al begonnen om 3 uur. Peggy uit Londerzeel zegt: ik zweet weer bij dit zweetweer. En dit is David uit Aarschot.
2: Ik wens al mijn collega's van de lijn heel veel respect toe met dit warme weer in een glazen kooi te zitten achter het stuur.
0: Ja, absoluut.
2: En we wensen natuurlijk iedereen een veilige werkdag toe.

Zou het niet makkelijker zijn om vandaag ingevroren te worden? Hè? Stel je voor dat je vandaag ingevroren wordt. Dan heb je het 1 meteen veel minder warm. En 2, dan word je pas wakker als de hittegolf gedaan is.

zingen. Ik lig nog liever heel de nacht naast een vreemde. Wel, naast een vreemde slaap je nog tenminste. Ik slaap gewoon niet meer. Het is veel te warm om te slapen. Het is veel te warm om na te denken. Het is wetenschappelijk bewezen, hè. Hoe warmer het is, hoe moeilijker het is om je hoofd erbij te houden. Dus al je organen hebben veel meer werk. En dus je hersenen ook. En dus is het misschien beter om de hittegolf gewoon over te slaan. En stel je voor dat je ingevroren zou kunnen worden. Dat is een manier om het meteen terug koel te krijgen. En je spreekt dan af met wetenschappers dat je weer wakker wordt als de hittegolf gedaan is. Maar ze zijn je vergeten. En je wordt pas wakker over 100 jaar in het jaar 2126. Wat zou dan de eerste vraag zijn die je stelt? Stel, je wordt ingevroren en je wordt pas wakker over 100 jaar. Wat zou dan de eerste vraag zijn die je stelt? En ik wil alleen maar foute antwoorden. Wat is de eerste vraag die je stelt? Ik zou vragen, is de slimste mens nog altijd op tv? Wat is de vraag die jij stelt? Laat maar weten nu in de Q-app.

0: wordt pas over 100 jaar wakker. Wat is dan de eerste vraag die je stelt? Jan uit Hemixem, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is de eerste vraag die jij stelt?
1: Is hier ergens een toilet?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Zou bij iedereen de eerste vraag moeten zijn, denk ik.
1: Ja, denk ik ook.
0: Dankjewel Jan, fijne ochtend.
1: Hoi ook.
0: Dan Kelly uit Emsen, goedemorgen.
2: Goedemorgen Vincent.
0: Kelly, wat is de eerste vraag die jij stelt na 100 jaar?
2: Is er nog een ochtendprogramma met Vincent?
0: Okay, ja. Hopelijk niet meer. Oh man, stel je voor dat ik nog leef. Over 100 jaar en nog altijd hier zit. Nee, liever niet. Maar, goede vraag. Dankjewel Kelly.
2: Alsjeblieft, dankjewel.
0: En Brent uit Diest, goedemorgen.
3: Goedemorgen, morgen, goeiedag.
0: Hallo, hallo. Brent, wat is de eerste vraag die jij stelt na 100 jaar?
3: Of dat ze iets voor tijd hebben. Allee, ik heb zo 100 jaar geslapen, ik heb honger.
0: Ja, ik ook. Oh, zo na 100 jaar stoofvleesvreet of zo. Of vol of van.
3: Absoluut. Het maakt nog niet uit. McDonald's. Bestaat er McDonald's nog? Dat is de tweede vraag.
0: Ik vermoed van wel. Zou de McDonald's hier nog bestaan over 100 jaar? Zo'n groot bedrijf? Ja, toch. Ja, goed. Een kleine Big Mac of zo. Dankjewel, Brent.

0: Of is je laten invriezen en pas over 100 jaar wakker worden? Wat is dan de eerste vraag die je stelt na 100 jaar? Bram zegt, de vraag is, is Bjorn het lieve heersbeestje ondertussen al in Lievegem? Chris zegt, zou Anderlecht ondertussen nog eens kampioen geworden zijn? En ik heb Casimir uit Dendermonde aan de lijn. Dag Casimir, goedemorgen.
1: Hey Vincent, ja, dat is 100 jaar geleden dat ik het gehoord heb.
0: Wat is de eerste vraag die jij zou stellen?
1: Oh, of dat ze in Aalst ondertussen al elektriciteit en stromend water en eventueel internet hebben. Dat zou echt mijn bekommernis zijn.
0: Typisch een bekommernis voor iemand uit Dendermonde. Ja, het altijd goed voor hebben met de medemensen, hè? Ja, oké.
1: Okay. Nou ja, uit wereldstad Dendermonde. Zeker. Hè, wereld begint al.
0: Casimir, dankjewel. Hè. Fijne ochtend.
1: Goedemorgen, Vincent. Joe.

0: Bruce Springsteen en Born in the USA. Glenn, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Over de USA gesproken, jij bent in New York op dit moment.
1: Inderdaad, ik woon hier.
0: Je woont in New York. Is het daar even warm als hier, Glenn?
1: Iets minder warm. Het is warm, maar niet zo warm als bij jullie.
0: Oké, keigoed. Je wordt ingevroren. Wat is dan de eerste vraag die je stelt na 100 jaar?
1: Bestaat Eurovisie Songfestival nog en heeft België ondertussen nog een keer gewonnen?
0: Ben je fan van het Eurovisie Songfestival?
1: Ik heb afgelopen jaar gekeken met nog een andere Belg en een paar andere Europeanen hier in New York. Dus dat zal zijn.
0: Ja, ik vrees ervoor. Ik denk niet dat het Songfestival over 100 jaar nog zal bestaan, denk ik. Ik denk het niet. En ik denk ook niet dat wij nog zullen gewonnen hebben ooit. Nee.
1: Dat wel leuk van.
0: Ja. Hey, dankjewel, Glenn. Groeten daar in Amerika. Dag, hè.
1: Groetjes.

worden steeds fouter, de sfeer steeds leuker. Elke dag doen we de lijst van 6 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds. En morgen presenteren Maarten en Dorothee de finale van 6 uur 's morgens tot het gedaan is. En dat zal rond 6 uur 's avonds zijn. Vandaag is er de officiële opening van de eerste winkel van Sephora in België. Ik moet zeggen, ik had er nog nooit van gehoord tot vorig jaar in november. Toen was ik in Duitsland, in Keulen. En de vriendinnen met wie ik daar was, wilden absoluut de Sephora binnen. Want ze zeiden, dat hebben we niet in België. En ik heb daar toen 3 kwartier moeten wachten buiten. Want die winkel was blijkbaar zo leuk. En ze verkopen daar blijkbaar make-up en zo. Maar dus vandaag gaat die open. In België, de eerste. In Brussel is dat. Er zijn vannacht al 2 matchen geweest op het WK. En op dit moment zijn er ook nog 2 bezig. Marokko-Haïti werd 4-2. En Schotland-Brazilië werd 0-3. Ja, Brazilië. Vanavond zijn er ook nog 2 matchen. Curaçao tegen Ivoorkust en Ecuador tegen Duitsland. Maar voordat allemaal zal gebeuren, moeten we eerst de dag beginnen met een dansje. Jawel, jawel, want wie vrolijk kijkt in de morgen, die lacht de hele dag. En we doen de Polonaise, hè, want het is een foute week. En dan gaan we dansen.

0: Ik ben de grootste fan van dit nummer ooit. Er is niemand die zo'n grote fan is, of die een grotere fan is dan ik, van dit nummer. Olivia Rodrigo en Drop That. Klonk een beetje als Donald Trump, hè? Niemand die een grotere fan is dan ik. Zometeen de voorlaatste zin in ons verhaaltje. Het verhaal van Björn het lieve heersbeestje. Björn en de wolf zijn op de Noordpool terechtgekomen en een pinguïn heeft hen net de weg naar het Lievegem gewezen.
1: Björn betaalde met een kruimel en dat was perfect. Ze moesten naar het zuiden, maar de wolf was allergisch aan windrichtingen.
2: Het noorderlicht flikkerde als een slechte disco.
3: Björn ging op de kop van de wolf zitten en samen gingen ze er vandoor.
4: Ze gleden uit over een banaan en dat vonden ze beiden zeer grappig.
3: Björn knipoogde ondeugend en zelfs de sneeuw bloosde.
0: Ah, hoe gaat het verder? Dat is voor zometeen. Ken uit Mechelen verzint de voorlaatste zin na Feel van Robbie Williams.

0: En Bjorn en de grote boze wolf reizen te voet van de Noordpool naar Lievegem en een pinguïn heeft hen de weg gewezen. Ken uit Mechelen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Jij mag vandaag de zin verzinnen. Wat zal het zijn? De voorlaatste zin die mag jij verzinnen. Doe maar.
1: De wolf viel op een sneeuwman en die riep, hela, rustig hè.
0: Oké, goede voorlaatste zin. De wolf viel op een sneeuwman en die riep, hela, rustig hè. Dankjewel, Ken, voor deze zin.
1: Graag gedaan. Joho.
0: Ja, dan morgen de allerlaatste zin. En als jij die wil verzinnen, dan mag je dat nu laten weten.

0: phishing en een tiende meer aangiftes van informatica-fraude, zoals hacking. Blijkt uit jaarcijfers van de federale politie.
1: Criminelen die vroeger uit waren op geld door in te breken, door diefstallen te plegen enzovoort, gaan zich nu meer concentreren op die online wereld en gaan proberen om via phishing bijvoorbeeld of via informatica-fraude of andere manieren op een makkelijke manier aan geld te geraken van mensen zonder daar ook fysiek bij te moeten tussenkomen.
0: Het aantal woninginbraken staat daardoor ook op het laagste niveau ooit. Op het WK voetbal hebben Brazilië en Marokko zich geplaatst voor de tweede ronde. Brazilië klopte Schotland met 3-0. Marokko versloeg Haiti met 4-2. Schotland eindigt derde in de groep en kan nog doorstoten als het bij de beste derde is. Ook Zwitserland en Canada gaan door. Zwitserland wint zijn groep na 2-1 winst tegen Canada. Bosnië versloeg Qatar met 3-1 en eindigt derde en moet dus ook nog wachten. En zo net hebben ook Mexico en Zuid-Afrika zich geplaatst. Het Zuid-Afrika van bondscoach Hugo Broos. Mexico versloeg Tsjechië met 3-0. Zuid-Afrika klopte Zuid-Korea met 1-0. Zuid-Korea is wel derde en moet dus ook nog wachten. We krijgen een zonnige en hete dag, maximaal tot 37 graden. Morgen plaatselijk tot 40 graden. In de loop van de dag stijgt wel de kans op onweersbuien. Zaterdag zon, later meer wolken en kans op onweer tot 37 graden dan. En zondag hetzelfde weer en tot 35 graden.
2: Music. Vincent van Geel.
3: Goedemorgen, ik hoop dat je een paar uur hebt kunnen slapen. Met de hitte is dat niet voor iedereen evident. Ja, het is donderdag.

0: Dag Dorothee, goedemorgen.
1: Hallo allemaal.
0: Beetje geslapen?
1: Heel slecht.
0: Oei, ja, warm hè.
1: Ja, warm.
0: Het is natuurlijk heel warm hier in België, maar wat moet dat dan niet zijn in Spanje bijvoorbeeld?

0: dan je denkt.
1: 7 over 5, Hilde, goedemorgen.
2: Goedemorgen, hoe is het met jou?
1: Maar heel goed, maar hoe gaat het met jou?
2: Goed.
1: Want ik bel jou niet in België, jij bent ergens totaal anders.
2: Ik ben in Spanje, ik ben regio Alicante.
1: En wat doe je in Spanje? Ben je met vakantie in Spanje nu?
2: Nee, ik ben verhuisd naar Spanje en ik woon daar nu.
1: En hoe lang geleden ben je verhuisd naar Spanje?
2: Nu 3 jaar bijna.
1: Oké, goed. En je stuurt een bericht, eerste werkdag vandaag.
2: Ja, eerste werkdag vandaag in Spaans rusthuis.
1: Oh, wauw. Ook goed, hoe zenuwachtig ben je?
2: Ja, toch wel een beetje zenuwachtig, ja.
1: Maar ja, Hilde. En je bent al vroeg wakker, vind ik.
2: Ja, we beginnen om 6:30. Dus ja, we moeten me toch wel een beetje voorbereiden. En ja, ik dacht, ik ga maar op tijd opstaan. Dat we zeker de eerste werkdag niet te laat komen.
1: Ja, snap ik. Heb je in België ook ooit in een rusthuis gewerkt?
2: Rusthuis niet, maar in een ziekenhuis.
1: Ah ja, oké. Goed, wel in de zorg.
2: Wel in de zorg, ja.
1: En spreek je wel genoeg Spaans om die oude Spanjaarden te verstaan?
2: Ja, ik denk het wel. Na 3 jaar. En in België had ik ook 7 jaar avondschool al gedaan. Dus jawel. Dat moet wel lukken.
1: Hey, fantastisch. Is er airco in de Spaanse rusthuizen? Want dat blijkt in België af en toe toch een probleem te zijn.
2: Nee, er is airco. Ja. Het is daar lekker fris.
1: Ja, goed. Want hoe warm is het tegenwoordig in Spanje?
2: Gisteren hadden we 33 graden ook.
1: Oké, dat is hetzelfde als bij ons. Nee, dat is goed.
2: Ja.
1: Oké, goed. Ja. Well, Hilde, heel veel succes vandaag op de eerste werkdag in het Spaanse rusthuis.
2: Dankjewel, Vincent. Dankjewel.
1: Salut, hè, dag, hè.

0: als jij roept, hoe luid ben je dan? Je kan dat natuurlijk meten en zo weten we nu ook wie er het luidst kan roepen van ons allemaal. En Lindsay de Postbode weet het ook, want het staat in de krant vandaag.
1: Put your paws up.

0: Born This Way.
1: Lady Gaga en Born This Way. Lindsay de Postbode, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Wat staat er allemaal in de kranten vandaag?
2: Een 58-jarige man uit Canberra in Australië is officieel de luidste man ter wereld. Sinds 1994 was dat record al in handen van een vrouw. Zij had met zo'n 121,7 decibel ja, dat record eigenlijk veroverd. Maar hij heeft afgelopen week een nieuwe poging gedaan en hij heeft nu met 122,4 decibel het nieuwe record.
1: En wat, dat is dan de luidste roeper, de luidste schreeuwer ter wereld? Dus de luidste persoon op aarde. Is dat echt een ongelooflijke... Waarmee kan je dat vergelijken, 122 decibel?
2: Ja, wauw. Ik vind het jammer dat het er niet bij staat in het artikel, want ik had het ook wel graag geweten.
1: Dus dat is al het geluid van een vliegtuig als het overvliegt, zoiets. Het geluid van een straaljager. Ik zou het wel eens willen horen, maar stel je voor dat dat je partner is, die man, en dat hij de hele tijd zo tegen jou praat. Dat is niet fijn.
2: Als
1: hij snorrieert,
2: dan...
1: En ik heb al tinnitus, hè. Nee, die moet niet in mijn omgeving komen, die man.
2: Zeker niet.
1: Wat staat er nog in de kranten vandaag, Lindsay?
2: Bij meubelketen IKEA hebben ze een eigen versie van het iconische Gentse Julieike op de kaart gezet. Het is een pakje frieten, een knipoog naar een populaire Pax kleerkast.
1: Oh ja, want dus, de Pax kleerkast schrijf je dan P-A-X, hè? Zo heet dat.
2: Ja.
1: En dus Paxke,
2: ja,
1: dus Paxke is dat ook zo geschreven met een X. Ja, oké. Okay, goed, ga verder.
2: Ja, inderdaad. Dus 5 Zweedse balletjes, roomsaus, vossenbes, jam, mayonaise en gefrituurde
1: ajuintjes. Ik weet dat het nog maar dat het nog geen 5:30 is morgens, maar daar heb ik nu zin in. Echt. Dat moet lekker zijn. Ik ben heel blij zo. Julieike uit Gent heeft ondertussen bijna heel Vlaanderen veroverd, hè? Ik denk dat dat in heel veel Vlaamse frituren ondertussen wel te krijgen is, toch?
2: Dat denk ik wel, ja.
1: Of heb je dat nog nooit gegeten?
2: Jawel, bij ons hebben ze dat ook, dus ik denk dat inderdaad de rest van België wel gevolgd is.
1: Vind ik zo fantastisch dat één frituur daarmee begint en dat zo populair wordt dat alle anderen volgen. Vind ik zo geweldig. Lindsay de Postbode, dankjewel alweer om de kranten te lezen en ik wens je een hele fijne donderdag.
2: Dankjewel.
1: Tot morgen.
2: Tot morgen, tadaa.

Morgen is er de foute party. Als je komt, neem dan een hartje mee. Schmink, een hartje op je kaak of oorbel in de vorm van een hartje. Of een ketting of op je kostuum een hartje. Zodat we elkaar kunnen herkennen, alle vrienden van de vroege ochtend. En we spreken met ons allemaal, met alle vroege vrienden, af om 11:15 aan de bar. Daar doen we dan ons groepsmomentje. 11:15 aan de bar, ik ga er zijn en ik hoop jij ook.

Súbeme la radio. Het betekent letterlijk, zet de radio luider en dat mag je elke dag doen. Wij wakker, iedereen wakker. De zon komt op, dus daar gaan we dan zo meteen een officieel momentje van maken. Hè? Ah ja.

Ja, nu op dit moment valt het al wel nog mee, maar van zodra de zon echt van jetje begint te geven, zal het opnieuw boven de 35 graden worden. 37 om precies te zijn. Het is een heet begin van de zomer, maar het blijft ook een magisch moment en jij maakt het mee. Dus geniet ervan, beste vrienden.

0: Goedemorgen, het is donderdag vandaag en de datum is 25 juni. Vanaf vandaag op Disney Plus het vierde en laatste seizoen van The Bear. Als je die serie nog nooit hebt gezien, het is een vakantietip van mezelf voor jou. Het is fantastisch. Het gaat over een kok die het restaurant van zijn broer overneemt. En er wordt zo geweldig goed geacteerd dat je soms denkt dat het echt is. Vierde en laatste seizoen van The Bear vanaf vandaag op Disney Plus. Vandaag begint Pennenzakken Rock, dat is het festival voor kinderen in Mol aan het Zilvermeer. Het zou kunnen dat je kinderen daar naartoe gaan op de affiche onder andere Maxim en Effort Rob. Vandaag is de laatste dag van het bezoek van de keizer van Japan aan België. En ik zweer het u, ik heb die gisteren gezien. Ik ben er 90% zeker van. Dus ik reed om 9:45 gisterenmorgen voorbij het koninklijk kasteel in Laken. En daar verblijven ze, de keizer en zijn vrouw. En we moesten wachten. En toen reden er plots auto's door de grote poort van het kasteel. Dus ik vermoed dat ik echt op 10 meter van de Japanse keizer ben geweest. Ik heb hem alleen niet gezien. De ramen van de auto waren geblindeerd. En het weerbericht is enkel nog interessant om te weten te komen wanneer de hittegolf eindelijk gedaan zal zijn. Hè? Maar goed, dit is wat Nico daarnet heeft gezegd in het nieuws van 5 uur.
1: We krijgen een zonnige en hete dag, maximaal tot 37 graden. Morgen plaatselijk tot 40 graden. In de loop van de dag stijgt wel de kans op onweersbuien. Zaterdag zon, later meer wolken en kans op onweer tot 37 graden dan. En zondag hetzelfde weer en tot 35 graden.

Na de zoveelste dag boven de 30 graden is het echt wel crazy. Ondertussen is het in ons appartement even warm als buiten. Ja, het was gisteren 30 graden. We krijgen het niet meer afgekoeld. De ventilator draait overuren, maar het is echt puffen. En ik ben gisteren beginnen zweten gewoon door in de zetel te zitten. En Dorothy en ik wonen in een best ruim appartement, maar als je in een kleiner appartement woont, met een familie van pakweg 5 mensen bijvoorbeeld, in een gigantisch appartementsgebouw met buren naast je, links, rechts, boven, onder, zonder airco, geen boom of geen gras in de omgeving, dan is het echt moeilijk, kan ik me zo voorstellen. En daarom maakte het mij ook zo kwaad wat onze minister van Defensie, Theo Franken, had getweet. Dat we niet moeten zagen over de hitte, dat we moeten leven, barbecue, pintje drinken, in het zwembad moeten springen. Wel, meneer de minister, dat gaat gewoon niet altijd. Er zijn heel veel mensen die dat niet kunnen. Wegens geen tuin, wegens alleen maar beton in de buurt. Ik woon in Brussel, ik ken de wijken waar niemand kan afkoelen. Waar er geen water is om af te koelen. Er zijn in Brussel weinig plekken waar je, of geen plekken, waar je even in het water kan springen. Er zijn een paar fonteinen. Daar mag het, af en toe. Ik snap echt niet dat je dat als minister zo kan zeggen. De hitte is voor heel veel mensen echt een obstakel in het leven. En er wordt al jaren gezegd dat de aarde opwarmt en dat dat een nadelig effect zal hebben, vooral op mensen die het al lastig hadden. Maar volgens minister Franken heeft elke Belg airco, een tuin en een zwembad. Totaal niet waar, hè?

Flight van Taylor Swift. Zometeen ga ik zoveel mogelijk berichten voorlezen in 1 minuut. Dus alles wat je wil zeggen is nu welkom in de Q-app. Gewoon een bericht sturen. Goed. Dus een bericht voor het thuisfront, een boodschap voor je partner, een succeswens voor mensen die buiten moeten werken of binnen zonder airco. Het mag allemaal, maar je moet je er wel goed bewust van zijn. Ik lees alles voor als het binnen de minuut

0: De vrienden van de vroege ochtend in 1 minuut.
1: Daar gaan we. Ilia zegt na een weekje vakantie aan zee terug aan het werk vandaag. Puffen in de hitte achter het stuur van mijn lijnbus. Fabienne zegt goedemorgen, het is lekker cool in mijn krantenwinkel. Glenn uit Moerbeke-Waas zegt oele boele tieten voelen. Jonas uit Poperingen zegt ik ben smoorverliefd op Febe Verstraeten. Valerie uit Bierbeek zegt bericht aan mijn schat. Dank je dat ik altijd zo vroeg mag gaan joggen. En sorry ook als ik je hiermee telkens wakker maak. Veel liefs van je schat. Chris uit Torhout zegt wij werken met de gasbranders een beetje bijwarmen. Jonathan uit Kortrijk zegt kan je zeggen tegen mijn collega die de stenen van het zwembad goed aan het leggen is dat hij goed bezig is. Alan uit Evergem zegt ongelooflijk veel respect voor onze chauffeurs en monteurs die vandaag de fantastische meubelen voor Junto gaan leveren. Brian uit Brugge zegt ik zie mijn vriendin Annick supergraag. Jasper uit Deurne zegt ik werk mee aan de Oosterweelverbinding. Puffen en zweten, maar niet opgeven en blijven gaan. Benjamin uit Laren zegt veel succes Lara. Vanwege de nacht van WZC Panhuispark. Veel drinken vandaag op het werk.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Annulering door herexamens. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance.

0: en een tiende meer van informatie kan frauden, zoals hacking.
1: Criminelen die vroeger uit waren op geld door in te breken, door diefstallen te plegen enzovoort, gaan zich nu meer concentreren op die online wereld en gaan proberen om via phishing bijvoorbeeld of via informatica fraude of andere manieren op een makkelijke manier aan geld te geraken van mensen zonder daar ook fysiek bij te moeten tussenkomen.
0: Het aantal woninginbraken staat tegelijk op het laagste niveau ooit. En op het WK voetbal staan Brazilië en Marokko in de tweede ronde. Brazilië klopte Schotland met 3-0, Marokko versloeg Haiti met 4-2. Schotland kan nog doorstoten als beste derde. Ook Zwitserland en Canada gaan door. Bosnië eindigt derde in die groep, dat moet ook nog wachten. En ook Mexico en Zuid-Afrika stoten door. In die groep moet Zuid-Korea nog wachten op de andere uitslagen. Volop zon en heet vandaag 37 graden. Morgen nog heter met lokaal 39 graden en kans op onweersbuien. Zaterdag ook onweer 27 graden en zondag weer 35 graden.
2: En geen files op onze snelwegen waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest.
3: En zo is het 1 over 6. Goedemorgen.
4: All systems go.
5: De foute 728. Fireball.
3: Maarten en Dorothee. Met L'amour toujours kan je nog op 1 terechtkomen, maar dit is ook

0: de Dinky Toys. Wat een mooie lijst, hè. 277. Goedemorgen.
1: Het is donderdag 25 juni.
2: Een baby in een snikhete auto vergeten, ja, dat kent meestal een slechte afloop. CD&V wil daarom een anti-achterlaatsysteem in de auto verplicht maken. En ze dienen daarvoor een wetsvoorstel in. Er gaat dan automatisch een alarm af op je smartphone. Ja, van de ouders dus, als je een kind vergeet. Voor amper €60 is dat eigenlijk al geregeld. In Italië bijvoorbeeld is zo'n systeem al jaren verplicht.
0: Goed idee, verplichten.
2: Ja, jij hebt toch zo op je Waze, is er altijd zo'n melding van Leon uit te
0: teken. Leon uit te teken. Mijn kind is ondertussen bijna 10, die zal wel de deur zelf open doen. Maar ja.
2: Maar dat is dus van toen hij een baby was, dat je dat eens hebt ingesteld van ik mag die echt niet vergeten.
0: Ja, maar dat, het is menselijk, hè. Je bent jong, je hebt weinig geslapen, jonge ouders. Allee, dat is, het kan iedereen gebeuren en de gevolgen zijn zo dramatisch. Ja, waarom zou je het niet verplichten? In het laatste nieuws vanochtend een artikel over mensen die buiten slapen in deze hitte, in een tentje, op een luchtmatras. Ja, waarom niet? Maar zo'n tent kan wel snel opwarmen natuurlijk, 's morgens.
2: Ja, maar ik zag dat een gezin was die dan zo onder de grote boom in hun tuin het tentje hadden gezet en dat ze daar dan met het hele gezin insliepen.
0: Supergezellig.
2: En dat het frisser was dan
0: ook al mensen gezien die hun kelder aankleden met doeken en zo, ja. Heb jij goed geslapen?
2: Oh, het is de eerste nacht eigenlijk dat ik echt heel slecht heb geslapen door de hitte. Heel lang wakker gelegen, dan was ik lijstjes in mijn hoofd aan het maken van dingen die ik moest doen. En dan was ik...
0: Schrikkelijk.
2: En op een bepaald moment dacht ik ook, ik kreeg echt te weinig lucht. Dat klinkt nu heel dramatisch, maar ik kon zo niet meer heel goed te diep inademen van de hitte. Ik heb dan toch maar een raam opengezet, maar bon, het werd er niet frisser van, maar er kwam wel een beetje zuurstof
0: in. En wel goed wakker geworden. Kijk naar deze melding om 0:17 op mijn telefoon.
2: Oh my, dat zijn veel meldingen. Wat is dat allemaal? Je automatisering uitvoeren. Last night, dit item op... Wat? Last night's sleep has been auto...
3: Van PlayStation.
2: Wat? Grand Theft Auto. Dit item op je wensenlijst is nu beschikbaar voor pre-order.
0: Oh! Ja, Chris stuurt het ook. Dus de pre-orders van GTA 6 zijn beschikbaar. Dus it's happening, jongens.
2: En wanneer is het dan beschikbaar om te spelen? Of is dat...
0: Eind november. Dan gaat het gebeuren. Dan ga je mij een week niet zien. Ik ga ziek zijn ineens. Onverklaarbaar. Dus gewoon dat je er al rekening mee houdt.
2: Het aantal Belgen met meer dan één woning stijgt. 1 op de 4 van die woningen is om te verhuren. De rest is om zelf te gebruiken als tweede verblijf. Vooral de kust en de Ardennen bij ons blijven het populairste. In het buitenland is Spanje de populairste bestemming.
0: Met die zon klinkt deze lijst ook wel een pakje mooier, hè?
4: Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer.
0: Klein wist je dat je de conga is een Cubaanse ballroomdans, meestal in groep, waarbij je in rij de leider volgt. Een Polonaise in een tropisch jasje dus eigenlijk. Vandaag gaan de temperaturen opnieuw vlotjes boven de 20.

0: 20.
1: Een van mijn favoriete bands ooit, Five, staat 5 keer in deze lijst. Dat is mooi. En dat blijkt een trend bij de boybands. Get Ready staat er ook 5 keer in. Laat, het is nooit te laat en zeker niet te vroeg voor Get Ready op nummer 275 zometeen.
2: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zijn jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik dacht van chili con carne.
4: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Daar wordt chili con serieus veel carne.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
8: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
9: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Auto 5.
11: 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be.
10: Auto 5.
12: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
13: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible. Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
3: Dit is de Foute 728. Q-Music is proud to be Foute. Nummer 275.

0: laat ons van de hemel een plek op aarde maken. Want in de hemel komt liefde op de eerste plaats. Maar of het nu in de hemel is of op aarde, als je de liefde bedrijft, don't be silly, put a condom on your willy.
1: God, ik kom.
0: Belinda Carlisle en Def Dames Dope staan klaar.
1: Ja, maar eerst even naar Thomas uit Op Linter. Goedemorgen, Thomas.
2: Goedemorgen.
1: Je hebt een vraag, Thomas.
2: Inderdaad. Ik zou graag het nummer Kom van dat dak af nog eens horen in een foute lijst voor alle mede-dakwerkers die vandaag in de warmte op het dak staan.
0: Goh. Dat is in principe ook wel een job zonder airco natuurlijk, hè, dakwerker.
2: Dat klopt. Dat is zonder airco, maar bij heel veel passie.
0: Heel veel passie.
1: Dat is mooi. En hoe zien jouw werkdagen er nu dan uit?
2: Oh, we beginnen vroeg. Rond 1:00 of 5:00 beginnen we te werken. En we stoppen rond 2:00 in de namiddag.
0: Ik denk nog laat 2:00, want dan kan het al opgewarmd zijn. Hè. Het wordt elke dag warmer, hè. Vergeet dat niet. Hè. Gaan jullie vandaag dan toch niet 1 uur vroeger stoppen dan gisteren of zo?
2: We gaan ons best doen. Afhankelijk van het werk gaan we ons best doen.
1: En wat doe je dan zo na 2:00 nog?
0: Om af te koelen.
1: Ja.
2: Om af te koelen, het terrasje.
0: Ah, pas daarmee op.
2: Een keer bij. Ja, dan kun je wel op.
0: Maar ga je echt alcohol drinken nog? Nadat je
2: nee.
0: Nee, hè? Dat gaat niet.
2: Nul komma nul.
1: Ja, maar ik las nu vanochtend in de krant, als je dan toch eens zin hebt in alcohol, in een pintje of zo, dan wordt aangeraden om dat bij het avondeten te doen. Zodat je dat dan toch mixt ook met eten. Dat je niet op een nuchtere maag gewoon verder aan het uitdrogen bent met alcohol.
0: Moet wel bekennen, ik heb gisteren een duvel gedronken op het terras.
1: Maar Maarten, je staat nat in het zweet hier. Ja. Hè? Dat is echt, je ziet er niet zo fris uit eigenlijk.
0: Eén duvel.
1: Maar zo andere mensen zitten shamen dat ze alcohol willen drinken. Dat is zo classic, hè? Mannen. Thomas, goed en slecht nieuws. Slecht nieuws. De volgorde van de foute 728 ligt vast, hè. Dat is allemaal beslist. Dus wij kunnen niet zomaar een verzoekje draaien. Het goede nieuws is, jouw foute favoriet die komt er nog voor 7:00 zeker aan.
2: Hey! Ah, dat is geweldig.
1: Dus dan kan de Werfradio iets luider.
2: Inderdaad.
1: Succes, hè. Dag, Thomas.
2: Dank je wel.
1: Yo.
2: Dag.
3: Dit is de foute 728, nummer 274.

0: 273, Def Dames Dope. Ja, het is zover, Delphine. Het is niks aan te doen. Afgekondigd door de hitte natuurlijk. Hè.
1: Ja, absoluut. Het KMI doet dat. Code rood afkondigen als het 40 graden wordt. Het was lang 39 graden voor morgen. Maar nu dus 40 graden voorspeld in Limburg en Luik. En daarom is daar morgen code rood afgekondigd. Daar hangen geen specifieke maatregelen of beperkingen aan vast. Het is echt een grote waarschuwing dat de warmte eigenlijk niet erger kan worden in ons land. En dat je jezelf en de mensen rondom jou moet beschermen. Het is ook nog maar de derde keer ooit dat dat gebeurt. En dan moeten we naar Venezuela in Zuid-Amerika. Het noorden van het land is daar getroffen door twee zware aardbevingen vanmorgen. De eerste met een kracht van 7,2, de tweede met een kracht van 7,5. Er is voorlopig nog geen melding van slachtoffers, maar er wordt wel gevreesd dat het er veel zullen zijn, want we zien al beelden van ingestorte gebouwen en huizen online. De president heeft daar nu in elk geval de noodtoestand uitgeroepen. Er is een rampenbestrijdingsteam en een taskforce opgericht. En landen in de buurt zoals Ecuador, Panama en Chili hebben al hun hulp aangeboden. En het wordt dus ook vandaag zonnig en heet. Het wordt vandaag 38 graden.
2: Twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E429 gaat het traag tussen Tubeke en de Bergische Steenweg 7 minuten extra. En ook 7 minuten erbij tellen op de Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Eeten.
0: En als je nog moet vertrekken, neem een fles water mee. Hè. Je zal maar in pannen vallen bij dit weer. Hè. Dat wil je niet meemaken. Dus gewoon... Allee, kleine tip.
3: Dorothee's Doordenker.
2: Een leeuw maalt niet om de mening van een lam.
3: Dit is de Foute 728.

0: die hebben dan toch geen kinderen die hun komen wakker maken 's morgen. Anders gaat dat toch niet, hè? All Night Long, de foute 728 op 272. Lionel Richie. De voorlaatste dag van deze lijst. Morgen de finale. Verschillende artiesten in de foute 728 komen hun foute hit live zingen morgen.
1: En wij zijn er ook de hele dag. Van 6 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds tellen wij samen met jou af naar de foute nummer 1. Vandaag krijgen we natuurlijk daarvoor nog het gezelschap van de andere Q-DJ's. Matthias en Ulrike, Joren en Jolien, Emma en Vincent. En ze zijn er ook allemaal bij morgenavond op de Foute Party.
0: Tickets, qmusic.be. En een van de hele fijne artiesten op de affiche passeert zometeen ook al in de lijst. Belle Perez op 271.
2: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel, just?
3: Oh, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top, hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
5: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
6: FX's The Bear is terug, exclusief op Disney+. Bereid je voor op het laatste seizoen.
7: This is how we keep this place alive. This is The Bear.
6: De award-winnende serie FX's The Bear. Stream vanaf 26 juni exclusief op Disney+.
8: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
9: Bon, de Nico komt niet.
8: Zij die het vergeten.
9: Els, waar zeg jij?
8: En zij die vergeten te annuleren.
9: Zeg iemand een tong gehoord?
8: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
9: Ah, zalig.
8: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
10: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen.
11: Scoor tot dinsdag onze avocado's, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag.
12: Ja! Carrefour. Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
13: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
12: In Libelle naar...
13: De 5 beste looks van nu.
12: In Feeling of naar...
13: De hotste adresjes in je buurt.
12: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
14: De Foute Party. Nu vrijdag in Flanders Expo Gent. Grijp de allerlaatste tickets. Nu in de Q-app of op qmusic.be. Q. Maar eerst de Foute 728.
15: Nummer 271.

0: van de Foute Party. Voor het eerst na een moeilijke periode stapt zij opnieuw zo'n groot podium op. En we gaan haar met onwaarschijnlijk veel liefde ontvangen.
1: Ja, ik zag haar onlangs nog bij de K3 Originals. Kwam ik bellen tegen en dan hebben we elkaar ook al eens een hele goede dikke knuffel kunnen geven. En dan zei ze ook dat ze er naar uitkeek om binnenkort, ja, morgen dus ondertussen, naar de Foute Party te komen.
0: Ja, het gaat fantastisch zijn. Kijk er ook heel erg naar uit.
2: De Foute 728. Overzicht.
0: 280. Too Unlimited.
1: En toch Leeuwenkoning vibes op 279.
0: Dat moet je altijd onthouden, hè. Stel nu dat je nonkel je vader vermoordt. Je hebt geen zorgen.

0: vervelend als het zo warm is natuurlijk, hè.
1: Ja.
0: Dat je dan denkt, oh nee, blijf van mijn lijf.
1: Ja, en ook inderdaad, zorg voor consent, hè. Als je niet van iemand zijn lijf kan blijven. Oh. 276. Conga. Gloria Estefan.
0: Get ready.
1: Het is nooit te laat voor get ready. Veel te vroeg eigenlijk. Het is nooit te laat. Voor jou is het nooit te laat. 274, Belinda Carlisle.
0: 273, Def Dames Dope. Hey,
1: you, belangrijke boodschap. Yeah. Lionel Richie. 272. All night.
0: En net gehoord op 271, Belle Perez.
1: Als je Belle morgenavond aan het werk wil zien, vanaf 9:15 maak je opnieuw kans op tickets voor de foute party. Daarnet hadden wij Thomas uit op Linter aan de lijn. Die had wel zin in zijn werkdag, maar toch met de nodige reserves, want hij is dakwerker. Hij gaat natuurlijk heel hard moeten werken in de brandende zon. Hij belde ook ons, naar ons live van op het dak. Was aan het aftellen naar deze foute hit. Dus bij deze, alle dakwerkers, wij zien jullie. Wij vergeten jullie niet. Music. Deze 270 is voor jullie.
2: Yeah. Dit is de Foute 728.
3: Hey.

0: al een beetje te zijn. Un poco loco. Een beetje gek. En een beetje proud. To be fout natuurlijk. Poco loco gang. Door, ik zag gisteren op Instagram dat je heimwee hebt naar de periode dat er sneeuw lag begin dit jaar.
1: Ja, maar het koelde mij echt zo'n beetje af. Zo opnieuw door die sneeuwfoto's gaan. En zo het gekraak van voetstappen in sneeuw. Zo, ik werd er... Het hielp een beetje.
0: Oké. Okay. Ja? Dat is een beetje zoals naar een fake haardvuur kijken, hè? Krijg je het ook warm van. Hè?
1: Oh, daar kan ik echt mottig van worden. Zo mensen die binnen zo'n haardvuur op tv opzetten. En als het niet per se warm is, hè. Ik begin dan echt te zweten.
0: Ja, ja.
1: Ik kan er echt niet goed tegen, maar dus het omgekeerde effect naar sneeuw kijken helpt dan ook bij mij.
0: Ja, ja, maar ja. De hersens, de mindset is zo krachtig. Als je echt gelooft dat er een vuur staat, dan krijg je het ook echt warm. Hè. Helpt dit ook? Krijg je het er ook koud van?
1: Ja, en ook honger en zin in kroketten. En in kalkoen. Dat doet dat ook wel een beetje. Ja.
0: Oh, goed. Ik krijg je sowieso ook nog één, deze foute 728, die Last Christmas van Wham. Maar op nummer 268 staat die andere grote hit. Die hoor je zo, we moeten eerst even naar Dian uit Zichem. Ik zou nu blijven babbelen om dit muziekje.
1: Ik vind het wel gezellig, ja. Ja.
0: Dian zoekt ook verkoeling op een bijzondere manier. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij komt net uit je tentje gekropen. Doe je dat bewust voor de warmte?
2: Het is nog niet zo heel net, want ik ben even al lang wakker. Maar ik doe dat eigenlijk wel bewust tegen de warmte. En vooral door het zuurstofgebrek binnen, 's nachts.
1: Ja, ik had dat vannacht voor het eerst echt superhard. Dat ik zo merkte... Ik krijg zo te weinig zuurstof. Ja, en dan heb ik het raam wel opengezet. Maar jij slaapt dus in een tent... In je tuin dan? Of?
2: Ja, klopt. Ik doe momenteel alles buiten. Ik doe momenteel niets binnen, buiten. Ik werk van thuis uit in de vroege ochtenduren. Rond 5 uur begin ik dan, soms vroeger ook. Vandaag was het iets vroeger. En dan heb ik gedaan. En dan doe ik gewoon alles buiten. Als ik afwas moet doen, ik doe dat buiten. Ik heb eigenlijk ook een privé campings buiten.
1: Amai.
0: Okay.
2: Ja, maar ik vind dat veel leuker. Ik laat me nu niet afwassen binnen in een warme keuken. Ik doe dat buiten wel in de schaduw.
0: Maar hoe doe je dat dan praktisch? Heb je dan van die tijlen, zo van die grote bakken met water? Of hoe moet ik bij... Ik kan me daar zo
2: ongeveer
0: voorstellen.
2: Ja, inderdaad. Zoals je dat op een camping zou doen.
0: Ja. Ja.
2: Zo doe je dat dan. Dus ik pak gewoon een bak met water en van de kraan buiten. Dat wordt door de dag wel warm. En daar doe ik dan s'avonds gewoon mijn afwas in.
0: Ja.
1: Maar natuurlijk, wat je zegt over er is meer zuurstof buiten, kan ik mij helemaal voorstellen. Maar veel mensen linken een tent toch ook met... Ja, dat bloedheet wordt, hè?
2: Nee, ik heb een tentje op pootjes, dus dat is sowieso al goed.
1: Een tentje op pootjes? Wacht, dan moet je even
0: uit. Ja, je gaat er zo snel door.
1: Wat is een tentje op pootjes?
2: Ja, eigenlijk is dat een dubbelvouwbed op poten en daar kan je een tent op plaatsen.
0: Ah ja, zoals een soort van...
2: muggen.
0: Ja.
1: Een verhoogje, een podiumje voor de tent.
2: Ja,
1: klopt.
2: Wat ik ook doe, is handdoeken in de diepvries steken.
1: Slim, ja.
2: En die doe ik er dan een uur voordat ik ga slapen, leg ik die onder mijn deken.
0: Ja.
2: En dat is heel verkoelend, maar die tent is absoluut niet warm. En als je dan straks de venstertjes openzet, dan heb je die lichte briesjes die af en toe doorkomen.
0: Ja.
2: En dat slaapt gewoon heerlijk. Ik ga 8:30, 9:00 ga ik slapen.
0: Ja. Ja, dat is inderdaad een beetje de manier om het te doen. Hè.
1: We moeten ons een beetje aanpassen. Hè?
2: Ja, echt gewoon aanpassen en alles doen, maar op een slakke tempo. Hè. Dat is ook een tempo. Hè. Gewoon aanvoelen wat je lichaam aan kan. En...
0: Absoluut. Absoluut. Dian uit Zichem, jij weet wat je moet doen. Jij bent een inspiratie voor ons allemaal. Wat voor dank. Maak er een fijne ochtend van.
1: Salut, hè.
2: Oké, en geniet vooral van de zon.
0: Voilà.
1: Ja, gaan we doen. Dank je
2: wel. Oké, dan doei.
3: Dit is... De Foute 728. Nummer 268.

0: Chris van Tongelen staat morgenavond op de Foute Party met de Romeo's. Na het nieuws van 7 hoor je zijn favoriete foute hit. Misschien eerst even de GPS instellen.
1: Over 50 meter radioluider zetten en handen in de lucht steken.
0: Destination Calabria.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
0: Goedemorgen, nieuws van 7 krijg je van Delphine.
4: Goedemorgen. Het KMI kondigt code rood af in de provincies Limburg en Luik morgen, omdat de weermodellen nu aangeven dat het daar 40 graden kan worden. Het is nog maar de derde keer ooit dat die code rood afgekondigd wordt, zegt weerman DVD nou.
5: De laatste keer was tijdens de warmste week van 2020. Toen was het criterium eigenlijk een beetje anders. Niet alleen 40 graden de dag zelf, maar ook 3 keer 35 graden. Dat is nu veranderd omdat volksgezondheid zich vooral bekommert nu om

0: papa die de wagen verlaat of bij alle personen die geactiveerd staan in het systeem.
1: In Italië is zo'n systeem al verplicht. Het kost ongeveer €60. In Venezuela in Zuid-Amerika is de noodtoestand uitgeroepen na twee zware aardbevingen met een kracht van 7,2 en 7,5. Er komen beelden binnen van ingestorte gebouwen en huizen in de hoofdstad Caracas. Er is sprake van 32 doden en meer dan 700 gewonden. Er is ook een rampenbestrijdingsteam en een taskforce opgericht en veel landen in de buurt hebben vanmorgen al hulp aangeboden. In Frankrijk zitten 5 mensen in quarantaine die op hetzelfde vliegtuig zaten als de Franse arts die terugkeerde uit Congo en daar besmet bleek met ebola. Frankrijk is het eerste land buiten Afrika waar een ebola-besmetting is vastgesteld. In Congo zijn er de voorbije weken al honderden mensen aan gestorven. Op het WK voetbal stoten Mexico en Zuid-Afrika door naar de 16e finales. Trainer Hugo Broos schrijft geschiedenis, want Zuid-Afrika staat voor het eerst ooit in de tweede ronde. Het won zijn laatste groepswedstrijd tegen Zuid-Korea met 1-0 en is tweede in zijn groep. Ook groepswinnaar Mexico stoot door met 9 op 9. Ook Brazilië en Marokko gaan naar de tweede ronde, net als Zwitserland en Canada. Schotland, Bosnië en Zuid-Korea kunnen nog doorstoten als de beste derdes. En bij de Rode Duivels is verdediger Nathan Goy voor 1 wedstrijd geschorst op dat WK na zijn rode kaart tegen Iran. Hij mist dus de cruciale match overmorgen tegen Nieuw-Zeeland. Wellicht zal Arthur Theat hem vervangen. Het is intussen ook nog niet duidelijk of Jeremy Doku wel kan meespelen. Hij trainde gisteren weer mee met de Duivels, maar hij was de voorbije week ziek en hij vloog naar Londen over en weer voor de geboorte van zijn zoon. Volop zon vandaag en heet 38 graden. Morgen nog heter met dus lokaal 40 graden en kans op onweersbuien. Zaterdag ook onweer 27 graden dan en zondag weer 35 graden.
2: En 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. Een kwartier erbij tellen richting Brussel E40 tussen Aalst en Ternat. 10 minuten extra.
3: Goedemorgen. All systems go.
4: De foute 728.
3: Fireball. De bestemming.
4: Music. Maarten en Dorothee.
3: Is helder en bekend. We gaan richting nummer 1. Met nu Alex Gaudino en Crystal Waters.
5: Want wij zijn proud to be found. Proud to be found.
4: Nummer 267.

0: This is echt out of control.
1: De Foute 728. Proud to be fout.
2: Q Music.
1: Nummer 266.
3: Hey, ik ben Chris van de Romeo's en mijn favoriete foute plaat is I Will Always.

0: favoriete foute hit van Chris van Tongelen van de Romeo's. En hij is niet alleen.
1: Vanessa uit de Poperingen heeft erop gestemd. Het lied van mij en mijn beste vriendin. En Joyce uit Gingelom, die schreef erbij heel pakkend liedje. Er zit zoveel waarheid in de tekst.
2: Het is donderdag 25 juni.
1: Andy Geraerts en Ray Verhagen hebben een Guinness World Record beet. De Bomma en Albert uit Familie zijn het oudste actieve soapkoppel ter wereld. Annie wordt 100 binnenkort, Ray is het al. En Annie is daarmee ook al de oudste vrouwelijke soapactrice. Ray de oudste, maar nu hebben ze...
0: Indrukwekkend, hè?
1: Ja, dus echt ook officieel dan samen zo een wereldrecord beet.
0: Heel cool. Zeg eens, komt na de zomer terug op TV, legendarisch in de 90's. Gert Verhulst presenteerde het toen. Het doel is 1 minuut vol praten zonder of een verboden woord te zeggen. En nu, in de nieuwe versie, gaat James Cook het presenteren. Er is ook opnieuw een panel met bekende gezichten en de opnames starten in augustus.
1: Het verboden woord, ja, daar kennen wij natuurlijk wel alles van. Hè?
0: Ja. Het is niet gemakkelijk.
1: En vandaag ligt een nieuwe strip van de Kiekeboes in de winkel. Smerig spel. En die strip gaat over een voetbaltoernooi. Er zijn een aantal bekende mensen die een rolletje hebben. Dat doen ze wel vaker, hè? Zo'n soort van cameo. En die hebben dan wel een licht andere naam. Maar je ziet dan wel duidelijk, dat is die BV. Onder andere deze keer Jean-Marie Pfaff en Toby Alderweireld.
0: Zouden die op voorhand weten dat ze in zo'n strip staan? Zult eens vragen. Over een uurtje, Toby Alderweireld in de show. Yay.
1: En nu Filip uit Nijlen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen Maarten en Dorothee.
1: Ja, ik twijfel nu, is het eigenlijk wel een goede morgen? Want ja, je zit eigenlijk in de puree, hè, Filip?
3: Ik zit een beetje in de puree, ja, met mijn kostuum.
1: Voor de foute party, vermoed ik dan.
3: Voor de foute... Ja. Voor de foute party. Ja, ja, we hebben het alleen maar deze week over de foute party, hè.
0: Nee, dat is waar.
1: En wat is het probleem?
3: Ja, met de temperaturen die ze gingen voorspellen en die er ook gaan komen, zat ik natuurlijk met het probleem dat ik een lange broek had en een vest met lange mouwen. En dat was een beetje, als ik al hoor dat Maarten staat te zweten in de studio, weet ik niet wat het morgen gaat worden. Ja. Met zoveel mensen samen in een zaal. Dus ik heb een oplossing moeten zoeken. En ik heb mijn zus ingeschakeld om mijn broek, een foute korte broek van te maken. Ik heb ze vrijgelaten. Ik heb gezegd, je mag van de vest een korte mouwenvest maken. Of je mag de mouwen er gewoon uithalen. En ze heeft me zo net laten weten dat de mouwen eruit zijn en dat dat het beste is. Ja, het foutste waarschijnlijk. Hè? Dus we gaan afwachten morgen wat het gaat zijn, want ik heb het zelf nog niet gezien. Het is nog een even grote verrassing voor mij.
0: Dus het probleem is dat je eigenlijk betrekkelijk onzeker bent over je outfit. Het kan helemaal fout gaan.
3: Nee.
0: Allee dan, ja.
3: Ja, maar dat is de bedoeling, hè?
0: Ja, wel ja.
1: Ik denk dat het probleem gewoon opgelost is. Je had een probleem en de zus heeft het opgelost, voilà.
0: Graag gedaan,
3: ja,
0: Filip.
3: De zus heeft het opgelost. Ja. Nee. Waarvoor dank natuurlijk.
0: Je zus heeft dat dus graag gedaan, maar wel knap dat je zo'n zus hebt die dat kan, want dat hoor je niet meer veel. Hè. Meestal moesten we dan aan de Bomma vragen, hè, maar mijn grootmoeder die kan het eigenlijk niet meer zo goed. Dus ja, dat is echt dat is een lost art eigenlijk. Hè.
3: Ja, dus, een beetje naald- en stiekwerk. En het is ook gelost.
1: Goed, als wij jouw ontblote armen spotten morgen in Vlaanderen, anders Expo, dan zullen wij zwaaien, hè, Filip?
3: Ja, het is een Balthazar Boma kostuum, dat dus het zal
0: er nog van overschiet, ja.
1: Cabaret!
3: Ja, het geen nog overschiet.
1: Hela, tot morgen in de Pussycat, hè.
3: Tot morgen.
1: Yo.
3: Dag, Maggie Decht.
2: Nummer 265. De Foute 728.

0: Bamboleo, nummer 265. Alsof het nog niet heet genoeg was. Veel Spaanse zwoele hits in de lijst. Voor 8 uur ook nog Enrique Iglesias.
1: Hoe heet het exact wordt vandaag? Dat dubbelchecken wij om 7:30 bij Weerman Frank.
0: De favoriete foute hit van Kamal Karmach komt eraan.
2: Het Q Beach House.
3: Q Beach House
2: staat klaar voor een hete zomer. De wind in je haren, het zand tussen je tenen en live muziek op het strand van Oostende.
3: En ik zal er ook bij zijn.
2: Kom zaterdag naar de officiële opening met Camille live op het strand. Het nieuwe Q Beach House. Daar wil je geen seconde van missen.
3: Ik zie jullie daar. Q.
2: Check wat je kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
3: Maximum summer.
2: Q-music.
4: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
5: En ook uw budgetvakantiepech.
4: Nou, wat?
5: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
4: Oh nee.
5: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
6: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
6: Vanavond bij VTM vinden we Bart Kael en zijn Luc op het Vossenplein in Eenmaal Andermaal. En VTM 2 brengt muzikale sfeer met Mamma Mia, Here We Go Again. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Dit is de Foute 728.
7: Hey, ik ben Kamal Karmach en mijn favoriete foute hit is Khalid met C'est La Vie, omdat we op dit moment in zo'n rare wereld leven dat we gewoon terug wat meer moeten genieten van het leven. En we denken aan alles, het is inflatie, het is miserie, het is oorlog. En net dan is het belangrijk om in onze micronetwerk van ons gezin en vrienden en familie gewoon te feesten.
2: Nummer 264.

helemaal elkaar houden. On va s'aimer. We gaan dansen. On va danser. Dit is het leven. Het foute leven. Kamal Karmach staat volledig achter die boodschap. Het is zijn favoriete fout.

0: Een eigen huis, een plek onder de zon. Een zon die stevig brandt.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Echt alles kan een mens gelukkig maken. Er zijn zoveel kleine gelukjes, maar je moet ze ook willen zien.

0: Cindy Lauper. Girls just wanna have fun. En zo is het 7:30 geworden. Meer en meer info bereikt ons over die aardbeving in Venezuela. Het ziet er wel heftig uit, hè, Delphine.
1: Ja, absoluut. Daar zijn intussen al 32 doden geteld na een dubbele zware aardbeving vannacht. Op amper een minuut tijd waren er twee evenwaardige zware schokken. Daardoor zijn er gebouwen ingestort, huizen verwoest. Het was een officiële feestdag in Venezuela, dus veel mensen waren gewoon thuis, kwamen ook op straat. Er zijn al zeker 700 gewonden en dus veel schade. Ook de internationale luchthaven is dicht, omdat ook die zwaar beschadigd is. En dan naar het WK voetbal, want daar schrijft Hugo Broos geschiedenis. Hij loodst als trainer Zuid-Afrika voor het eerst ooit na de tweede ronde op een WK, nadat het zijn laatste groepswedstrijd heeft kunnen winnen tegen Zuid-Korea. Het werd daar 1-0. Zuid-Afrika eindigt nu knap tweede in zijn groep, goed dus voor een rechtstreeks ticket naar die 16e finales. En ook Mexico, Brazilië, Marokko, Zwitserland en Canada hebben hun groepsfases afgerond en mogen al zeker door naar die 16e finales.
0: Dat is ook cool, zo blij voor Hugo Broos ook. Hij viel op zijn knieën, hè.
1: Ja, hij was heel emotioneel.
0: Ah, je gunt het hem toch, hè. Dat is fantastisch. Heel fier, heel fier.
2: Dag Frank, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ah, Frank, het is een hoogdag, hè.
0: Oh ja.
3: Een hoogdag?
2: Voor jouw dochters, jouw twee dochters.
0: Ja.
2: Het is zover.
3: Val helemaal uit.
2: Eindelijk. Naar dit moment hebben ze zo lang uitgekeken, Frank, en jij mag mee.
0: De dag is aangekomen.
3: Hè?
0: 25 juni. 25 juni. Frank, ik word er zelf emotioneel van eigenlijk.
3: Kom aan, man.
0: Ja, dochters gaan zo gelukkig zijn.
2: Ja, Frank.
3: Ja, oké.
2: Eerste.
3: Ik weet het.
2: Ja?
3: Ik weet het.
2: Ja?
3: Ja. Een zwembad gewonnen bij jullie?
2: Ah, nee. Nee, Frank, de eerste Sephora-winkel gaat vandaag open in ons land.
3: Oh ja, maar dat is waar.
2: Ah, ja.
3: Oh ja, daar zijn ze al maanden over bezig.
2: Ja. Een bekende keten. Ze hebben daar van alles, make-up en wat is het allemaal. En jouw twee dochters zijn gigafan daarvan.
3: Och, dat is niet te doen. Overal waar we naartoe gaan, is het altijd... De eerste vraag is er een Sephora? Oh, en dan zeg ik vaak soms nee, omdat we er anders toch altijd moeten langsgaan. Ja. Maar we checken dat dan toch weer zelf. Dus ja, dan kan je er toch niet aan ontsnappen.
2: Ja, het is in Dox, het winkelcentrum in Brussel. Dus dan kan je daar, Frank... Ah, maar dat weet je ook al. Dus is er al een uitstapje gepland dan, Frank?
3: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar het zou me niet verbazen, om eerlijk te zijn. Maar ik wist dat het inderdaad in het winkelcentrum Dox was. Ja, alle info is toch ergens al gepasseerd.
0: Dan zie je toch dat je op een andere generatie zit. Want als ik met mijn kinderen naar Dox ga, dan is het voor die Lego-toestand daar. En jij moet dan naar de Sephora, hè. Ja, dat is...
3: Ik blijf gewoon buiten staan, zeg maar. ik snap dat ook niet. Ik bedoel, dat is altijd hetzelfde van dingen dat die dan kopen. En dan zitten die daar gewoon een half uur zitten die daar rond te hangen. Maar ja, whatever.
0: Zijn ik zou nu wel mee binnen gaan met deze temperaturen. Wat mogen we vandaag verwachten, Frank?
3: Dat is wel waar, ja, inderdaad. 36, 37 graden, dat mogen we verwachten. Dat is ongeveer dezelfde temperaturen als gisteren. Ook aan de kust, 34 alleen. Maar op het strand is het een pak koeler met 25 graden. Veel zon mogen we verwachten. Morgen wordt de warmste dag, dus 37 tot 39. Misschien plaats in het oosten. Het is een 40 graden niet uit te sluiten. En dat ook met veel zon. Eventueel later een plaatselijk onweersbuitje. En dan het weekend. Wel zaterdag nog warm, 36 tot 38. Zondag 10 graden kouder, 26 tot 30 graden, dus dan is het allemaal wat koeler. En zaterdag vooral 's avonds gaat het onweren, zondag na de middag, dan begint het ook onweren. En vanaf volgende week is het toch allemaal weer koeler, dus dan is het gedaan met hitte.
0: Oké, ja, daar kijken we heel erg naar uit. Dankjewel, Frank. Wij horen jou opnieuw over een uur. Tot dan.
3: Ja, ça va, tot dan.
4: Het hele jaar door comfort in huis. Met een Daikin Airco. Daikin.
0: Ja, dat is wel de goede week voor Daikin om reclame te betalen op de radio. Oh man, ik denk dat heel veel mensen daar nu naar snakken, naar een airco. Hè.
2: Vijf files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op de A19. Tussen Werfik en Moorsele moet je 20 minuten extra rekenen. E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg een kwartier extra. Richting Brussel, E19. Tussen Zemst en Machelen een kwartier erbij tellen. E40 tussen Aalst en Groot-Bijgaarde 13 minuten extra. En richting Antwerpen op de E313 tussen Massenover en Antwerpen-Oost ook een kwartier extra.
0: Hoe zeg je, laten we dansen in het Spaans?
5: Dit is de Foute 728. Welke foute hit is jouw nummer 1? Wordt het K3? Margriet Hermans.
6: Lekker blijven hangen.
5: Of Gigi D'Agostino. Stem nu op qmusic.be of in de Q-app. Nummer 261.

0: Heerlijk toch, hè? Altijd goed. Enrique Iglesias en Bailamos, al dansend, zijn we weer een heel eind opgeschoten in de lijst.
1: De Foute 728. Over

0: Gypsy Kings op 265.
1: Galet, 264.
0: En toch toepasselijk meteen daarna in de lijst Alles kan een mens gelukkig maken.
2: Een eigen huis, een plek ja. Onder de zon.
0: Dat is het leven.
2: Ja. En altijd iemand in de buurt.
1: Zeker zo'n huis met dikke muren, zo'n wit huis.
2: Toch wou ik dat ik net iets van.
1: Cindy Lauper, 262.
3: Oh, computer blokkeert.
1: Ja, zal ze warm zijn.
3: Ah ja, daar is hij.
0: Daar is Cindy Lauper. Alasse. Het was misschien ook wat heet geworden door Enrique Iglesias.
3: Oh, dat zou kunnen.
1: De afstand tot de nummer 1 is nog lang. Zeker als je weet dat we al 500 mijl moeten wandelen om gewoon nog maar nummer 260 af te vinken. Gelukkig kunnen we dan weer de auto nemen voor 259. Enfin, goed.
0: Lang verhaal kort.
1: Is ook voor mij warm.
0: Ja, de Proclaimers komen eraan, vermoed ik. Ja,
1: ja,
0: en Alana Dante.
1: Ja, ja, ja, ja.
4: De zomer vol liefde, dat kan tellen.
5: Wilt jij met mij een meloen delen?
4: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minute nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
7: Wacht niet op de solden bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeert die witte beentjes maar al in.

0: de 728. Nummer 259. Alana Dante. And Take Me For A Ride.
1: De foutste stem op de werkvloer.
0: Gisteren hadden wij rond deze tijd Lina uit Oosterzeele in de show. Onze foutste stem op de werkvloer. Misschien heb jij ook wel op haar gestemd. Vrijdagavond opent Lina de foute party met het foute anthem. Die taak neemt zij over van Wesley Song.
2: Ja, en Lina wordt dus deze week tussen het werken door, want ze heeft natuurlijk ook gewoon een job, volop klaargestoomd voor haar moment. Gisteren had ze zangrepetitie.
3: 3, 4.
4: Iedereen van jong tot oud. We zijn proud to be fout.
2: Goed, hè?
0: Ah ja, dat komt helemaal in orde.
2: En ze heeft ook een berichtje gestuurd.
5: Goedemorgen Maarten en Dorothee. Ja, gisteren was dus de zangrepetitie. Het is allemaal goed verlopen. Ik had een beetje stress, maar supergoed begeleid geweest. Heel benieuwd hoe het vrijdag allemaal gaat klinken. Maar zorg maar ervoor dat jullie er klaar voor zijn. Dag!
2: Oh. Ze gaat ook nog oefenen op het podium van de Foute Party. En ja, morgenavond al, dan is het voor echt en jij kan erbij zijn. Over een uurtje maak je kans op tickets.
0: Jessica uit Wortegem-Petegem stuurt in de Q-app. Geen Foute Party voor ons dit jaar. Het zal er eentje vanuit het ziekenhuis worden.
2: Oei.
0: Oei. Wij hopen dat er niks erg is. Zo meteen eens checken. Maar laten we nu even verder gaan met de lijst op nummer 258. Christophe met zijn zonden. Het zijn er 7. We zullen ze even overlopen.

0: je ziet hem daar optreden voor duizenden en duizenden mensen. Weet je wat hij daar toen voor gekregen heeft voor dat optreden, Christophe?
1: Van wat we nu zagen, de clip bedoel je?
0: Ja, weet je wat hij daar toen voor gekregen heeft?
1: Niks.
0: Hij weet het zelf ook niet. Geen idee.
2: De foute 728.
0: En onlangs heeft hij dat verteld. Hè. Tot zijn 40 had hij geen idee van geld. Hè. Hij wist niet wat er op zijn rekening stond tot hij 40 was. En dan pas heeft hij er eens naar gekeken. Tot dan deed zijn mama dat. Mama Simon. Nam jarenlang de praktische en financiële kant van zijn zangcarrière voor haar rekening.
1: Dat zal het wel in orde geweest zijn.
0: Ik denk het ook wel, maar dat is toch weird. Dat je tot je 40 geen idee hebt. Dat is zoals Sam Goris, hè. Die moet ook naar Kelly bellen om te vragen, Kelly, welke kaart moet ik pakken om deze te kopen? Ja.
1: Volgens mij is dat bij Bart Peters ook een beetje zo. Die vraagt ook aan zijn vrouw, aan Anneke, mag ik een nieuwe gitaar kopen? En dan zegt hij, jij kunt eigenlijk 100 gitaren kopen, maar allez, ça va, doe maar. Veel foute vibes in de queue heb Melissa uit Melody stuurt nu fietsen naar mijn werk met de foute 728. Een hele zonnige donderdag gewenst aan iedereen. Kelly uit Heusden-Zolder die stuurt, ik ben vandaag jarig, ik word 47. Dat is een mooi toeval, het wordt ook bijna 47 graden vandaag. Dus... Rui uit Leuven die stuurt een sneeuwman, een foto. En die sneeuwman houdt een bordje vast. Nu missen jullie mij, hé. En Luc uit de Rosmeer die laat weten, zwijg me van sneeuw. Stel je nu eens voor dat je met zo'n hitte ook nog sneeuw moet ruimen.
0: Dat is een hele rare zin. Oh, Jessica uit Wortegem, Betegem. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Maarten en Dorothee.
1: Oh, jij stuurt geen foute party voor ons dit jaar. Het zal er eentje vanuit het ziekenhuis worden. Wij wilden gewoon even checken. Er is toch niks te erg aan de hand, hè, Jessica?
3: Nee, wij verwachten ons eerste kindje.
1: Oh, oké. Okay. Maar wacht, is het dan gepland dat het morgen geboren wordt? Of?
3: We zijn uitgerekend voor morgen. Maar we hebben ook onze laatste controle om te kijken of dat ze er al uit zou willen.
1: Ah ja, maar dus inderdaad, dan snap ik wel dat zelfs al wordt het kindje niet geboren, dan ga je inderdaad niet toch nog naar de foute party gaan. Dat is niet het beste plan natuurlijk.
0: Nee.
1: Zeg maar, hoe hou je het een beetje vol hoogzwanger bij deze hitte?
3: Lang leven de ventilator.
1: Goh. Ah ja, daar lig je dan gewoon... Allee, ik zal even mezelf gewoon wijdbeens voor eigenlijk. Ja, maar ik ga het zeggen zoals het is. Het is toch gewoon zo, moet je toch een beetje eerlijk zijn onder elkaar. Waarom niet?
0: Maar wil je nu dat het geboren wordt of wil je dat nu net niet dat het geboren wordt bij deze temperaturen?
3: Waarmee je mag het.
0: Ja.
3: Er is airco in het ziekenhuis, dus ik heb dat voordeel.
1: Ja, voilà. Dus eigenlijk, want als het nu volgende week is, dan wordt het 25 graden. Maakt het niet zoveel meer uit.
0: Geen goed verhaal, hè. Dat is niks heroïs aan. Hè.
1: Zeg maar, als het nu morgen is, ga je het kindje dan naar een foute artiest noemen?
3: Nee, toch niet.
1: Dat vind ik een gemiste kans. Allee, zo Bart Kael Janssens of zo. Allee, spijtig.
0: Op zijn minst als tweede naam, toch? Of als derde naam? Hè?
3: Nee, we hadden het niet overwegen.
0: Oké. Wens je heel veel succes. Hou vol, drink genoeg water met zo'n zakjes ORS erin of zoiets. Zo'n zoutoplossing.
1: En vettig. Ja, maar ik kan ook gewoon vettig en zout eten. Dat is misschien ook zo de laatste zwangerschapscravings.
0: Ah, ja.
1: Geef er maar gewoon aan toe.
0: Ja,
3: okay. Dat doen we zeker.
0: Dat is goed.
1: Salut, dag Jessica.

0: Dat is mooi, hè?
1: Ja, dat is ook eens iets anders dan hoe lustig jij wijk is morgen vroeg.
0: Ja, ja.
1: Allee, dat is toch iets subtieler, dit.
0: Ja, ja, ja.
2: Alsjeblieft,
0: ja.
2: Ze spiegelen.
3: Zometeen bij Maarten en Dorothee.
1: Pak er een.
0: Ja. Toby Alderweireld heeft een rolletje in de nieuwe strip van de Kiekeboes. Maar weet Toby dat zelf eigenlijk al? We checken het zometeen.
1: Eerst een heel mooi duo in de lijst. Oh. Nicole en Hugo.
2: Als ik je te pakken krijg.
0: I such big. Dat is eigenlijk de letterlijke vertaling.
1: Ah.
2: Als ik je te pakken krijg. I such big.
0: Michel Tello, na het nieuws van 8.
4: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
5: Motorpech in Nice.
1: Oh.
5: Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
0: Goedemorgen, Nice van 8 krijg je van Delphi.
1: Goedemorgen. KMI kondigt code rood af in de provincies Limburg en Luik morgen, omdat de weermodellen aangeven dat het daar dan 40 graden kan worden. Het is nog maar de derde keer ooit dat die code afgekondigd wordt, zegt weerman DVD nou.
6: De laatste keer was tijdens de warmste week van 2020. Toen was het criterium eigenlijk een beetje anders. Niet alleen 40 graden de dag zelf, maar ook 3 keer 35 graden. Dat is nu veranderd omdat volksgezondheid zich vooral bekommert nu om de hitteperiode en het KMI zich meer concentreert op de hittepieken.
1: Er hangen geen maatregelen aan vast. Het is een waarschuwing voor de extreemste hitte. De overheid vraagt daarom om genoeg te drinken, geen zware inspanningen te doen en zorg te dragen voor de kwetsbaarste groepen zoals ouderen en kinderen. Al maar meer Belgen hebben een tweede woning. Vorig jaar kochten 905.000 er één voor een 15.000 al meer in totaal dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers voor de leningen bij BNP Paribas Fortis. 92% van de leningen voor tweede verblijf was voor een extra eigendom in eigen land. En nog opvallend, Belgen kopen al maar vroeger een tweede woning, nu al gemiddeld op 42 jaar.
0: Dat wil je toch niet? Ik vind het nu al moeilijk om smeerboter te kopen. En dan moet je dat voor twee huizen gaan beginnen doen. Hé, dat is toch waar?
1: Ja.
0: Zo gedoe, hè?
1: Een tweede huis hebben.
0: Twee keer het gras af.
1: Maar zelfs de verhulsjes doen dat niet per se, hè, want die hebben dus een huis.

0: kost een zestigtal euro. In Venezuela in Zuid-Amerika zijn al 32 doden en 700 gewonden geteld na de dubbele aardbeving vannacht met een kracht van 7,2 en 7,5. Er komen beelden binnen van ingestorte gebouwen en huizen in de hoofdstad Caracas. De internationale luchthaven daar is ook dicht door veel schade en er is ook al een rampenbestrijdingsteam en een taskforce opgericht. Sporttrainer Hugo Broos schrijft geschiedenis op het WK voetbal. Zijn Zuid-Afrika staat voor het eerst ooit in de tweede ronde. Het won de laatste groepsmatch met 1-0 van Zuid-Korea. Het wordt daardoor tweede in de groep, goed voor een rechtstreeks ticket voor de 16e finales. Je hoort een fiere Hugo Broos.
1: It was an emotional moment. Not only because we won the game, probably it will be one of my last games of my career. When you can end on this way, I think every coach dreams of it.
0: Ook groepswinnaar Mexico stoot door, net als Brazilië, Marokko, Zwitserland en Canada. En Schotland, Bosnië en Zuid-Korea kunnen nog doorstoten als ze bij de beste derdes zijn. En bij de Rode Duivels is verdediger Nathan Goy voor één wedstrijd geschorst na zijn rode kaart tegen Iran. En daardoor mist hij dus de cruciale match overmorgen tegen Nieuw-Zeeland. Wellicht zal Arthur Theat hem vervangen. Volop zon en heet vandaag 37 graden. Morgen halen we dus lokaal 40 graden, ook dan kans op onweer. Zaterdag tot 38 graden. En zondag iets frisser, 30 graden.
2: Ja, frisser.
3: Maar dat is zo erg, want nee, ik kijk waar, wel ja. Echt uit naar 30 graden nu.
0: Ja, dat klinkt nu echt zalig.
3: Ja, toch?
2: Ja, ja, absoluut.
3: 6 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar is een ongeval gebeurd. En tussen Antwerpen-West en Borgerhout moet je daardoor 50 minuten extra rekenen. A19 tussen Zonnebeke, Beeselaren en Moorsele 25 minuten erbij tellen. Richting Brussel E40 tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe 20 minuten extra. En tussen Aalst en Ternat een kwartier erbij tellen. Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen, 20 minuten extra. En richting Antwerpen, E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, 20 minuten extra.
2: 4 over 8, goedemorgen.
4: All systems go! De foute 728. Fireball. Maarten en Dorothee.
2: Met deze temperaturen klinkt Michel Tello nog beter. Brazil. I'm so cheap, baby.
5: Want wij zijn proud to be fun.
6: Nummer 256.
7: Nossa, nossa.

0: echt bepaalt wat je ziet. Goedemorgen, morgen Nicole en Hugo in de Foute 728. Het is 8:10.
1: Het is donderdag 25 juni.
2: Als je dit weekend nog naar een festival wil, dan kan je hele goede deals doen op Ticketswap. Dure tickets worden daar serieus onder de vraagprijs verkocht. En als reden wordt in de meeste gevallen dan ook de hitte meegegeven.
0: Ja, kan je toch insmeren en ze voorzien toch kraantjes overal.
2: Ja, maar het is soms echt zo'n ticket van 120 bitches. Euro kan je voor 50 euro kopen.
0: Ja, dat is misschien echt wel het moment om eens op het gemak naar een festival te gaan. Het aantal Belgen met meer dan één woning stijgt dus. Delphine zei het al, in het buitenland is Spanje de populairste bestemming. Bij ons zijn vooral de kust en de Ardennen populair. Weerman Frank heeft zo'n huisje in de Ardennen. Ja. Misschien straks eens vragen of dat al volgeboekt is voor de zomer.
2: In delen van Frankrijk is alcohol op straat verboden door de hitte. Dus gaat het vanochtend in de krant over de vraag: wat doet de combinatie van alcohol en extreme hitte met je lichaam? Het is vrij simpel. Door alcohol droog je nog sneller uit. En er wordt bijvoorbeeld gezegd van ja, als je dan toch alcohol wil drinken, doe het dan bijvoorbeeld bij je avondeten, zodat dan op zijn minst toch je maag goed gevuld is.
0: Ja, wees toch maar heel voorzichtig. En vandaag ligt een nieuwe strip van de Kiekeboes in de winkel. Smerig spel. De strip gaat over een voetbaltoernooi.
2: En er zijn een aantal bekende mensen die een soort van ja, rolletje hebben daarin, die dus ja, getekend worden. Onder andere Jean-Marie Pfaff, Johan Boskamp en Toby Alderweireld. Wij vroegen ons af, zouden die op voorhand weten dat ze in zo'n strip gaan staan?
0: Ja, er wordt reclame mee gemaakt, dus ja, je zou dat toch denken. Maar we zullen het eens vragen. Toby Alderweireld, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, was je op de hoogte?
3: Totaal niet. Ik wist van niks.
2: Echt?
0: Waar is dat?
3: 0,0. Echt 0,0. Ik kreeg ineens een berichtje. Kun je iets over vertellen dat je in de nieuwe Kiekeboestrip komt? Ik zeg, ik weet van niks.
2: En vind je dat dan ja, lastig? Want ja, natuurlijk, het is nu... Amai, Toby staat in de nieuwe Kiekeboes.
0: Ah, ja, maar ze maken er toch reclame?
2: Is dat dan ambetant? Of?
3: Ja. Nee, ik vond het een beetje als een grote eer, toch? Dat is een beetje... Ja. Ik vind dat ja, Belgische trots. En ik heb zo de Kiekeboes, de jommetjes van deze wereld. En als je dan zelf aan de, ik weet niet of ik korting kom of één tekening, of wat ik zeg of niet zeg, ik weet van niks. Maar toch voel ik het als een hele eer of zo. Ja, ik weet niet, hè.
2: Maar ja, het is een klein rolletje, maar ja, je ziet ook dat jij het bent en zo. En dus ik snap het ook wel dat je dat een eer vindt. Want,
0: ja, we zijn ermee opgegroeid, voilà, hè, Toby.
2: Lees je inderdaad of heb je veel strips gelezen vroeger?
3: Vroeger wel, ja, inderdaad. Nu tegenwoordig, die kinderen hebben zoveel voorhanden, maar ja. Ik heb zeker strips gelezen. De Kiekeboes, de jommetjes. En ik herinner mij zelfs nog dat er ooit een film van Kiekeboe is. Of een strip van Kiekeboe is gefilmd.
0: Ja, dus, mistoestanden. Dat was niet de beste film ooit. Dat was...
3: Pas op, als klein manneke. Ja, was dat wel waanzinnig. Dus je hebt er wel van genoten.
0: Ja. Dus ze waren belangrijk in jouw jeugd, inderdaad.
3: Zeker.
0: Maar het is wel een aanrader als je in slaap wil vallen. Mensen zeggen dat om een strip te lezen, kan je even relaxen. Even ontstressen. Ja. Misschien moet je dat eens met je eigen strip dan proberen. Zeg je, nu we je toch aan de lijn hebben, je bent ook voetbalanalist voor VTM. Ja. De Rode Duivels moeten natuurlijk matchen tegen Nieuw-Zeeland komende zaterdagochtend. Wat verwacht je van de match?
3: Ja, verwacht is misschien veel, maar ik verwacht wel een veel beter niveau van de Duivels. En ook wat hoop natuurlijk. Ik denk dat het de laatste twee keer, nu trap ik wel een open deur natuurlijk, niet heel top was.
0: Nee.
3: Maar laten we positief zijn. En misschien hebben we wel zo'n wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland nodig met een goed resultaat, een goed spel, dat we dan hopelijk vertrokken zijn.
0: Ja. Wij waren er op het bureau over aan het fantaseren deze week dat toch eigenlijk heel meta is in jouw beroepsgroep. Dus je bent voetballer, dan stop je en dan moet je ineens kritiek leveren op je ploegmaat. Dat is alsof wij zouden stoppen met de ochtendshow en dan...
2: Op de volgende zeggen, amai, dat trekt op niks.
0: Dat is duidelijk niet voorbereid, hè. Ah ja, maar ja, als je niet nadenkt over wat je gaat zeggen, ja goed, dan is die plaat te lang natuurlijk. Ja, ja.
3: Ja.
0: Is dat niet raar?
3: Dat is raar, maar wat ik probeer te doen is commentaar geven, dat is super makkelijk. Hè. Iemand afbreken, dat is ook makkelijk. Ik probeer altijd zo opbouwend te zijn daarnaast, omdat ik niet zo heel lang geleden ben gestopt om in het hoofd te kruipen van de speler. Kijk, ik snap dat mensen dat denken, maar op dat moment is het zo en zo. En je moet van een fractie van een seconde moet je beslissen. En in die situatie gaat dat door je hoofd. Dus ik probeer eigenlijk echt de kant van de speler te belichten. Maar ja, goed, als het niet goed is, vind ik het verveeld. Maar ik kan ook niet zeggen dat het goed is natuurlijk. Hè.
2: Nee,
3: dus ik probeer ook wel geloofwaardig zijn. zijn. Maar ik zeg het altijd met heel veel respect en wetende dat, het, ja, dat je ook eens een mindere match en zo kunt hebben. Hè.
2: Ja, als je dat zo zegt, dan denk ik ja, dat is inderdaad hoe hij het doet. Ja, dat is mooi. Je kan niet anders dan het te benoemen, maar je blijft wel met respect. Absoluut. En vanuit de spelers. Ja. Toby, je staat eigenlijk klaar om het vliegtuig te nemen. Naar waar ga je?
3: Ja. Ik ga naar Barcelona. Ik vertrek op Vrijgezellen. Een van mijn beste vrienden gaat trouwen deze zomer. Dus ik ben er eventjes tussenuit.
2: Oh, ja. Wordt dat een wild weekend in Barcelona?
3: ik weet het zelf niet, want één iemand heeft alles gepland. Ja. Dus het is leuk dat we het niet weten. Ja. Dus ik ben heel benieuwd. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ik
0: ga Toby is 17, hè? In zijn hoofd. Hè? Die heeft dat allemaal moeten missen. Hè? Dus die is dat allemaal aan het inhalen. Hè? Ja. Ik moest lachen. Ik ging gisteren een brood halen. Ik zag Toby zijn naam ineens op een affiche staan. Zo, die is er samen. Met Marco de Kei.
2: Ah, om op te trainen.
0: Op een festival. Ja, fantastisch. Good for you. Gewoon geniet ervan. Je hebt veel te veel aan het voetbal gegeven van je jeugd. Tijd om te feesten.
3: Dankjewel.
2: Merci. Goeie vlucht, Toby Alderweireld. En heel veel leesplezier met de nieuwe van de Kiekeboes. Salut.
3: Dag, Toby. Bye.

0: keer de Venga Boys.
1: Er is nog twee iets van de Venga Boys te gaan. En een van jouw favoriete doos staat dus nog een stukje hoger. Weet je dat zo goed?
2: Ik weet dat niet. Dat is heel, dat komt veel in samen. Ik vind de Venga Boys top. Ik vind het een heel goed nummer. En ja, voor mij, dat is echt een van mijn favoriete drie foute platen.
1: Ja, het is zo goed. Toby Alderweireld net in de show. Hij stapt op het vliegtuig voor een vrijgezelle in Barcelona.
2: Ja, en hij heeft dus een rolletje in de nieuwe strip van de Kiekeboes. Je herkent hem meteen als je hem getekend ziet, maar hij heeft wel een ja, licht andere naam. Tobias Altramundo.
1: Mooi.
2: Hij scoort het beslissende doelpunt van het voetbaltoernooi in de strip.
1: Ah, ja.
2: Daar heeft hij natuurlijk ervaring mee. Hè.
1: Zo is dat. Ja. Je kent de muziek van Daft Punk. One more time. Ken je uiteraard. Dat zou heel weird zijn mocht ik hier Daft Punk moeten uitleggen. Maar een van die twee robotten van Daft Punk, dat is Thomas Bangalter. Thomas, die onlangs nog heeft opgetreden met Fred Again. Hele vette beelden, moet je eens checken. En de papa van Thomas staat ook in deze foute 728. Hij was de producer van nummer 253. En die hoor je zo.
3: Wat ik nu ga vertellen, heb ik van heel mijn leven nooit aan iemand anders verteld.
4: We kennen Anna als het kloppende, warme hart van familie Van den Bossen. Maar de bomma verbergt al sinds de Tweede Wereldoorlog een duister geheim.
5: Ja, ik heb toch niks meer te verliezen nu.
6: Oppassen!
4: We reizen terug in de tijd naar de rauwe waarheid van 1944. De finale van Familie. Morgen op VTM en op VTM Go. VTM kleurt je dag.
7: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een licht?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
2: Mijn kusfiets is helemaal op de klok.
1: Maar wij zijn er voor u. Ook als je op de Koppenberg overkomt bent gegaan.
2: Zelfs met een helm is ge... Hallo.
1: Etias. Ontdek onze Bike and More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
3: De Foute 728. Q Music. Nummer 253.

muzikale familie. Goed, we gaan verder met deze foute 728 met een legend van vroeger. Werd vaak nagedaan op de speelplaats. Oh, Chris van den Durpel is zo genius. Oh, Jimmy B. 252. Ik ben een vent.

0: absolvoval hit si Max Uše. Uše, a kače iške puše.
1: Kaj je nis, kam je spisal snadu?
0: Kam je skali miru.
1: Miru.
0: Kan idu. Maar dat zijn zoveel... Of we kapen een gratis bus. Ken je dat nog? Chris van den Turpel is zo'n legend.
1: Ook een toplied, hè. Ik ben een vent van Jimmy B, maar dus ja, inderdaad, van Chris van den Turpel.
0: Ja.
1: Ben, of ken jij een vent van Gent? Vanochtend in de krant IKEA Gent heeft een tijdje geleden een eigen versie van een Julijke gelanceerd.
0: Wat een prachtig bruggetje.
1: Dankjewel. Een pak friet met daarop Zweedse balletjes, ja. Ook zo bessen, roomsaus, mayonaise en gedroogde uitjes. En het is zo populair geworden in Gent dat het ondertussen al in alle IKEA te verkrijgen is. €5,95. En ik zeg het gewoon maar even, omdat ze raden toch aan om een beetje zout en vet te eten in deze hitte. Ook niet overdrijven, maar voilà. Dus een Ikeaans Julijke.
0: Een Ikeaans Julijke. Voilà, oké. Dankjewel voor de tip. 8:30, wij maken tijd voor het kort nieuws met Delphine.
2: En met de eerste resultaten van de Vlaamse toetsen. Opvallend daarbij, vraagstukken die blijven iets moeilijker dan al de rest. Minder dan 1 op de 3 leerlingen in het 6e leerjaar haalt de eindtermen voor wiskundige problemen oplossen. 29% slaagt daar maar voor. Voor meetkunde halen wel 7 op de 10 leerlingen de einddoelen. En ook voor begrijpend lezen doen ze het een pak beter. Ook daar slagen zo'n 7 op de 10. Volgens onderwijsminister Zoual Demir lopen de resultaten wat gelijk met andere jaren en heeft ze nieuwe maatregelen genomen, maar die zijn nog niet merkbaar in die cijfers. En al maar meer Belgen kopen een tweede woning. Vorig jaar hadden 905.000 Belgen er één, een 15.000 al meer dan het jaar ervoor. Vorig jaar steeg het aantal leningen bij BNP bijvoorbeeld voor zo'n tweede woning met de helft. Dat is veel forser dan de jaren daarvoor. En dat zijn dan vooral vakantiewoningen aan de kust of in de Ardennen. Veel ouders kopen die als investering en dan al direct op de naam van de kinderen om hun vermogen zoal onbelast door te geven.
0: Amai.
2: En we kopen die tweede woningen nu trouwens al gemiddeld op 42 jaar. Vijf jaar geleden was dat nog op 47 jaar.
0: Hij zegt.
2: Ja, je bent er bijna, hè, Maarten.
0: Ja. Dank je wel, alsjeblieft.
1: Ja, nog maar 4 jaar maar, Maarten.
0: Dat is toch,
1: veel. Ja, bah, pas op.
2: Ja, en als al die kinderen een tweede verblijf...
0: Ja, dan kan men hem Rowan niet trekken. Zo.
1: Wat?
0: Sorry.
1: Wat zeg je?
0: Dat zeggen ze toch. Ik heb een vrouw in die trek. Dat kan mijn portefeuille niet aan.
1: Okay. Dag Frank, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hoe oud was jij toen je het huis in de Ardennen kocht?
3: Ik denk dat de vorige woning al samen zal een kleine 10 jaar geleden geweest zijn.
0: Dus
3: dan,
0: ja, ongeveer.
3: Pakt ergens 2,43.
1: Ah ja, kijk, voilà, dan bevestig jij de statistieken. Is het goed verhuurd deze zomer het huis?
3: Het is enorm verhuurd, ja. Het is, de zomer wordt heel druk. En daarvoor ook al, hoor. Het is eigenlijk heel het jaar door. Sowieso de weekends en de lange weekends dan natuurlijk ook erbij. En nu is het eigenlijk komen en gaan van huurders. Dus we gaan ons werk hebben.
1: Ja, want je zei inderdaad eerder deze week, geloof ik, dat jullie dan zelf ook gaan poetsen, jij en je vrouw. Als er, dat is toch een toe, Frank? Dat is toch
0: heb je
1: veel
0: niet
1: werk.
0: Met zo'n tracker, met zo'n ETF. Hè? Dan moet je niet de riolering gaan
1: met
0: gaan
1: aandelen.
0: Nee, maar dat is toch waar.
3: Nee, maar het is wel een feit. Maar je moet altijd een backup hebben. Hè? Want als je dan niet kan, bijvoorbeeld, heb je een probleem. Onze backup is dat mijn schoonzus woont daar heel dichtbij. Hè? Dus ik kan bijvoorbeeld tijdens de zomermaanden kan ik gewoon aan haar vragen dat ze ook af en toe kuist. En dan komt het allemaal goed te betalen.
0: Wat is dat ook. Nu maar als je dat, komen?
3: Ja, maar nee, maar als je geen backup hebt, dan wordt het een
1: dat
3: probleem natuurlijk. Hè?
0: Ja, lab Frank belt weer. Oh nee, oh nee. Oh.
3: Nee, maar ik maak een schema. Hè? Ik heb al een schema gemaakt voor heel de maand juli en augustus. Dus daar staat gewoon al in wie gaat kuisen en wie
0: maar je betaalt
3: dus,
0: die dan toch ook?
3: Natuurlijk, het zal wel zijn dat we die betalen. Jawel, zeker en vast. Ja.
0: Ja. Frank, ik wil nu eens even iets proberen. Wat als we nu eens op dit muziekje praten? Misschien voelt het dan iets minder heet. Als je over het weer bezig bent, wat denk je?
3: Och, op maat en al, dat wordt wel lastig.
0: Nee, maar gewoon.
1: Oh, ik voel het al. Ja,
3: ja, het is, amai, het is veel cooler. Ja. Oh, ik zie ook mijn getallen even veranderen naar 26.
1: Helaas.
0: Was het maar waar.
1: Ja, nee, wat mogen we verwachten, Frank, in de oven vandaag?
3: Ja, 6, 37 graden, dat is de maximumtemperatuur. Wil je verkoeling, dan moet je echt vlak aan het strand zitten. Daar wordt het 25 graden, maar ga je de duinen in, is het ook alweer 4, 35 graden. Dus dat is het enige plekje waar het net iets koeler is. Dat geldt ook voor morgen, al is het dan nog een pak warmer. Of een pak warmer, zeker in het oosten. En daar kan het 39, 40 graden worden. In het centrum is dat 37. En ook dan zal het meestal zonnig zijn. En dan in het weekend gaat het stil en wel veranderen. Zaterdag nog bloedheet, 36 graden. Aan het eind van de dag is er kans op een warmte. Onweersbui. Zondag zou het dan na de middag toch al snel gaan onweer, heeft in het westen en later in het oosten. Dan wordt het koeler, dus 26 graden. En dat is het dan net voor volgende week, dus dan is het echt wel ons land uit.
0: Ja, 26 graden is toch heerlijk. Hè?
3: Dat is lekker aangenaam. Zeker en vast. Ja.
0: Goed, dankjewel Frank. Tot morgen. Hè.
3: Ja, tot morgen.
1: 6 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest op de Antwerpse ring. Veel hinder richting Nederland, want daar is een ongeval gebeurd. En tussen Antwerpen-West en Borgerhout moet je daar al een uur extra rekenen. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West ook 23 minuten extra. Richting Antwerpen A12 tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid 35 minuten erbij tellen. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West een half uur extra. E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 20 minuten erbij tellen. En op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen 20 minuten extra.
4: Dorothee's Doordenker.
1: Een leeuw maalt niet om de mening van een lam.
4: Dit is de Foute 728. Welke foute hit is jouw nummer 1? Wordt het Samuel Welten? DJ Paul Elstak? Of Willy Sommers? Stem nu op qmusic.be of in de Q-app. Nummer 251.

0: Bossy van Mariah Carey en Without You. Het is 8:30.
1: De foute 728. Overzicht.
0: Proclaimers 260.
2: En Alana Dante die gaat liever met de auto op 359.
0: Als ze zelf niet moet rijden natuurlijk. Christophe met zijn 7 zonden. 258.
2: Op 257 Tavares.
0: Michel Teló van Brazil. 256.
3: I shut you pego.
2: Een prachtig duo op 255.
4: Goedemorgen, morgen. Goeiedag.
0: 254 de Venga Boys.
2: Op 253 de Gibson Brothers.
0: Legend Chris van den Durvel, Jimmy B, ik ben een vent. 252.
2: En op 251 Mariah Carey.
0: Zometeen. De favoriet van ex-voetballer en ex-Foute Anthem-zanger, Wesley Sonk.
2: Op tickets voor het WK voetbal moet je niet meer hopen, maar tickets voor de Foute Party, dat kan wel nog geregeld worden. Stuur gewoon in de Q-app Proud to be Fout.
5: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo, gemaakt om te wandelen.
1: De Foute Party. Nu vrijdag in Flanders Expo Gent. Grijp de allerlaatste tickets. Nu in de Q-app of op qmusic.be. Q-music. Maar eerst de Foute 728. Nummer 250. Hey.

0: Danny van Wantewilly Sommers, 249. Kijk eens diep in mijn ogen. En daarvoor natuurlijk de foute hit van Wesley Song. De favoriete foute hit. Hij is sowieso een grote fan van het genre.
1: Ja, ja.
0: Koer, foute muziek. Had vorig jaar zijn eigen optreden op de Foute Party. Zong toen het Foute Anthem. En we hebben een geweldige opvolgster. Q-luisteraar Lina uit Oosterzeelen. Onze foutste stem op de werkvloer.
2: Dames en heren, hier is hij dan. De man op wie we al 5 minuten zitten te wachten. Geef hem een daverend applaus.
1: Matthias.
0: Sorry. Opnieuw.
1: Met een A zonder een A.
0: Sorry.
1: Matthias uit Oudenaarde.
3: Goedemorgen, Maarten en Dorothee.
1: Hey, ja, jij wil Lina ook graag aan het werk zien op de Foute Party. Zou het iets voor jou zijn, zo op het podium staan om een liedje te zingen?
3: Bij mij is mijn grootste fan is momenteel mijn douchekop. Dus dat is wel iets anders dan 25.000 man.
0: Het verschil is niet zo groot. De mindset is hetzelfde.
3: Maar ik zou dat wel zeker zien zitten, absoluut.
1: Oké, okay. En ben je ook vrij morgenavond of had je al andere plannen gemaakt?
3: Het is het weekend van de bierfeesten bij ons in Oudenaarde, maar die stel ik graag een jaartje uit om naar de Foute Party te komen.
1: Maar Matthias, dan hebben wij niemand om Delphine van het nieuws in toog te houden op de bierfeesten in Oudenaarde.
0: Ja, Delphine, hoe zit het bij jou? Ga jij naar de bierfeesten?
4: Het zal wel zijn, maar zaterdag alleen, want morgen moet ik naar de Foute Party.
3: Zaterdag kan ik er wel aanwezig zijn, dus ik hou jullie op de hoogte.
1: Ja, hou een oogje in het zeil, hè, want die Delphine.
0: Jij herkent ze toch, hè? Je kent ze van televisie, hè? Je gaat ze zien. Hè?
3: Ja, kom in orde,
0: Hou ze goed in de gaten, trek wat paparazzo-foto's voor ons.
1: Ja,
3: kom in orde.
4: Trakteer mij op een pintje, zou ik zeggen.
0: Ah ja, dat is een goed idee. Oké, goed, Matthias, we gaan spelen. Let's go.
2: Allee, allee, speel mee. Dit is de Foute Quiz.
1: Fans van foute muziek zijn geen moeilijke mensen en vooral heel vrijgevig. Wham zingt Last Christmas, I gave you my heart. Maar het liep niet zo goed af.
0: Nee.
1: Wat gebeurde er? A. Ze gooide zijn hart weg. Of B. De kalkoen brandde aan. Wat is het foute antwoord?
3: De kalkoen is aangebrand.
0: Dat is helemaal fout, want het juiste antwoord is natuurlijk dat het hart werd weggegeven. Dat wil zeggen dat je 4 tickets vindt voor de Foute Party. Morgenavond Vlaanderen Expo, we zien je daar. Salut, hè.
3: Ja, super. Yo.
0: Over een uurtje maak je opnieuw kans op tickets.
2: Dat is goed fout. De Foute Quiz.
0: Gaan we naar 1995, toen Consent nog een fout.

0: Het hele jaar door comfort in huis. Met een Daikin Airco. Daikin.
1: Zomerpretpret met de zomerpas van de lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in de lijnwinkel of op delijn.be. De lijn, beweeg mee.
2: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
3: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
2: Ja, schat, ik wou wachten op de zolder.
3: Allee.
4: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
6: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
7: Een hele goede morgen. Het is tijd voor het nieuws van 9. Dat krijg je van Delphi.
8: Hitteproblemen in het Sint-Lucas ziekenhuis in Gent. Door de hitte kunnen er daar geen operaties doorgaan. Het systeem waarmee ze de patiëntendossiers invullen werkt via een server in Parijs en die is oververhit.
9: De gevolgen daarvan zijn dat wij dus geen informatie hebben, medische informatie van de patiënt, waardoor wij eigenlijk geen ingrepen kunnen doen. Dat zou onveilig zijn en daardoor moeten we tijdelijk eigenlijk de geplande opnames, operaties en zo, moeten we die uitstellen. Wat ook een van de gevolgen is dat wij ons losgekoppeld hebben van de 112 centrale en de bus.
8: Alle geplande consultaties die kunnen wel doorgaan. Minder dan 1 op de 3 leerlingen in het 6e leerjaar haalt de eindtermen voor wiskundige problemen oplossen, zoals vraagstukken. Amper 29% slaagt daarvoor, volgens de resultaten van de Vlaamse toetsen. Voor meetkunde halen 7 op de 10 leerlingen wel de einddoelen, net als voor begrijpend lezen. Volgens onderwijsminister Zuhal Demir zijn er nieuwe maatregelen nog niet merkbaar in die cijfers. En in Venezuela in Zuid-Amerika zijn nu al 32 doden en 700 gewonden geteld na die dubbele aardbeving vannacht. Die had een kracht van 7,2 en 7,5. Er zijn beelden van ingestorte gebouwen en huizen, vooral in de hoofdstad Caracas. De internationale luchthaven is ook dicht door veel schade daar. En er is een rampenbestrijdingsteam ter plaatse. Volop zon en heet vandaag, 37 graden. Morgen halen we dus 40 graden lokaal. Dan ook kans op onweer. Zaterdag ook 38 graden dan. En zondag iets frisser, 30 graden.
7: Ah, heerlijk. Afkoelen.
10: Zet files op onze snelwegen waar je meer dan 20 minuten verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout moet je 3 kwartier extra rekenen. Richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 40 minuten erbij tellen. A12 ter hoogte van Antwerpen-Zuid 20 minuten extra. E19 tussen Kontig en de Kruipikstunnel ook 20 minuten erbij tellen. E313 tussen Massenhoven en Wommelgem 20 minuten extra. Richting Gent E17 tussen Kortrijk-Oost en Deerlijk, daar moet je 40 minuten extra rekenen.
7: Iedereen van jong tot oud luistert nu naar de foute 728. We zitten aan nummer 250.

0: met Sylvie erbij.
1: I don't care.
2: De foute 728.
3: Berichtje van Jurgen uit Beringen in de Q-web. Nog de hele dag zit ik in mijn klaslokaal. Het is hier 31 graden en ook nog oudercontacten hier vanavond.
1: Oh ja, bij ons ook.
3: Dat stevige zweten. Ja. Maar hij schrijft er ook bij dat hij morgen voor het eerst in lange tijd nog eens aan de foute party komt.
1: We zien je daar. Ja, veel scholen en crèches nemen maatregelen voor de hitte. Ze sluiten. Ja, of het zijn maar halve dagen. Dat zijn dan de maatregelen. Examens gaan in kerken door voor wat verkoeling. Sportdagen en uitstapjes worden afgelast. Tracy uit Zottegem. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Je hebt misschien inspiratie nog voor morgen. Wat ga je morgen doen met je school?
4: Wij gaan met de klas gaan skiën.
3: Welke klas is het?
4: Het eerste leerjaar van het Sint-Liebes Instituut in Sint-Liebeshouten.
3: Oh, en waar gaan jullie skiën morgen?
4: In Komen.
1: Help mij eens even.
4: Een indoor ice mountain, indoor skipiste.
1: Oké, en het is weer echt, dat is niet op borstels?
4: Eigenlijk geen idee, want ik ben er nog niet geweest.
1: Oké.
3: Maar ja, Maarten, ja, echte sneeuw. Het is altijd wel valse sneeuw. Het is niet dat ze ergens in de Alpen sneeuw gaan halen en met de camion naar hier brengen. Hè.
1: Nee, maar is dat daar koud? Allee, bedoel, of is dat daar. Ja, ik kan me daar zo weinig bij voorstellen.
4: Ze hebben ons wel aangeraden om winterse kledij aan te doen.
1: Maf, hè?
3: Maar allee, ja, hoe ga je dat. Dus ja, want jullie gaan dus met sandalen en shortjes, ik vermoed, een bus op. En dan daar ter plaatse wordt de zak open gedaan met de skikleren.
1: Ja, maar als ik dat hier nu zie op Google Images, dat is echt zo'n enorm sneeuwtapijt.
3: Hoe zalig, Tracy. Kijk je naar uit?
4: Ja, heel erg.
1: Hoe doen ze dat? Met deze temperaturen die sneeuw garanderen.
3: Ja, dat zal wel een stevige airco zijn, vermoed ik, die daar overuren draait. En Tracy, lag dat al lang vast of ben je op het idee gekomen door de hitte? Hoe is dat gegaan?
4: We hebben eigenlijk dat gewonnen als prijs. We hebben meegedaan aan een wedstrijd waarbij we een creatief werk moesten doorsturen. En onze klas had een van de eerste prijzen gewonnen.
3: Oké, heel cool. Ja, dan komt het eigenlijk net goed uit dat het op een van de heetste dagen van het jaar kan doorgaan.
1: Ja.
3: Tracy, veel plezier morgen. En je komt blijkbaar ook naar de foute party morgenavond.
4: Absoluut.
3: Ah, tof. Maar
1: geen topdag.
3: Geen skipak aandoen, hè?
1: Nee.
4: Nee.

0: Met een mooie gastrol voor Claudia Schiffer in de clip. Westlife, Uptown Girl. 242. 19 over 9. Voor de laatste dag van de Foute 728. Morgen de finale. Verschillende artiesten in de lijst komen hun Foute Hit live zingen morgen.
1: En wij zijn er ook de hele dag van 6 uur ochtends tot 6 uur s'avonds. Stellen wij samen met jou af naar de nummer 1. Vandaag krijgen we daarvoor nog het gezelschap van de Q-DJ's. Van Matthias en Ulrike, Joren en Jolien en Emma en Vincent. En zij zijn er natuurlijk ook allemaal bij morgenavond op de Foute Party in Gent. Tickets qmusic.be en je kan er ook nog winnen de hele dag hier bij Q.
0: Doem tek tek verwijst naar het geluid dat het Turkse instrument darbuka maakt. Doem tek tek. Het is een soort van trommel. Hadise verwijst ermee naar een kloppend hart.
2: De Foute 728. Proud to be Fout. Nummer 241.

0: ga die zeggen.
1: De foute 728. Overzicht.
0: 250, Robin S.
2: Op 249, Willy Sommers en Wendy van Wanten.
3: Kijk eens diep in mijn ogen. Kijk eens diep in mijn ogen.
0: Sin with Sebastian, 248.
2: Op 247, waar we nood aan hebben, hè. Regen, helaas in de vorm van mannen. It's raining. Helaas.
4: Wat moeten we daar niet mee?
2: Regen in de vorm van regen, daar zitten we wel echt op te wachten, hè.
0: 246 voor de deurzakkers.
2: Die moeten we zeker toch ook draaien op de foute party.
0: Ja.
2: Morgenavond. 245, Culture Club.
0: Milk King and Silver, I don't care. 244.
2: Liedje dat ik op jouw begrafenis ga zingen.
0: Ja.
2: Op 243, Vader Abraham.
0: Tot het zover is.
2: Ja, maar ik ga dat in team brengen, hè. Ja, met piano erbij.

0: Het Q Beach House.
1: Q Beach House.
0: Staat klaar voor een hete zomer. De wind in je haren, het zand tussen je tenen en live muziek op het strand van Oostende.
1: En ik zal er ook bij zijn.
0: Kom zaterdag naar de officiële opening met Camille live op het strand. Het nieuwe Q Beach House. Daar wil je geen seconde van missen.
1: Ik zie jullie daar. Q.
0: Check wat je kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
1: Maximum summer.
0: Q. Music.
2: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
3: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
2: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
3: Ja, blijf gaan.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Ritchie, citroen met framboos.

0: land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: Hoogstraten aardbeien.
5: Hoogstraten. Na, na, na, na, na, na. Fantasialand, waar elke dag start met een fantastisch avontuur.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
7: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij een erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
8: Goedemorgen, het is 9:30, 7 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat richting Gent op de E17. Tussen Kortrijk-Oost en Deerlijk moet je een uur extra rekenen. Richting Antwerpen schuif je aan op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 55 minuten erbij tellen. E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever, 20 minuten extra. E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, 20 minuten erbij tellen. Op de Antwerpse ring gaat het traag richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Een half uur extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 20 minuten erbij tellen. En richting Brussel op de enige 10 tussen Zemst en Machelen ook 20 minuten extra.
9: 10 vragen, 60 seconden. Verdubbel je loon.
10: Sarah uit Anzegem, goedemorgen.
11: Goedemorgen Maarten en Dorothee.
10: Sarah, wat doe je van werk?
11: Ik ben coördinator Europese projecten bij EROF.
10: Ja, dat zegt me niks natuurlijk, hè. Dat zijn allemaal woorden. Wat moet je precies doen dan? Wat houdt je job in?
11: EROF is een, VZ2 van de provincie Oost-Vlaanderen. Wij zijn een VZ2 die strikproducenten gaat promoten en die producten ook probeert duurzamer en futureproof te maken.
10: Wat is concreet zo daarin? De top 3 van de strikproducten? Kan je daar een keuze in maken? Oh,
11: voor mij persoonlijk?
10: Ja.
11: Ik ben wel fan van de lokale biertjes, als ik zo eerlijk mag zijn. Een beetje chocolade gaat er natuurlijk ook altijd wel in. En een matte taartje is ook super lekker.
10: Oh, oké, maar je houdt het van. Wat is zo het ultieme product uit Oost-Vlaanderen dat iedereen toch geproefd moet hebben?
11: Ik denk dat ik weet waarover dat je het hebt, maar dat ik er geen fan van ben.
10: Nee, ik weet het niet. Zeg maar.
11: Heb je het over een neuzeke?
10: Ja, ik vind dat wel heel lekker. Uit Gent.
8: Ik vind dat ook wel heel zoet en heel...
10: Nee, ja, nee, ik kan het smaken.
11: Ik ben team Dorothee. Ik vind het een beetje te...
10: Ja, maar je moet ze promoten.
11: Ja, goed. Ja, ik moet natuurlijk ook wel eerlijk zijn. Er zijn andere collega's voldoende die wel van de neuzekes houden.
10: Ah, ja.
11: Dus,
10: Oké. Goed, hoeveel verdien je daar elke maand netto mee?
11: 3.207,99 euro.
10: Oké.
8: Als je onze 10 vragen juist beantwoordt, verdubbelen wij je maandloon. Je mag 1 keer passen per vraag. Die krijg je dan op het einde een tweede en laatste keer. Bij een fout antwoord, dan is het afgelopen. Ben je er klaar voor?
11: Ja, ik denk het.
10: Oké, goed, dan gaan we beginnen. Ik tel af. Veel succes. 3, 2, 1, go.
8: Welke rivier stroomt niet door Gent? De Leie of de Maas?
11: De Maas.
8: Wat is de laatste letter van het Latijnse alfabet?
11: Pas.
8: Welk kinderfestival gaat vandaag en morgen door aan het Zilvermeer in Mol?
11: Kinderfestival, pas.
8: Welke Leo ken je van zijn rollen in The White Lotus en One Day?
11: Pas.
8: Uit welk materiaal is het standbeeld gemaakt van Manneke Pis in Brussel?
11: Marmer?
10: Nee.
8: Ah, brons.
11: Oh, goed. Brons.
10: Ja.
11: Ja,
10: marmer. Marmer, nee, dat is het niet. Nee. Ja, niks aan te doen.
11: Ja,
10: het is natuurlijk ook niet in Oost-Vlaanderen. Dus ja, ook niet deel van jouw expertise natuurlijk. Hè.
11: Ah, wel, voilà, het is dat. Voilà. Ik kan niet alles weten.
8: Nee, voilà. Zet de laatste letter van het Latijnse alfabet. Dus Pennenzakkerok zochten we en Leo Woodall, de acteur. Eén juist antwoord binnen de tijd. Een troostprijs van 10 euro. Het is toch iets, Sarah?
10: Ja.
11: Dat is beter dan niks.
8: Voilà. Ja. Nog een fijne hete werkdag gewenst. Salut, hè. Ja,
10: spoel het door met een lokaal biertje. Hè. Dat zal smaken.
11: Dat is goed.
10: Salut.
11: Dat is goed. Dankjewel.
9: Dit is de Foute 728. Welke foute hit is jouw nummer 1? Wordt het Wim Soetaar?
0: We gaan dansen in de zon.
9: Serieus? Of Accession? Stem nu op qmusic.be of in de Q-app.

0: Kinder sind Job DJ.
1: Love.
0: Love Generation. 7 auf 10. De foute 728 is een lijst voor heel de familie.
2: Ja, ik bedoel, mama's, papa's, kinderen, nichten, onkels, opa's. Allemaal welkom voor ieder wat wils. Zometeen oma's aan de top en de Blues Brothers.
3: Je bent ook met heel je familie welkom op de foute party natuurlijk. Alleen je moet wel 18 zijn, geloof ik. Maar elk uur kan je tickets winnen.
2: Stuur

de fouten. 728, het zijn de OG's en het blijven voor altijd de OG's. Ze kunnen nog op 1 belanden met Oya Lele morgenavond rond 6 uur. Dan kennen we de nummer 1. En K3 staat ook op de Foute Party in een, ja, toch wel unieke samenstelling. Hanne, Julia en Klaasje.

0: Milan et Aalst. Milan.
1: Goedemorgen.
0: Ja, veel eerste keren. Misschien wel jouw eerste keer op Foute Party. En ook jouw eerste piercing vandaag.
2: Hola.
0: Waar
1: ja, klopt,
0: ga je die laten zitten?
1: In Oostende bij de cactus.
2: Ja. Maar en waar op je lichaam? Of in je lichaam?
1: Ah, oké. Okay. In mijn oor zo'n helix bovenaan, zo'n ringetje.
2: Wat is een helix?
1: Dat is zo'n heel klein metalen ringetje die boven in jouw oorlel erdoor gaat.
2: Ah,
1: door het kaakbeen.
2: Ja, zo, zoals je eigenlijk een gewoon ringetje als oorbel zou hebben, maar dan hoger aan je oor.
1: Ja, exact.
2: Ja.
0: Okay. Maar dat gaat toch niet te veel pijn doen als je morgen zou komen of zo? Genezingsproces?
1: Nee, zeker niet.
2: Okay. Ja, nee, het klinkt wel als iets waar Maarten een dag voor zou thuisblijven.
3: Allee, allee, speel mee.
0: Ja, ja.
3: Dit is de Foute Quiz.
2: De zon schijnt voor iedereen, maar toch net ietsje harder voor ons, de fans van Foute Muziek. En Paul Elstak, die weet dat. Mocht zijn DJ-carrière ooit mislopen, dan kan hij nog altijd weerman worden. Wat zag Paul Elstak in de lucht? A. Een zwermvogels of B. Een regenboog? Wat is het foute antwoord?
1: Oei,
0: Het foute antwoord, hè?
1: A.
0: Ja, dat is juist. Oh ja, dat is spannend. Rainbow zag je natuurlijk, hè. Maar dat is goed nieuws voor jou, hè. Want dat wil zeggen dat jij 4 tickets wint voor de Foute Party. Morgenavond Flanders Expo.
1: Top.
0: Ja.
2: Oh, ja.
1: Echt.
2: Wij herkennen jou aan jouw nieuwe piercing, Milan.
0: Ja. Ze zien flikkeren.
1: Ja, ik zal wel iets meer aan hebben dan enkel dat. Oh, ja.
2: Nu stel je veel mensen teleur natuurlijk, Milan. Ja.
1: Ja, helaas. Eerste keer voor mij en voor iedereen dan.
2: Ik denk dat we best afronden. Milan, tot morgenavond.
0: Het is warm voor iedereen natuurlijk. Hè.
2: Yo.
0: Dag Milan.
1: Tot morgenavond.
3: Doei. Is goed fout. De Foute Quiz.
0: Het is 25 juni 2026. Dat wil zeggen dat het exact 17 jaar geleden is dat wij onverwachte afscheid moesten nemen van deze man. Wat een legend. Wat een drama. Midden in de voorbereidingen van een nieuwe tour, van nieuwe optredens. Dit blijft een van zijn allergrootste hits. Thriller.

Dit is de Foute 728. Q Music is proud to be fout. Nummer 235.

0: La la la la. Hey hey.
1: Carlos herstelt, Carlos vervangt.
2: Sterretje of barst in je auto uit? Boek nu je afspraak bij Carlos en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carlos.be en maak je afspraak.
3: Info en voorwaarden op carlos.be.
4: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Min 15% op alles? Er los over, niet bij je Tom & Co dierenspeciaalzaak. Deze zaterdag geniet u van min 15% op alles. Enkel deze zaterdag. Tom & Co, voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
2: Oké, actie!
3: Tijdens de Minions & Monster Days bij Kinepolis zetten de Minions alles op stelten. Op 27 en 28 juni beleef je Minions & Monsters en krijg je een leuk boekje cadeau.
2: Perfect!
3: Koop je tickets via kinepolis.be.
4: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
5: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
6: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
7: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
8: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
9: Goedemorgen, tijd voor het nieuws van 10 met Delphine.
10: Goedemorgen. Er loopt een onderzoek naar de politie in Mechelen. Die zou minderjarige jobstudenten politietaken hebben laten uitvoeren. Ze zouden PV's hebben opgesteld voor parkeerovertredingen en later dan hun naam daarvan hebben moeten verwijderen. Ze mochten ook info opzoeken in politiedatabanken, terwijl dat allemaal enkel mag gebeuren door politieagenten, door het beroepsgeheim. De politiewaakhond voert nu een onderzoek. Door de hitte kunnen er in het Sint-Lucas ziekenhuis in Gent geen operaties doorgaan. Door een oververhitte server in Parijs kunnen ze niet meer in de patiëntendossier.
11: De gevolgen daarvan zijn dat wij dus geen informatie hebben, medische informatie van de patiënt, waardoor wij eigenlijk geen ingrepen kunnen doen. Dat zou onveilig zijn. En daardoor moeten we tijdelijk eigenlijk de geplande opnames, operaties en zo, moeten we die uitstellen. Wat ook een van de gevolgen is dat wij ons losgekoppeld hebben van de onder- en 12-centrale en de bus.
10: Geplande consultaties kunnen wel nog doorgaan. En ook in het USA in Antwerpen zijn er problemen door een verhitte server. Buitenlandse Zaken heeft voorlopig geen weet van Belgische slachtoffers in Venezuela. Er zijn wel 170 Belgen in de gevarenzone rond de hoofdstad Caracas, dus ze volgen de situatie daar op de voet. In het noorden van Venezuela vielen al 32 doden en 700 gewonden bij twee zware aardbevingen vannacht. En die tol kan nog veel zwaarder worden. Volop zon en heet vandaag, het wordt 37 graden. Morgen lokaal 40 graden, ook wat onweer dan. Zaterdag 38 graden en zondag iets frisser, dan halen we 30 graden.
9: Oh, 30 graden chill. Ja.
10: Op dit moment 6 files op onze snelwegen van 10 minuten of meer. Op de E17 in de richting van Antwerpen moet je aanschuiven tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 28 minuten erbij. Op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 13 minuten. En op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem ook 13. Antwerps Ringdan richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 24 minuten. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West ook 24. Richting Hasselt dan nog op de E313 tussen Geel-Oost en Ham. Daar is het 11 minuten langer. Sta je nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan 10 minuten.
12: All systems go!
13: De foute 728. Fireball. Matthias en Ulrike.
9: Het wordt alleen maar beter deze week en fouter zometeen een dikke smakkerd van Tarkan. Eerste

0: van Ulrike en van mezelf. Zeker en vast is dag 4 ondertussen van de foute 728. Tarkan staat dit jaar op 232. Ja, donderdag is blijkbaar vandaag ook code oranje in ons land. En dat voel je, want ook vandaag is het heel erg warm.
1: Het is heel warm vannacht ook, hè. Ik vond het echt een verschil met de nacht ervoor.
0: Ja, ik heb ook niet zo goed geslapen. Dat
1: nee,
0: is een feit.
1: Nee, ook niet. Nee. Dus we gaan het moeten doen vandaag op adrenaline. En goed. Natuurlijk op de beste foute muziek, hè.
0: Nog 231 nummers te gaan. Nummers die jij hebt gekozen. Stijn uit Zeelen die stuurt via de Q-app miljard. Tegen de vrijdag heb ik geen stem meer. Tegen morgen alle liedjes vol een bak meezingen. Het is gewoon zalig.
1: Voor de volgende meezinger gaan we naar Spanje. Hola. Viva España van Samantha, 231.

0: Pa España.
1: Cindy uit Gent, die stuurt goedemorgen allemaal. Vandaag poetsen in de airco. Zalig met de foute muziek. En Kimberly uit St. Paul's die zegt, bij deze muziek kan ik niet stilzitten, ook al is het bloedheet buiten. Ja, ik snap het, Kimberly. Probeer het hoofd toch koel te houden en voldoende water te drinken. En vooral je radio vol een bak te zetten. We gaan even recapituleren.
2: De foute 728. Overzicht.
3: Op 240. Come on, ça va.
1: Eentje hoger op 239, Bob Sinclair en Love Generation.
3: 238 is een favorietje van mijn mama. Blues Brothers, Everybody Needs Somebody to Love.
1: Ja, toffe mama.
3: Ze doet daar graag een duodans op, zo. Twee zo wat springen.
1: Ja, ik zit al voor mij. Ja. 237, een van de kanshebbers op de nummer 1 nog altijd. K3 met Oma's aan de top.
3: 236 Thriller van Michael Jackson.

0: gaan wij richting de zillion. Dat wordt stevig. En we bewijzen ook dat Aaron Blommaert proud to be fout is.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
1: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee, jong. Gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Mannekes, bombikies, grote zomerklus bij Jamma.
5: En wij klussen allemaal mee.
4: Met 20% korting, hè? En op wat?
5: Op alles.
4: En wanneer?
5: Nu zondag.
4: Wie klust er allemaal mee?
5: Wij klussen allemaal mee.
6: Samen met Jamma.
7: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
9: Wilt jij met mij de meloen delen?
8: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Interessant, hè, Maarten? De foute 728 op de radio.
2: Ja, maar nu vrijdagavond gaan de remmen echt los.
1: Oh, al dat volk in die grote dampende tempel.
2: Live in Gent.
1: Dak eraf.
2: En 0% schaamte.
1: De zetel kan wachten, hè.
2: Dit feestje niet, hè.
3: De foute party. Nu vrijdag in Flanders Expo Gent. Here we go. Grijp de allerlaatste tickets. Nu in de Q-app of op qmusic.be. Q. Music. Maar eerst de foute 728. Nummer 230.

Hallo, ik ben Aaron Blommaert en mijn favoriete foute hit is Careless Whisper van George Michael. Gewoon omdat ik krijg mijn heupjes dan niet meer in orde. Die gaan alle kanten.

0: hart, dus precies ook wel een oude ziel in een jong lichaam, hè?
1: Dat heb jij gezegd, ja. Maar hij zal er wel tegen kunnen, denk ik, Aaron Blommaert. In 2006 was het de beurt aan Vlaanderen om de kandidaat van Eurosong te kiezen. Dat was met voorrondes, preselecties, zeg maar. Veel artiesten deden toen mee. Barbara Dex, Brahim deed ook mee, Peter Evraar. En ook Belle Perez. Oh. Die is al gepasseerd deze week.
0: Ja.
1: Op 271 met El Mundo Bailando. Maar de winnares en dus onze inzending van Eurosong in 2006 was deze kniezwengel, Kate Ryan. Ze staat op 228.

0: Zijn jij nu couscous aan het eten?
1: Ja.
0: Allee, maar het is 10:30.
1: Ik weet het. Maar ik vind het moeilijk met deze temperaturen om zo te eten.
0: Ja, ik merk het. Ja.
1: En dit is wel fris.
0: Couscous als ontbijt.
1: Ja, met wat groentjes. Komkommer zit ertussen en een beetje bosui, radijsjes.
0: Ik vind dat raar, maar kijk, het is de foute 728, dus deze week kan alles.
1: Kan, inderdaad. Het is best druk onderweg trouwens. Er staan 6 files op dit moment op onze snelwegen. Op de E17 richting Antwerpen moet je aanschuiven tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 39 minuten extra. Op de E34 tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever 16 minuten. En op de A12 tussen Aartselaar en de Kleidalaan 12. Richting Hasselt op de E313 tussen Geel-West en Ham, daar verlies je 35 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 16. En richting Gent dan nog tussen Antwerpen-Noord en Deurne 10 minuten extra. Op andere plekken in de file verlies je op dit moment minder dan 10 minuten.
0: Alle kleuren van de regenboog zometeen, maar dan wel in een zasje, jasje en Kenny Lodgings komt eraan.
2: Dit is de Foute 700.

0: wereld is een pakje mooier met meer kleuren. Zash en Dr. Alban samen. Een beetje alle kleuren van de regenboog, maar dan...
1: Ja, klopt.
0: In een ander jasje.
1: Ook zo'n beetje schoolfeest.
0: Schoolfeest?
1: Ja.
2: Ja, ja.
1: Ook ik zie prima. De kindjes al zo zwaaien zo.
0: Ja.
1: Ja,
0: het is
1: we gaan verder.
0: Merci. Ja.
3: De Foute 728.
0: En over... Over kindjes gesproken, bij Melissa uit Heijs op den Berg eten de kindjes vandaag ook couscous in de crèche.
1: Ah, voilà, net als ik.
0: Ja, maar dat is vanmiddag dat ze dat gaan eten.
1: Ah ja, ik ben er nu al aan begonnen. Ja, ja. Ik had honger, ja. Maar het is wel zo, nu moet je echt wel rekening houden, maar je gaat toch geen hesperollen eten of zo nu? Of zo'n zware stoofvlees, dat gaat toch niet?
0: Oh ja, dat zou er bij mij wel in gaan.
1: Ja? Ja.
0: Of zo'n goede volle vol met kroketten.
1: Echt?
0: Ja.
1: Dat is toch veel te zwaar?
0: Zeker
1: je moet licht
0: wel.
1: Eten.
0: Ja, maar ja, altijd die slaatjes en die koude groenten. Je moet ook warm en een goede maaltijd eten.
1: Maar jij bent
0: ja.
1: een grote jongen natuurlijk. Hè. Jij kan veel aan.
0: Dat is waar. En vettig eten is blijkbaar ook goed nu. Bijvoorbeeld frieten of zo. Met zout op. Dat
1: ah,
0: is
1: ja.
0: heel goed.
1: Dan verlies je minder vocht, denk
0: dan
1: ik.
0: Dan verlies
1: hè?
0: Je minder vocht, Ulrike. Was bij de gynaecoloog gisteren. Sorry. Morgen op de Foute Party gaan we uiteraard dansen. Je bent zeer welkom. En we delen straks weer 4 tickets uit. Wat moet je doen?
1: Ah, je moet gewoon meespelen met de Foute Quiz. Hè? Door nu in de Q-app te sturen, Proud to be Fout.
2: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
1: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
4: Ik wacht op de zolder, schat.
1: Ja.
5: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Twee kleppers, één unieke locatie. Laura Tesoro en Clouseau. Donderdag 6 augustus, Muziek aan het Water. Een magische avond in het midden van de zomer. Aan de Schelde in Hartje Antwerpen. Scoor snel nog je tickets op muziekaanhetwater.be. Want de zomer beleef je aan het water. Muziek aan het Water. Samen met Proximus, Q-Music en Stad Antwerpen.
6: Slaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers in Lievegem tussen Gent en Brugge van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
9: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
3: De Foute 728, nummer 225.

0: die we al 5 minuten zitten te wachten. Geef haar een daverend applaus.
1: Angelique uit Eeklo. Goedemorgen.
2: Hallo, hallo, goedemorgen. Hey. Dag Rieke en Mattia.
1: Hey. Hi. Helemaal bingo, bingo. Angelique, ja. Jij bent aan het werk op dit moment, maar je hebt een niet zo alledaagse job, hè?
2: Nee, ja, voor mij is dat wel een leuke job. Ik heb heel veel voldoening in mijn job. Ik was vroeger verpleegkundige en ik werk nu in de uitvaartzorg.
3: Ah, oké. En een drukke dag vandaag?
2: Ah, wel, ik sta nu voor de tweede keer aan het crematorium in Locristi, in Westlede. En daarna nog enkele begroetingen en zo. Dus ja, het is heel druk op de moment nu.
3: Maar jij klinkt zo enthousiast. Maar enthousiasme kan je toch niet overbrengen?
2: Goh, moet heel empathisch zijn. Hè? En ja, mijn enthousiasme, op de familie en rouw breng je dat niet over. Maar achter de schermen is er wel altijd veel ambiance.
3: Ja. Oké, bijzonder. Okay.
1: En ben je dan iemand, als je dan een keer uitgaat, bijvoorbeeld op de foute party, is dat dan in groep dat je zou komen? Heb jij foute vrienden bijvoorbeeld?
2: Ik heb alleen maar foute vrienden.
1: Dat is goed. En welke outfit zou je aantrekken? Is dat dan, je dagelijkse outfit is zwart en sober. Is dat dan een groot contrast?
2: Mijn dagelijks outfit is niet alleen zwart en sober. Ik heb normale kleren aan ook. Okay, maar morgenavond gaan we het hek doen en mijn zelfgemaakte kostuumpje zwart en hout bovenhalen.
3: Ah ja, zelfgemaakt zeg je? Is dat dan met knippen, knutselen of hoe moet ik dat zien?
2: Knippen en naaien en ja.
3: Ja, het gaat warm worden, dus ik zou er veel van afknippen, beste Angelique. Maar eerst natuurlijk de tickets.
2: Ik denk dat toch aan begonnen.
3: Ah, dat is goed. Eerst de tickets scoren natuurlijk. Daar ga je. Succes.
0: Allee, allee. Speel mee. Dit is de Foute Quiz.
3: Angelique, terwijl Bon Jovi zich als een heilige gedraagt en op gebedjes leeft, weten fans van Christophe dat hij iets zondiger is. Hij beleeft een aantal zonden in een nacht, maar hoeveel zijn er dat in totaal? Is dat antwoord A, 12? Of antwoord B, 7? Wat is het foute antwoord?
2: Ja, 12, hè?
1: Heb je dat ooit al eens meegemaakt, Angelique, dat er foute muziek op een dienst wordt afgespeeld?
2: Alles wordt afgespeeld op een dienst.
1: Ah, ja. Oké, dus het kan ook wel. In foute stijl.
2: Alles wat dat de overledene wilt of de familie wilt, is toegelaten.
3: Oké, en jij bent vooral morgenavond toegelaten. Ja. Angelique, we zien je morgen in Flanders Expo.
2: Doei.
0: Goed, fout, de foute quiz.
3: Nu eentje voor de fans van Club Brugge, 223 Jerry en de Pacemaker.

0: Bende Jan heeft er zin in. Kernkraft. Zombie Nation. Het zal wel zijn. Voor Maxime uit Zedelgem is de lijst nu al geslaagd. Want deze Buffalo-song staat boven die van Club Brugge. Jerry and the Pacemakers. Maar Club Brugge heeft wel kampioen gespeeld, die beste.
1: Hela.
0: Beste Maxime. En wij gaan zo meteen uiteraard voort met deze foute 728.
2: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
0: Goedemorgen, tijd voor het nieuws van 11 met Delphine.
5: Goedemorgen.
6: Al bij jobstudenten verdienen mannen meer dan vrouwen. Gemiddeld 40 cent per uur meer. De loonkloof duikt dus daar al op. Dat heeft HR-bedrijf Securex berekend.
7: Een vermoeden hier is dat het wellicht niet gaat over directe discriminatie. Dat is eigenlijk niet meer mogelijk in België. Werkt men trouwens ook heel sterk met baremas. Wel dat binnen een bepaalde sector die mannelijke jobstudenten wellicht andere functies invullen dan vrouwen. En dan wellicht de functies die beter betaald zijn.
6: In een restaurant bijvoorbeeld werken mannen vaker als kok en vrouwen eerder aan de afwas of in de zaal. De politie in Mechelen zou minderjarige jobstudenten politietaken hebben laten uitvoeren. PV's opstellen voor parkeerovertredingen bijvoorbeeld. Ze mochten ook info opzoeken in politiedatabanken, terwijl dat allemaal alleen mag gebeuren door politieagenten. De politiewaakhond voert nu een onderzoek. En in Brussel is de eerste winkel in ons land van beautyketen Sephora geopend. Het is een van de 3400 winkels wereldwijd. Verschillende meisjes stonden al sinds vannacht aan te schuiven.
8: Dit is voor ons zo cool en belangrijk. Maar we moesten altijd naar het buitenland gaan. Dus dat nu in België is, is gewoon echt historisch. Ja, gewoon merken wat je hier niet hebt. Make-up bij Mario bijvoorbeeld.
9: Ik was al een paar keer naar Frankrijk geweest, speciaal voor die producten. Dus ja, ik ben heel blij dat het nu in België is.
10: En ze hebben een leuke community. Ze keren echt om hun mensen.
6: Sephora onderscheidt zich doordat je er alles grondig kan testen en ook door exclusieve make-up van celebrities zoals Selena Gomez of Lady Gaga.
0: Shoppen doen van het weekend, dames?
6: Als jij betaalt.
0: Ja, Sarara. Is dat iets voor jou? Er
6: zullen misschien nog lange wachttijden zijn. En nu
0: ja,
6: zie je nog een beetje wachten.
0: Misschien nog een beetje wachten.
6: En als solden
0: ja,
6: ook.
0: Ja, maar zou het iets voor jou zijn, Delphine? Zo make-up van de Sephora?
6: Ik zou er wel eens passeren. Ik ben er eigenlijk nog nooit binnen geweest.
0: Ja, ik kan me niet voorstellen hoe dat eruit ziet.
6: Zoveel verschil met een andere winkel vind ik dan nu zelf.
0: Ah ja, nee. Oké.
6: Ja. Kijk. Zonnig en heet vandaag 37 graden, morgen lokaal 40 graden en dan zaterdag 38 graden en zondag weer 30 graden.
0: Echt absurd, hè? Lokaal 40 graden. Crazy.
6: Ik heb het nooit meer mogen zeggen, denk ik. Dus.
0: Nee, jawel, ja, het is een unicum.
6: Op dit moment 6 files op onze snelwegen van 10 minuten of meer. Op de A12 richting Antwerpen tussen Boom en de Kleidalaan 25 minuten extra. Op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West verlies je 21 minuten. Op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen een kwartier. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint Anna Linkeroever en Antwerpen-West ook een kwartier. Tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout is het 10 minuten langer. En dan nog in de richting van Gent op de Antwerpse ring tussen Antwerpen-Noord en Deurne 10 minuten langer. Sta je toch nog ergens anders aan te schuiven, dan doe je dus minder dan 10 minuten extra.
11: De foute 728. Fireball. Matthias en Ulrike.
0: We gaan de slapende leeuw niet wakker maken, maar we gaan hem wel afspelen nu. Tight fit.
12: Want wij zijn proud to be found. Proud to be found.
11: 221.

0: 728.
1: The Lion Sleeps Tonight op 221 in jouw lijst. En morgen is het zover natuurlijk de Foute Party in Flanders Expo in Gent. Met optredens, DJ-sets en veel verklede mensen.
2: En ook een paar nieuwigheden dit jaar, zoals de schuurschuur. Foute schuurmuziek, daar kan je op gaan dansen bij Jolien Roets bijvoorbeeld. Je kan ook karaoke zingen. Er gaat ook een bus staan waarin je de hele avond van die stampkermismuziek gaat kunnen horen. Daar kan je ook op gaan dansen.
1: Wat leuk.
2: Er komt ook een surprise act, maar dat is natuurlijk nog surprise.
1: Ja.
2: En Matthias is er ook.
1: Ja, absoluut. Ja, ik ga DJ set draaien met Jolien Roets. Alleen zij gaat vooral draaien en ik ga een klein beetje rond haar huppelen. Ja.
0: De Foute 728. Overzicht.
1: 230 is voor Nunca.
2: Het 229 is, iemand stuurde een schone vent, was het toch, George Michael, Careless Whisper. I'm never gonna dance again.
1: Dit jaar gaat het trouwens 10 jaar geleden zijn dat hij gestorven is. 2016, zo lang is het al geleden. Ja, inderdaad. Kate Ryan op 228. Shut that door.
2: Op 227 Kenny Loggins met Footloose.
1: 226 is voor Sasha en Dr. Alban.
2: 225 Gloria Gaynor met I Will Survive. I will
1: survive. 224 Hathaway met. Baby, don't hurt me. Don't
2: hurt me. No more. 223, zullen we dat overlaten aan Joris uit Kruibeken? You.

0: laatste, Joris, van Jerry and the Pacemakers natuurlijk. Op 227 Zombie Nation.
1: 222, hè?
0: 222, wat zei ik?
1: 27,
0: zei ik. 27?
1: Ja, was
0: nee, dat is gewoon mijn West-Vlaamse spraakgebruik. Ja.
1: Kan ook.
0: Kan dat zijn.
1: Eentje hoger op 221, Tight Fit met The Lion Sleeps Tonight.
0: Zometeen gaan we richting een flash dance. What a feeling. Maar eerst jouw nummer 220. En hij begint al te praten, want de man kan niet zwijgen. Dit is Sam Goris.

0: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
1: En ook uw budgetvakantiepech?
0: Wat?
1: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
0: Oh nee.
1: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
3: Mannekes! Bombikies! Grote zomerklus bij Jamma!
4: En wij klussen allemaal mee!
3: Met 20% korting, hè? En op wat?
4: Op alles!
3: En wanneer?
4: Nu zondag!
3: Wie klust er allemaal mee?
4: Wij klussen allemaal mee!
5: Hoe maakt u het?
6: Samen met Jamma!
5: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Kessie, Keno, lekker op vakantie. Kessie, want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
8: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is twee maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
9: Wat ik nu ga vertellen, heb ik van heel mijn leven nooit aan iemand anders verteld.
10: We kennen Anna als het kloppende, warme hart van familie Van den Bossen. Maar de bomma verbergt al sinds de Tweede Wereldoorlog een duister geheim.
11: Ja, ik heb toch niks meer te verliezen nu.
12: Oppakken!
11: Nee, bitte nee!
10: We reizen terug in de tijd naar de rauwe waarheid van 1944. De finale van Familie. Morgen op VTM en op VTM Go.
13: VTM, kleurt je dag.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
15: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
16: Ford.
17: Wacht niet op de solde bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeer die witte beentjes maar al in.
18: Richie, citroen met framboos.
19: Richie, Belgische limonade.
20: Altijd verfrissend.
21: Richie.
22: De Foute 728. Proud to be fout.
23: Q Music 300.

0: voorzichtig zijn, hè, Yves, op de baan. Ja, maar ja. Belangrijk, 218.
1: Dit is de Foute 728.
2: Het wordt ook een feestje morgenavond. En straks kan je weer tickets winnen voor de Foute Party van Q. Voor die party zijn er ook nog de laatste 128 nummers van deze lijst. Dan hoor je Maarten en Dorothee van 6 uur 's ochtends tot aan de nummer 1.
0: Ja, tot 6 uur 's avonds, dus met andere woorden. Ja. En jij kan nog stemmen op de top 10. Die nummers die zijn al bekend, maar de volgorde ervan nog niet. Tot 4 uur morgen namiddag kan je daarop stemmen. En dan hoor je dus morgenavond tussen 5 en 6 die geweldige top 10. Wie mag er voor jou nummer 1?
2: Voor mij Margriet Hermans.
0: Ja, ik snap het. Ja.
3: Lekker blijven hangen.
0: Oh. Ja.
2: Ik vind het wel een prachtig eerbetoon. Ze is er ook een paar keer bij geweest. Bij die finale dag van de Foute 728.
0: Ja, uiteraard. Ja, het is waar, het is waar.
2: Ja, ik vind het gepast. Maar er zijn natuurlijk ook nog andere opties. Dus je kan alles nog bekijken in de Q-app of op qmusic.be.
0: Ja.
2: Er zijn ook heel wat artiesten die morgen langskomen tijdens de finale dag bij Maarten en Dorothee. Later ook op de Foute Party. Zoals Denzel, Laïs en Natalia. Die ga je eerder al horen op Q. En ook nog een paar andere foute vrienden die langskomen. Zoals Bart Kael, Wim Soutar, Gary Hagger en Megamindy.
0: Megamindy komt ook.
2: Ja.
0: Nice, we tellen af naar morgen met op nummer 217. Nu eentje voor alle vrijgezellen, inclusief mezelf. Ja. Benny.
2: En je gaat ook pas slapen als je ze allemaal hebt gezien, hè?
0: Rustig. Ja. Rustig,
2: Lucke. Hij zingt dat en ik vind dat gepast bij jou.
0: Allee, allee, allee. Benny Nijman bij Q.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: 216 dit jaar. Het is een goede editie, want ze zijn 39 plaatsen gestegen.
1: I like to file, want je staat er weer in op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Berchem. Daar moet je een half uur bij rekenen. Tussen Sint-Alalinkeroever en Antwerpen-West is het 23 minuten langer. Richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 24 minuten. Op de A12 tussen Boom en de Kleidalaan 16 minuten. En dan nog op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen 14 minuten erbij. Sta je nog ergens anders in de file, dan verlies je normaal minder dan 10 minuten.
0: Zei je nu I like to file?
1: I like to file.
0: Maar je boomer. Maar dat is oké. Okay. Dat is perfect oké. Okay. Je bent oké okay zoals je bent, Ulrike.
2: Dit is de Foute 728. Welke foute hit is jouw nummer 1? Wordt het Wim Soetaar?
3: We gaan dansen in de zon.
4: Baila, baila, baila, baila.
2: Even serieus.
4: Baila, baila, baila.
2: Of Excession. Stem nu op qmusic.be of in de Q-app. 215.

0: soms ook een beetje gek van jou, Ulrike.
1: Oh, dat is gemeen.
0: Ja, kijk. Dat is mijn persoonlijkheid.
1: Ik ben blij dat jij het zegt. Je kan hier zo meteen de deal van je leven nog doen. 4 gratis tickets voor de Foute Party van morgenavond. Als je wint in onze Foute Quiz. Om mee te spelen pak je nu de Q-app erbij en stuur je Proud to be Fout.
2: Het Q Beach House staat klaar voor een hete zomer. De wind in je haren, het zand tussen je tenen en live muziek op het strand van Oostende.
3: En ik zal er ook bij zijn.
2: Kom zaterdag naar de officiële opening met Camille live op het strand. Het nieuwe Q Beach House, daar wil je geen seconde van missen.
3: Ik zie jullie daar. Q.
2: Check wat je kan beleven op qmusic.be of in de Q-app. Maximum summer. Q-music.
4: Zeg dat, Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Zalige verjaardagspeech.
5: Oh, merci. En wel, dan kunnen we dan beginnen. Ik alles met jullie.
4: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
5: Hé, hey, hoe dat?
4: Ah, wel? Van die verjaardagspeech van op de barbecue. Oh.
5: Ja! Lemmes.
4: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is
1: de Vos Lemmes.
2: FX's The Bear is terug, exclusief op Disney+. Bereid je voor op het laatste seizoen.
6: This is how we keep this place alive. This is The Bear.
2: De award-winnende serie FX's The Bear. Stream vanaf 26 juni, exclusief op Disney+. Supergirl. Ga mee op een epische interstellaire reis vol gevaar.
7: Murdered my innocent family.
2: Wraak en gerechtigheid.
8: This is not gonna end well.
2: Millie Elcock, Jason Momoa en Matthias Schoenaerts maken van een jonge vrouw een heldin.
9: Touché.
2: Supergirl. Vanaf 1 juli in de bioscoop.
10: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
11: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Dit is de Foute 728.

0: In 89 had Madonna nog geen last van haar knie. Nu is ze 67 en is die helemaal foutu. Kapotte knie door jarenlang op hakken te dansen.
1: Verkalking.
0: Verkalking. Dus mocht je morgen hakken meedoen voor de foute party, het is op eigen

0: Dani als Mächte! Dani, hallo!
1: Hey, Dani, je bent aan het werk in de bouw. Dat is dus buiten. Is dat een beetje te doen, makker?
2: Ja, nee, het is warm op dak.
1: Ja, beginnen jullie dan wat vroeger ook?
2: Ja, we beginnen om 6 uur 's morgens tot proberen toch wat vroeger te stoppen, maar ja. Ja,
1: dat is pittig. Ik heb ook in mijn straat, we zijn ze ergens aan het verbouwen of zo, en die beginnen echt om 5:15 al zo.
3: Ik snap het, maar het gaat niet anders, toch?
1: Gaat niet anders, maar ja, mijn schoon in het slaapje. Goed, Dani, jij hebt blijkbaar al tickets voor de foute party, maar je wil er nog?
2: Ja, kunnen we nog een paar vrienden meenemen.
1: Ah ja, dat is waar. En wie zijn dan die gelukkigen?
2: Mijn nichtje gaat mee, mijn ma gaat mee, dan nog een vriendje van mijn nicht. Dus,
1: Oké.
3: Okay. Heel de familie?
2: Wie dat er nog meer gaat, dat zie je. We gaan komen allemaal samen.
1: Oké, dat is goed. En dat nichtje is belangrijk, want dat nichtje zorgt voor uw outfit, heb ik mij laten verstaan.
2: Ja, mijn nichtje heeft alles voorzien. Ik weet nog niet wat, dus het is een verrassing.
1: Dus je weet nog niet wat je gaat aandoen morgenavond?
2: Nee. Ik weet dat ik een roze shortje ga aandoen en voor de rest weet ik het niet.
1: Ja.
3: Maar niet te veel, zou ik zeggen. Hè?
1: Ja, niet te veel.
2: Inderdaad.
1: Allee, we gaan het meemaken, dat niet goed.
0: Allee, allee, speel mee. Dit is de Foute Quiz.
3: Mamma mia, here we go again. De fans van de foute muziek zijn weer veel te hard gegaan. Bolognaises, feestneuzen en bier, overal. Gelukkig geen murder on the dance floor, maar wat moest er wel gebeuren met de dance floor? A. Clean the dance floor, dus een keer proper maken. Of B. Evacuate the dance floor. Wat is het foute antwoord?
2: Antwoord B.
1: Oei.
3: Ja.
1: Nee, dat is verkeerd.
3: Oh, nee.
1: Ja. Nee, dat is verkeerd. Ja, dat was, is jammer.
3: Het foute jammer. Antwoord was clean.
2: Oh, nee.
1: Cascada. Die zingt van Evacuate the Dance Floor. Danny.
2: Ja,
1: ik kon geen sfeerspons zijn, maar ja. Allee, kom. Niks aan te doen, makker. Maar we zien je sowieso. We zien je sowieso. En je kan uiteraard nog tickets kopen op qmusic.be of via de Q-app, alright?
2: Oké,
1: ça va. Salutjes.
0: Dat is goed fout. De foute quiz.
1: Ja, dat is jammer, hè. Dat is jammer. We gaan 4 tickets geven aan een luisteraar die nu via de Q-app stuurt. Proud to be fout. Stuur maar.

0: Dankbaar voor de Danny daarnet, maar Delphine uit Roeselaar, die is ook heel proud to be fout en mag morgenavond met drie vrienden of vriendinnen naar Gent afzakken. En binnen een uurtje spelen we uiteraard een nieuwe foute quiz en dan moet je dus wel fout antwoorden.
1: De foute 728. Overzicht.
2: 220, Sam Goris, basketsloefkes.
0: 219, Flashdance.
2: Drop It op 218.
0: 217 is dit jaar voor Benny Nijman.
3: Maar een vrijgezel die gaat pas slapen.
2: I like to move it op 216.
0: 215 is dit jaar voor ABBA en Voulez-vous.
2: Gerard Joling eindigt op 214 met Maak me gek.
0: Dat is een goede song, hè. Madonna en haar kapotte knie, Like a Prayer, op 213.
2: 212, Mama Lauda.
0: En het scoort op 211, Queen and We Will Rock You.
2: Tellen in het Spaans. 1, 2, 3, dat is Matthias.
0: Undo stress.
1: Foute 728.

0: Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
1: Gebroken been in Rome? Oeh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Goedemiddag, hier is Paulien met het nieuws van 12.
4: Goedemiddag. Voor het eerst schrapt een hogeschool in Vlaanderen de bachelorproef. Dat is een soort eindwerk van je opleiding. Volgens de Odyssee Hogeschool mist de proef zijn doel.
5: We waren al een tijdje zoekende hoe we met AI omgingen gaan, ook in de evaluatie van de bachelorproef, omdat we het heel moeilijk vonden om te ontdekken wat hebben ze nu zelf echt effectief gemaakt en wat is door AI gemaakt. Een andere reden is ook een meer inhoudelijke reden, waar we merkten dat het niet altijd voor een student ook heel tastbaar was wat ze nadien in de praktijk met dergelijke vragen nog gingen doen.
4: In de plaats moeten studenten wel een praktisch eindwerk maken op hun stageplek. Ook andere hogescholen zijn aan het bekijken of ze de bachelorproef anders kunnen invullen. Mannelijke jobstudenten verdienen gemiddeld 40 cent per uur meer dan hun vrouwelijke collega's. De loonkloof duikt dus daar al op. Dat heeft HR-bedrijf Securex berekend. Professor Petra Foubert.
6: Een vermoeden hier is dat het wellicht niet gaat over directe discriminatie. Dat is eigenlijk niet meer mogelijk in België. Werkt men trouwens ook heel sterk met Parimas. Wel, dat binnen een bepaalde sector die mannelijke jobstudenten wellicht andere functies invullen dan vrouwen. En dan wellicht de functies die beter betaald zijn.
4: In een restaurant werken mannen bijvoorbeeld vaker als kok, vrouwen eerder als afwasser of opdiener. En Amerikaans president Trump heeft het congres om extra geld gevraagd voor de oorlog in het Midden-Oosten. Bijna 60 miljard euro, onder meer om de munitievoorraden aan te vullen. Trump vraagt ook nog eens 12 miljard om de Amerikaanse boeren te steunen en de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda aan te pakken. Vanmiddag en vanavond zonnig. We halen 37 graden, morgen plaatselijk tot 40 graden. Na de middag kan er dan ook een onweersbui vallen.
3: Alright.
7: 7 files op dit moment van 10 minuten of meer richting Antwerpen. Op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West verlies je bijna 50 minuten. Op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 23. Antwerps ring dan richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 17. En tussen Antwerpen-West en Borgerhout 14. In de richting van Gent op de Antwerps ring tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout, daar doe je 11 minuten langer. Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde-Koningslo 14 minuten. En op de buitenring van Brussel tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem 10 minuten. Sta je toch nog ergens anders in de file, dan verlies je op dit moment minder dan 10 minuten.
8: All systems go! De foute 728. Fireball. Matthias en Ulrike.
3: Het wordt romantisch, zo meteen met Dirty Dancing. Maar kijk Ulrike, eerst een nummer over jou.

0: Dat was trouwens een mopje van daarnet, Ulrike, van dat paard. Ik vind die heel mooi, heel mooi.
1: Dankjewel, Matthias. Ja,
0: het is Dirty Dancing, was dat?
1: Ja, ik wou zeggen, ja, we gaan richting het einde van de week, dus we zijn zelf al een beetje garen.
0: Ja, we zijn een beetje gekookt.
1: Gekookt, inderdaad, bij 40 graden. Maar dus ja, die Dirty Dancing, je hebt dat vorig jaar op de Foute Party gedaan en zo die lift dat daarin zit,
0: ja,
1: toch?
0: Klopt, ja, samen met Jolien in onze act hebben we op het einde een soort van lift inderdaad gedaan, zoals in Dirty Dancing. Dus we hebben Jolien samen met de dansers in de lucht gestoken. Dat was prachtig, dat was uniek, dat was echt heel goed om... heel goed
1: ja, het zag er strak uit.
0: Ja,
1: en is er zoiets dit jaar dat je van plan bent?
0: Uiteraard. Twee jaar geleden heb ik gestript. Dat ga ik dit jaar niet doen. Dus ik ga mijn kleren aanhouden. Als ik al kleren aan heb, dat zie je morgenavond. Maar we gaan wel iets leuks doen ook. Ja.
1: Allee, geef iets prijs, kom.
0: Het heeft te maken met Justin Bieber. Maar voor de rest mag ik niets zeggen. Nee, het is nog een verrassing.
1: Ja,
0: spannend. Voor het einde van onze act. Maar iedereen moet wel echt massa's meedoen. Dus als je komt naar de Foute Party, massa's mee.
1: Ja, en ook thuis. Hè. Je kan eigenlijk alles volgen met beeld via de livestream. Dus thuis meekijken, luisteren, feesten met de Foute Party. Dat kan gewoon. Ik ga daar trouwens ook de radioshow presenteren tussen 9 en middernacht samen met Bert de Kok.
0: Top.
1: Dus voilà, ik ga alle sfeer gewoon tot bij jou thuis brengen.
0: Je voelt het. We zijn in de laatste rechte lijn richting nog meer feest. Zomervakantie. Q Beach House Foute Party. Dus genieten is de boodschap.
2: De Foute 728. Q Music 207.

0: gaat als goed gaan. Hè? Heel veel mensen in de Q-app waren hier heel blij mee. Heaven van Virtual Zone eindigt op 207 dit jaar.
1: De foute 728.
2: Het volgende nummer in de lijst doet me denken aan de Marathon des Sables. Fijne herinneringen. In november heb ik de Marathon des Sables gewandeld en gedaan in Jordanië. Het was toen ook heel warm. Eigenlijk vergelijkbaar met hoe het weer hier nu is in België. Ja. Dus echt zo eind de 30 graden, volop zon. Maar dan wel 120 kilometer door de woestijn.
0: Ik vind dat nog altijd heel straf dat je dat zo goed hebt gedaan.
2: Het was echt een unieke ervaring. Dus ja, als je niet weet wat gedaan vandaag, 120 kilometer gaan stappen. Op eigen risico, voor alle duidelijkheid. Nee. Het nummer dat er zo meteen aankomt, speelde aan de start van elke etappe. Dus het is echt zo'n goede tegen de middagtip.
3: Mannekes! Bombikies! Grote zomerklus bij Jamma!
4: En wij klussen allemaal mee!
3: Met 20% korting, hè? En op wat?
4: Op alles!
3: En wanneer?
4: Nu zondag!
3: Wie klust er allemaal mee?
4: Wij klussen allemaal mee!
5: Yeah. Samen met Jamma!
6: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
8: Op het strand? Nee, dat gaat niet.
7: Etias. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
9: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesjes zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
10: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
11: Fantasialand, een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Waar kinderen grootse avonturen beleven en ouders zich weer kind voelen. Beleef bekroonde topattracties, meeslepende shows en heerlijke lekkernijen in fantastische werelden. Verleng je avontuur in een van de drie unieke themahotels met directe toegang tot het park. Fantasialand.
12: New York, zalig. Schatke, waar is ons hotel juist?
13: Ik zal het eens opzoeken.
12: Nee, niet doen. Nee, hey, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
13: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is twee straten verder.
12: Ah, top, hè, die Kate.
14: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
15: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
16: Bon, de Nico komt niet.
15: Zij die het vergeten.
16: Els, waar zeg jij?
15: En zij die vergeten te annuleren.
16: Zeg iemand een dom gehoord?
15: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
16: Ah, zalig.
15: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
17: Min 15% op alles? Er los over, niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Deze zaterdag geniet u van min 15% op alles. Enkel deze zaterdag. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
18: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
19: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
20: Info en voorwaarden op carglass.be.
21: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
22: Ford.
23: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
24: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: De Foute 728. Proud to be fout. Nummer 206.

0: Mr. Sergio Met. Met zijn flikvlak ook, hè, op zo'n festival. Ja.
1: Ja.
0: Ik dacht toen, pas op, geen accidenten, Sergio. Allee,
1: hij, lag bijna van het podium.
0: Ja, wel,
1: dat was toen. Het is wel fijn om te horen dat Sergio weer aan de betere hand is. Want hij heeft natuurlijk een serieuze hartoperatie ondergaan. Heeft daardoor toch een half jaar stil moeten liggen. Al zijn activiteiten en zo. Maar nu kan hij toch weer voorzichtig optreden. Met Touch of Joy staan ze weer op het podium.
0: Ja, zo zie je maar. Onkruid vergaat niet. En nu gaan we vliegen met...

0: zeker blijven luisteren, want nog voor 1 uur krijg je Céline Dion.
1: Op dit moment is het 12:30. Er staan 5 files op onze snelwegen van 10 minuten of meer. Richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 34 minuten erbij. Op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever verlies je 23 minuten. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 22 minuten. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West ook 22. Brusselse buitenring dan nog tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem. Daar is het 10 minuten langer. Op andere plekken in de file doe je dus minder dan 10 minuten extra.
2: Dit is de Foute 728. Welke foute hit is jouw nummer 1? Wordt het Samuel Welten? DJ Paul Elstak? Wanna see the rainbow high in the sky. Of Willy Sommers? Stem nu op qmusic.be of in de Q-app.
3: Hoi hoi, met Ilsen uit Dendermonde. Onderweg met mama naar het revalidatiecentrum in Kokzijde. En met de 728 op, dan gaat het ritje veel sneller. Bye!
2: Nummer 203.

0: hou van u.
1: Oh. Geef me
2: een... Jij kan nog iets recht te zetten naar dat paard in de gang, natuurlijk, van daarnet.
1: Ik kan u ook een kus komen geven.
2: Nee, kom maar aan. Bram uit Wevelgem die stuurt: wanneer geven jullie nog eens tickets weg voor de foute party, Matthias en Ulrike? En wel, beste Bram, zo meteen in de foute quiz.
3: Yes.
2: En jij kan je daarvoor kandidaat stellen door nu via de Q-app te sturen...
3: Proud to be...
2: Fout!
4: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
1: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
4: Ja, schat, ik wou wachten op de zolder.
1: Allee.
5: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Nu VIP-solde bij E5 met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
2: Dit is de Foute 728.
3: Hey, Belle Perez hier. Ja, een van mijn...

0: favoriet. In Espanol, vamos a la playa van Rigiera op 201.
1: Dames en heren, hier is ze dan. De vrouw op wie we al 5 minuten zitten te wachten. Ja. Geef haar een daverend applaus.
2: Soraya Estekene!
0: Dag Soraya, goedemiddag.
3: Dag Matthias.
0: Hey, Soraya, je bent thuis op de televisie aan het volgen, de foute 728. Hoe warm is het daar bij jou thuis?
3: Heel warm.
0: Ja, heel warm. Maar de ramen zijn goed dicht, de rolluiken naar beneden, de gordijnen toe.
3: Ja.
0: Ja. Zeg, morgenavond is er een feestje in Flanders Expo in Gent. Ben je nog vrij?
3: Ja.
0: Oké, okay, dat is goed. Heb je een soort van verkleed outfit ergens liggen?
3: Nog niet direct,
0: oké. Maar alles kan, alles mag op de foute party, dat is het leuke. Stel dat je de tickets wint, beste Soraya, wie ga je meepakken?
3: Mijn ouders en ja, nog iemand, extra.
0: Ja, oké, maar wordt leuk. De ouders, dan kunnen zij om drank gaan en vooral trakteren. Hier ga je, Soraya, veel succes.
1: Allee, allee, speel mee. Dit is de Foute Quiz.
4: Wij, de fans van Foute Muziek, zijn echte soldiers of love. Tegen onrecht, tegen kwaad, net als Megamindy. Maar hoe heet de Belgische zangeres waarmee we samen geen kogels, maar liefde afvuren? Geen oorlog meer, alle wapens neer. Is dat A, Lilian Saint-Pierre? Of B, Ingeborg? Soraya, wat is het foute antwoord?
3: Ingeborg.
4: Ja! Soldiers of love.
0: Proficiat, Soraya. Hoe blij ben je?
3: Heel blij.
0: Ah. Dat is goed. Ja, Lilian Saint-Pierre die zingt inderdaad over kogels en liefde afvuren, et cetera. We zien jou morgenavond, Soraya, en je ouders op de foute party.
3: Dank u wel.
0: En zeg maar tegen uw ouders dat ze hun portefeuille meepakken. Wat te trakteren. Salut.
1: Dat is goed. Fout. De Foute Quiz. De Foute 728. Overzicht.
0: Daarnet 210 voor Ricky Martin.
4: Er staat een paard in de gang op 209.
0: Ik dacht dat jij het was.
4: Allee. Hoe lang is het nog? Nog 13 minuten.
0: Allee. Nog 13 minuten en dan ben je van mij verlost. 208 voor The Time of My Life.
4: A zillion times. 207 met Virtual Zone in Heaven.
0: 206, het startnummer aan de Marathon des Sables, Patrick Hernandez en Born to be Alive.
4: De Sergio staat op 205 met Sister.
0: Captain Hollywood Project en Flying High op 204.
4: Het 203 gaat dit jaar naar Aha en Take On Me.
0: Ik hou van u, van Noordkaap staat op 202.
4: En dan net gehoord op 201, Vamos a la playa.
0: Vamos a la playa. 12 minuten voor 1, zoals beloofd, krijg je straks nog Celine Dion. Met haar beste nummer ooit misschien wel. Maar eerste lievelings van Wart Lemmelijn. En hij is alweer onze lievelings. Dit is The Scene met Blauw.

0: korte, pittige dance break tijdens je lunch break. DJ Visage en Formula op 199.
1: Michael Schumacher is Weltmeister.
0: Jawohl! Ja, excuseer. Ulrike, bedankt voor deze week. Zometeen Jolien en Joren, die gaan verder met de lijst. En wij zitten dus al in de top 200 van beste foute nummers. We hadden deze beloofd. En belofte maakt schuld.
2: Prachtig nummer, hè?
0: Goh. Lover, lover, lover.
2: Ik heb al kippenvel.
0: Ja, dat is door de airco waarschijnlijk. Céline Dion, My Heart Will Go On, staat dit jaar op 198.

0: bedankt voor de tinnitus, Matthias van der Hoeken.
1: Ja. Sorry, Frans.
0: En nu buiten.
2: Ja, doei.
1: Bye.
3: Yellow. Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be. Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
5: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
6: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: 1 over 1, goedemiddag. Nieuws krijg je van Paulien.
7: Goedemiddag. De dodentol na de dubbele aardbeving in Venezuela loopt snel op. Er zijn nu al minstens 164 lichamen geborgen. Bijna 1000 andere mensen raakten gewond. In de hoofdstad Caracas zijn tientallen huizen en gebouwen ingestort. De reddingsacties zijn volop aan de gang. De bevingen hadden een kracht van meer dan 7. Het zijn de zwaarste in meer dan 120 jaar in het land. Voor het eerst schrapt een hogeschool in Vlaanderen de bachelorproef. Dat is een soort eindwerk van je opleiding. Volgens de Odyssee Hogeschool mist de proef zijn doel.
8: We waren al een tijdje zoekende hoe dat we met AI omgingen gaan, ook in de evaluatie van de bachelorproef, omdat we het heel moeilijk vonden om te ontdekken wat hebben ze nu zelf echt effectief gemaakt en wat is door AI gemaakt. Een andere reden is ook een meer inhoudelijke reden, waar we merkten dat het niet altijd voor een student ook heel tastbaar was wat ze nadien in de praktijk met dergelijke vaardigheden nog gingen doen.
7: In de plaats moeten studenten wel een praktisch eindwerk maken op hun stageplek. Ook andere hogescholen zijn aan het bekijken of ze de bachelorproef anders kunnen invullen. Meer dan de helft van de Vlaamse jongeren heeft stress om geldzaken. Ze zijn vooral bang om zonder te vallen door foute keuzes te maken. Vooral vrouwen en alleenstaanden is dat. Dat blijkt uit een onderzoek van mijnvergelijker.be. Experte Sarah van Wezenbeek.
9: Als je geen grip op je budget hebt, dan kun je heel snel het gevoel hebben dat je de controle kwijt bent. Geldzorgen zijn vaak een grote bron van stress. En die kunnen dan uiteindelijk ook leiden tot aanhoudendheid. Stress. En dat heeft dan een impact op ons persoonlijk leven, op ons persoonlijk welzijn, maar ook op ons werk bijvoorbeeld.
7: Je kan die stress verminderen door een lijst te maken van je kosten en te schrappen wat je amper of niet gebruikt. Vanmiddag en vanavond zonnig en tot 37 graden. Morgen plaatselijk tot 40 graden. Na de middag kan er ook een onweersbui vallen.
10: 7 files op onze snelwegen waar je 10 minuten of langer verliest. De langste file staat in de richting van Antwerpen. Op de E17 tussen Haastonk en Antwerpen-West verlies je 42 minuten. Op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna Linkeroever 27 minuten extra. En op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk verlies je 12 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 27 minuten extra. Van Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen-West komen er 14 minuten bij. En in de richting van Gent verlies je van Antwerpen-Noord tot Deurne 10 minuten. Op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde de Koningsloot tenslotte 10 minuten extra. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar nu minder dan 10 minuten.
0: Even terug, 4 dagen in de tijd, naar maandag, rond dit tijdstip. Weet je nog met wie we toen begonnen zijn? Allee, bij mij zit dat nog top of mind.
4: Met jou?
0: Met, ja, en ik met jou, maar ook met... Inderdaad, Yves Segers.
4: Ja,
0: daar zijn we mee begonnen.
4: Gay.
0: Ja, daar zijn we mee. Wij zijn
4: dat
0: er mee.
4: Dat is waar.
0: Hij heeft niet op zichzelf gestemd voor de fouten. Vind ik raar, had gekund. Hè.
4: Hij heeft ook gestemd.
0: Hij heeft wel gestemd.
11: Systems go. De foute 728. Fireball. Jolien en Joren.
0: Maar dus niet op ik schreef het van de daken, ook niet op een beetje gay. Maar zijn favoriet komt er nu aan in de lijst.

0: de rechte vraag. Hè?
1: Allemaal, Alice. Who the fuck is Alice?
0: Ja, maar ja. Weet ik het?
1: In Wonderland.
0: Ja.
1: Zou ik denken, we kennen geen andere Alice.
0: Van de boekhouding, ik weet niet.
1: Ah ja, Alice van de boekhouding. Ja, ja, daar kan het ook over. Ja. Absoluut. Hij die uit Kuringen heeft gestemd op Gompie. Het doet haar denken aan de kampioenenhuldiging van 30. Oh my god, stuurt ze tussen haakjes erbij. 30 jaar geleden, toen ze met de dartsploeg kampioen werden. Een geweldig feestje was dat. En ondertussen geeft Enzo ook inspiratie in de Q-app.
2: Ik ben onderweg moeten stoppen voor een waterijsje te moeten gaan halen, want het is te warm.
1: Hey, als er een dag is, het is elke dag chillato, maar als er een dag is dat je ijs moet eten, dan is het wel vandaag en morgen en overmorgen en eigenlijk gewoon de hele zomer.
0: Ga je vandaag eten? Want jij bent natuurlijk ambassadrice van
1: de gym. Ongetwijfeld. Ja. Ik heb nog 5,5 liter in mijn diepvries zitten.
0: Nog altijd, maar dat was begin van de week ook.
1: Ja, maar ik heb al opgegeten en bijgekocht.
0: Ah ja, sowieso wel.
1: Je voorraad die wordt constant aangevuld.
0: Leuk.
1: Geen probleem.
0: Zeg, en who the fuck wordt de nummer 1 dit jaar?
3: De foute 728.
0: Dat komen we morgen te weten rond 6 uur 's avonds aan de start van jouw zomer en van de foute party. Maarten en Dorothee die loodsen jou vanaf 6 uur morgenochtend door de 128 goedste, foutste hits ooit gemaakt. En je weet het, de top 10 die kan nog altijd door elkaar geschud worden.
1: In de Q-app kan je onder andere nog stemmen op K3. De OG's op nummer 1, stel je voor, maar het kan ook Willy Sommers worden. Met de ultieme Polonaise.
0: Ik wou even voorstellen, zullen we hem al doen, maar het is te warm.
1: Nee, en het is ook te vroeg. Ja. Het is te vroeg. Ah. Komt nog wel eens. On and Off and Accession staat ook in de top 10. Daar kan je dus ook op stemmen. En van de volledige top 10 zijn er 5 Belgen waarop je kan stemmen.
0: Ja, gek, hè? Gek, hè?
1: Ah, fantastisch.
0: En stemmen kan nog tot en met morgenmiddag 4 uur.
1: Dus pak even de Q-app en stem hè, op jouw favoriete ultieme foute hit. En dan maken wij er een mooie finale van morgen. Wil zeggen, Joren, dat wij onze laatste 3 uur foute 728
0: niet
1: beginnen.
0: Zeg het.
1: Als jouw favoriet getrouwd koppel, zo noemt Louis Drongen het altijd. Hè?
0: Dat is wel waar.
1: Favoriet getrouwd koppel, dus we gaan het er even van pakken.
0: Soms.
1: We gaan het ervan pakken.
0: Ah, goed. Oké.
1: Allee.
0: Ze kennen mij al veel te goed.
1: Goed begonnen.
0: Lekker.
1: Cher, die staat op 195 met Believe.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
1: Twee kleppers, één unieke locatie. Laura Tesoro en Clouseau. Donderdag 6 augustus, muziek aan het water. Een magische avond in het midden van de zomer. Aan de Schelde in Hartje Antwerpen. Scoor snel nog je tickets op muziekaantwater.be. Want de zomer beleef je aan het water. Muziek aan het water. Samen met Proximus, Q-Music en Stad Antwerpen.
2: Wat ik nu ga vertellen, heb ik van heel mijn leven nooit aan iemand anders verteld.
3: We kennen Anna als het kloppende, warme hart van familie Van den Bossen. Maar de bomma verbergt al sinds de Tweede Wereldoorlog een duister geheim.
4: Ja, ik heb toch niks meer te verliezen nu.
3: We reizen terug in de tijd naar de rauwe waarheid van 1944. De finale van Familie. Morgen op VTM en op VTM Go.
5: VTM, kleurt je dag.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
7: Mannekes. Bombikies. Grote zomerklus bij Jamma.
8: En wij klussen allemaal mee.
7: Met 20% korting, hè? En op wat?
8: Op alles.
7: En wanneer?
8: Nu zondag.
7: Wie klust er allemaal mee?
8: Wij klussen allemaal mee.
9: Dit? Samen met Jamma.
10: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Met de Super Plus deals van Delhaize gaan we
12: promo koken.
13: Ik dacht van chili con carne.
11: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
13: Dat wordt chili con serieus veel carne.
11: Koken en besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
15: Que no, met muziek op vakantie. Que si, want alleen vandaag 1 plus 1 gratis op kinderkoptelefoons van Silentia en iMotion. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.

0: Stijn uit Oostkamp stuurt Siske de Rat. Ik ken de tekst helemaal van buiten. Ik zong dit altijd tijdens de examenweken. Kon de tekst beter dan mijn leerstof. En ik heb het dan ook moeten zingen op mijn vrijgezellen. Danny de Munk, ik voel me zo verdomd alleen. Je bent niet alleen deze week. Wij zijn er. Iedereen die proud to be fout is, is er bij jou deze week. Sophia uit Locrist stuurt ook dat ze afkoeling is moeten gaan zoeken in haar auto. Airco aan, veel extra rondjes en ondertussen alleen keihard genieten van de fouten. En Sunny, die vindt het een voordeel om met de nacht te staan deze week.
1: Ja, dat begrijp ik.
0: Want
1: ik
0: kan overdag elke minuut luisteren naar de lijst. Dus die mens slaapt niet, denk ik dan.
1: Ah ja, nee, ik dacht ook met de temperatuur te maken, maar het wordt ook de heetste nacht ooit.
0: Ja, ja. Nee, dus ik ga het sowieso afzien deze nacht, maar ik kan wel elke minuut van deze mooie lijst luisteren.
1: Dat heb ik goed gezien, kameraad.
0: Ja, Marke.
1: Zeg, morgenavond gaan de Romeo's bewijzen dat ze de boysband van Vlaanderen zijn, want ze brengen het repertoire van jouw favoriete boysband,
0: de Backstreet Boys.
1: En dat doen ze samen met Gerben en Vincent Virus. Maar als favoriet kiezen ze voor iets totaal anders. Ja. Het heeft er echt niks mee te maken.
0: Nee.
1: Zometeen, aan nummer 193. En dat zijn de Two Brothers van de Fourth Floor.

0: Never Gonna Give You Up op 192 en zometeen een van onze headliners dit jaar van Op de Foute Party. En ze komt dan ook nieuw binnen in de Foute. Met een lied vol dankbaarheid. En het komt van voor je, van achter je, van links en van rechts.
1: Van overal.
0: Van overal.
1: Er staan 9 files op onze snelwegen waar je 10 minuten of langer verliest. De langste file staat in de richting van Antwerpen op de E17. Je verliest van Haasdonk tot Antwerpen-West 54 minuten. Op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 25 minuten bij. Op de E19 tussen Sint-Joppend-Goor en Antwerpen-Noord 10 minuten. Op de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost ook 10 minuten. In de richting van Nederland op de Antwerpse ring tussen Antwerpen-West en Borgerhout 27 minuten bij. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen er nog eens 24 bij. Amai, bleh. Richting Gent, tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 13 minuten extra en tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 11 minuten. En op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde-Koningslo 11 minuten extra. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 10 minuten.
2: Dit is de Foute 728. Welke foute hit is jouw nummer 1? Wordt het K3? Margriet Hermans.
3: Lekker blijven hangen.
2: Of Gigi D'Agostino. Stem nu op qmusic.be of in de Q-app. Nummer 191.

0: so grateful.
1: Weet je wat het wel is? Wij zijn in heel deze week niet zo hard gegaan op een nummer.
0: Als op dit. Wat is therapie. Therapie is dat.
1: Oh, heerlijk.
0: Therapie.
1: Het is ook de nummer 1 van onze Q-collega Matthias van den Bulke.
0: Nee.
1: Nee?
0: Die komt eraan.
1: Ah, die komt eraan.
0: Ja.
1: Ah, ik dacht dat dit zijn nummer 1 was.
0: Nee.
1: Ah.
0: Nee. Echt. En dat is heel typisch voor
1: nee,
0: hem.
1: Nee, maar ik weet dat.
0: Op een naamgenoot gezien.
1: Ja, een naamgenoot. Ja. Matthias. Ja, goed. Maar het kunnen er niet heel veel zijn.
0: Nee,
1: maar
0: klopt. Ja, eerst mag je ons eens even laten weten hoe proud to be fout jij bent. Want we spelen zo meteen de foute quiz voor 4 tickets voor de foute party morgen. Het zijn zo stilletjes aan ook de laatste. Dus ik zou denken, bewijs is dat je het verdient om te komen.
1: Ja,
0: verdient om te winnen. Dat je echt proud to be fout bent. Dus
1: zullen wij even voordoen hoe het echt goed
0: ja,
1: is?
0: Dus of, stuur een audiobericht.
1: Ja.
0: En dan gewoon zo fout mogelijk.
1: Oké. Okay. Ja, klaar.
0: Dan gaan we alle twee eens gewoon... Ja, oké. Okay, dus maar je echt, stuurt in de Q-app een audiobericht.
1: Longen uit uw lijf, hè.
0: Ja, dat is goed. Ja.
1: Proud to be fout!
0: Ja, of zoiets, hè?
1: Ja.
2: De foute 728. Overzicht.
1: 200 was blauw van de scene. Blauw, blauw.
0: 199 DJ Visage en Formula.
1: Schumacher. Dieptepuntje op 198. Zeker als je in de studio van Q-Music stond met kwelende katten er rond. Celine Dion, My Heart Will Go On.
0: Ik vond dat top.
1: Jij was een van die kwelende katten.
0: Jij was Jack en Matthias was Kate.
1: Ja, dat is wel leuk.
0: Een heel mooi moment. 197, Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. You're my heart,
1: you're my soul. Na al die jaren nog altijd geen antwoord op en ik hoop dat dat nog zo lang blijft. Alice, who the fuck is Alice Gompie op 196? Alice, who
0: the fuck is Alice? Wel, blijkbaar de oma van Annemie van Hamond. Voilà.
1: Ah.
0: Ja, dat is Alice.
1: Amai.
0: Ja, voilà. Cher, Believe, 195.
1: Wij doen er alles aan deze week om jou niet alleen te laten voelen, maar soms kan het niet anders. Bijvoorbeeld met Danny de Munk op

0: van Never Alone naar Never Gonna Give You Up van Rick Astley op 192. Never gonna give
1: De meest wholesome notering van de hele lijst was op 191. Ingeborg en Gratitude.
2: Gratitude before me. Gratitude behind me.
3: Het Q Beach House.
2: Q Beach House
3: staat klaar voor een hete zomer. De wind in je haren, het zand tussen je tenen en live muziek op het strand van Oostende.
2: En ik zal er ook bij zijn.
3: Kom zaterdag naar de officiële opening met Camille live op het strand. Het nieuwe Q Beach House. Daar wil je geen seconde van missen.
2: Ik zie jullie daar. Q.
3: Check wat je kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
2: Maximum summer.
3: Q-music. Een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
4: Wilt jij met mij een meloen delen?
3: Ola. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
5: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Knaldi. Nu bij Aldi, 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
8: Fantasialand, werelden vol fantasie en avontuur en zo dichtbij.
9: De Foute 728. Proud to be fout.

Dat kan, ja. Dit is de Foute 728.

0: beste danser. Zo'n discotheekschijfmaat.
1: Lekker.
0: I love it. Joren, Jorke, gisteren vond er een luisteraar op Instagram dat ik niet lief ben voor jou. Ze zei zelfs dat ik gemeen ben.
1: Oprecht gemeen.
0: Jou.
1: Oprecht gemeen. Eindelijk begint iemand het door te krijgen.
0: Ja. Ten eerste, I love mijn Jorke.
1: Dat
0: plagen is liefde vragen, dat ook.
1: Ja.
0: En ik wil het ook wel goed maken dan, hè, voor de voorbije dagen.
1: Ja.
0: Met een liedje speciaal voor jou. Een liedje van Henky dat over jou gaat.
1: Ja, dankjewel. En zometeen gaan we muilen.
2: Dames en heren, hier is ze dan. De vrouw op wie we al 5 minuten zitten te wachten. Geef haar een daverend applaus.
3: Friesien en Deinze!
0: Ja, yeah, Frisien, die is goed fout. We hebben dat ook gehoord in jouw berichtje, hè?
4: Ja.
0: Heb je dat klaar?
4: Ja.
5: Proud to be fout!
0: Ja, dat is wel duidelijk, hè?
1: Ja, ze is klaar. Ze is echt klaar. Ze is echt klaar. Zeg, ja, het komt helemaal goed. Heb je eigenlijk al ervaring met de foute party?
4: We zijn 1 keer geweest, inderdaad, vorig jaar. Of ja, de vorige keer niet meer. Het was in elk geval jaar, of 2 jaar geleden.
1: Oké, dus een soort van generale repetitie voor dit jaar dan?
4: Ja,
1: okay,
4: klopt.
1: Goed. Ja, ja, ja. En wat ga je aandoen morgen?
4: Ja, dat is nog een goede vraag. Ja. Misschien moet ik eens kijken tussen mijn kinderen al de verkleedspullen op dat ik daar kan nog wel iets vinden, denk ik.
0: Een ridderkostuum, een Frozen Elsa kleed, Iron Man zou dat dan bij mij zijn.
4: Ja, klopt. Ik heb al zo'n Elsa haarband al met zo'n gigantische vlechtschoepkrant.
1: Ja,
0: fantastisch.
1: Ja, over nagedacht. Dat is goed. Oké, goed. Nu nog even goed nadenken. Het foute antwoord geven, want dat is niet gemakkelijk. Dus foute antwoord geven. En dan win jij 4 tickets. Hoe goed is dat?
4: Ja, dat zou super zijn.
1: Ja, lekker fout, hè. Top.
2: Allee, allee. Speel mee. Dit is de Foute Quiz.
0: Fans van de foute muziek, die drinken graag dos cervezas, een mama appelsap of 1 kopje koffie. Tommy Cash, die lust ook al eens graag een koffietje 's ochtends als hij wakker is. Maar wat drinkt hij het liefst? Is dat A, koffie verkeerd, of B, espresso macchiato? Wat is het foute antwoord?
4: Ik denk koffie verkeerd.
0: Dat is fout!
1: Ja! Nummer 1 van vorig jaar, hè, trouwens.
0: Klopt, klopt, klopt. Ik ben heel blij dat hij niet in de top 10 staat. Ik ga het zeggen gelijk dat is.
1: Allee,
0: ik
1: ben
0: niet
1: meer op jou.
0: Nee, ik ben geen fan, maar jij wel, hè, Joren. Je bent wel fan, hè, Joren.
1: Ik bedoel... Oh.
0: Jij kan dat ook heel mooi zingen, hè, Joren.
1: Echt een trut, echt wel. Hé, zie een keer.
0: Ja, het bewijst dat jij ook proud to be fout bent.
1: Ik heb daar keiveel complimenten over gekregen.

dat viel nog wel mee, hè. Maar we zijn er nog niet. Weet je wat we doen? We doen het gewoon nog een keer.

0: neus.
1: Ja, ja. Zo, mensen. We gaan een beetje leven in de brouwerij brengen. We doen het nog één keertje. Alleen gaan we steeds een beetje sneller.

0: Speciaal voor het lief klein konijntje dat je bent, Jorke.
1: De Vlaamse reus, ja.
0: En het heeft voor deze keer niet te maken met die vliegen die altijd rondom jou vliegen. Henkie op 187. Annemie uit Wetteren die stuurt... Hallo jongens, mijn zoon Guillaume die is nu volop de foute party aan het opstellen in Flanders Expo. Hij laat weten dat het echt zweten is daar, maar dat het zo mooi wordt.
1: Straks om iets over 2:30 kan je nog eens meespelen voor 4 gratis tickets trouwens. Of je doet gewoon YOLO en je koopt er gewoon. Hè? Ja. Dan kan je er zeker bij zijn, toch?
0: Ja, absoluut. Deze lekkere bonken, die waren hot in 94.
1: Genoeg over mij.
0: Altijd.
1: Genoeg over mij.
0: Ja, good shape, jongen. Good shape.

0: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's. 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Koffer gestolen in Kreta?
3: Oh nee.
2: Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Bijna 2 uur, goedemiddag, nieuws krijgen van Paulien.
5: Goedemiddag. In de provincie Limburg begint rond deze tijd overleg over de hitte. Het KMI kondigt daarvoor morgen code rood af, omdat het tot 40 graden kan worden. Gouverneur Jos Landmeesters wil vooral klaar zijn voor als het erg zou worden.
6: We gaan samen zitten om te kijken wat zijn de gevolgen van die hitte, ook het onweer dat ermee kan gepaard gaan. En we gaan kijken hoe kunnen we de mensen het best begeleiden. Er zijn organisaties die zeggen van ja, kijk, wat kunnen wij doen? We gaan die mensen wat adviezen geven. We gaan ook zorgen dat de hulpdiensten klaarstaan om mensen bij te staan. Bijvoorbeeld ook met het voorzien van water.
5: Landmeters vraagt ook aan organisatoren van evenementen om maatregelen te nemen. Doen ze dat niet of niet genoeg, dan kan de provincie het evenement verbieden. In Frankrijk is opnieuw een kind gestorven in een snikhete auto. Dat gebeurde in de buurt van Parijs. Het jongetje van 3 was mogelijk ongemerkt in de auto gekropen en was daar vastgeraakt. Hij was al overleden toen ze hem vonden. Het Franse parket onderzoekt het incident. Maandag stierven in het zuiden van Frankrijk ook al 2 kinderen door de hitte in een auto. Zij waren 2 en 4. De dodentol na de dubbele aardbeving in Venezuela loopt snel op. Er zijn nu al minstens 164 lichamen geborgen. Bijna 1000 andere mensen raakten gewond. In de hoofdstad Caracas zijn tientallen huizen en gebouwen ingestort en reddingsacties die blijven volop aan de gang. De bevingen hadden een kracht van meer dan 7. Het zijn de zwaarste in meer dan 120 jaar in het land. Vanmiddag en vanavond zonnig tot 37 graden. Morgen plaatselijk tot 40 graden dus. Na de middag kans op een onweersbui. Zaterdag krijgen we eerst zon, maar later mogelijk ook onweersbuien tot 38 graden dan. En zondag hetzelfde weer en 30 graden. 8 files op onze snelwegen waar je 10 minuten of langer verliest. In de richting van Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 37 minuten extra. Op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever een half uur bij. Op de Antwerpse ring richting Nederland van Antwerpen-West tot Borgerhout verlies je 25 minuten. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen er nog eens 18 bij. In de richting van Gent verlies je van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost 13 minuten. Op de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem 13 minuten extra. En op de binnenring van Groot Bijgaarde tot Jette ook 10 minuten bij. Richting Brussel op de E40 van Ternat tot Sint-Agatha-Berchem 10 minuten bij. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 10 minuten.
4: Zeg, en het is niet omdat foute week is dat je je tanden ongepoetst moet laten, hè?
5: Sorry.
4: Ja, maar ja, hé.
5: Ja, ik had vanmorgen geen tijd.
4: Dan meurt hier, jong.
7: All systems go! De foute 728. Fireball. Jolien en
4: Jora. Ja, maar de fouten to the rescue. We gaan de stinkbekken aanpakken na de favoriet van televisiepresentator Gilles De Koster.
7: Want wij zijn proud to be found.
4: Dit is Brian Adams.
7: Proud to be found.
8: En we zijn vertrokken. C'est parti.
9: Ja. Wat voor Dominiëse?
10: Is?
9: Run to you.
11: Michel. Brian Adams. Speciaal voor u.
9: Ja, Frankie. Ik ben daar.
7: Nummer 100.

0: En zo zaten we alweer voorbij 184 en de foute 728. Morgen is het grote dag hier in Laanaken. Want dan hebben we foute party! Woe, woe, woe, woe, woe, woe, woe.
1: Ons werk zit erop, hè.
2: Ja, we hebben een vervang DJ gevonden. Ja,
1: ik had zelfs de micro's al niet meer opengezet.
2: Jens ja, uit Laanaken, wat een enthousiasme.
1: Laanaken.
2: Ah ja, Laanaken. Sorry, ja. Laanaken. En Olivier uit Liedekerke, zeg ik het goed zo, die stuurt een foto van een thermometer door in de Q-app. Dat komt af en toe wel eens binnen. Maar het is daar 37 graden bij hem. Dat is de waanzin.
1: Wie kan er beter? Wie kan er meer? Wie kan er meer op krijgen?
2: Wie kan er heter?
1: Wie kan er lekker warmer? Stuur eens even door hoe warm het daar bij jou is. Kunnen we dat zien?
2: Fotootjes doorsturen van thermometers?
1: Ja, absoluut.
2: Niet,
1: ja. Waar wordt de foute 728 het heetst, lieve vrienden? Stuur het even door.
2: Ja, doen. Er komt nog een berichtje binnen van Trineke uit Scherpenheuvel-Zichem. Blij dat ze geen lijst meer hoeft samen te stellen om op vakantie te gaan. Ze vertrekken volgende week met de auto op vakantie en ze hebben genoeg liedjes om te beluisteren, onderweg te doen. Inspiratie op met deze lijst. Trineke, vergeet zeker niet om de favoriet van Anne Lemmens in je lijstje te zetten.
3: Dit is de foute 728.
2: Hey, ik ben Anne Lemmens en mijn favoriete foute hit is zonder twijfel Total Eclipse of the Heart van Bonnie Tyler, omdat je daar echt geweldig op kunt showslowen.

0: Bombi!
1: Die grote zomerklus bij Jamma!
0: En wij klussen allemaal mee!
2: Met 20% korting, hè?
1: En op wat?
0: Op alles!
1: En wanneer?
0: Nu zondag!
1: Wie klust er allemaal mee?
0: Wij klussen allemaal mee!
3: Hoe maakt u het?
4: Samen met Jamma!
3: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
6: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
7: 500?
6: Schatje, dat is 25 euro.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
6: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
7: Allee, gracias, Kate.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
9: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be.
10: Auto 5. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
12: Info in voorwaarden op carglass.be.
13: De Foute 728. Proud to be fout.
14: Q Music.
15: Oké, okay, erin.

0: AC/DC, Highway to Hell. Jouw nummer 181 in de foute 728. Christophe uit Gerardsbergen, die zit daar denk ik op de Highway to Hell. Het is volgens zijn auto 41 graden, lieve mensen.
1: Kels uit Tremelo, die doet beter. 47,2 graden in Tremelo.
0: Steffi uit Ham, die doet nog beter. 47,5 graden.
1: Ongelooflijk. En dan heb je Ellen uit Kampenhout. In Kampenhout is het op dit moment 48 graden op haar dashboard. Waanzin.
0: Maar er was toch ook iemand 77? Of zat die gewoon naar de sauna?
1: Ja, maar dat weet ik niet goed. Ik heb ook gestuurd, hè?
0: 77 graden.
1: 77 dan ben je dood op dit moment.
0: Doe eens even normaal, Rip, dan.
1: Ja.
0: Zometeen een hit uit 2020, waar we een collectief trauma aan hebben. Mag ik dat zeggen?
1: Ja, dat is ook zo. Maar de beste manier om een trauma te verwerken is... exposure therapy. Ja, inderdaad, inderdaad. Want hij stijgt nog 83 plekken dit jaar. Het zal misschien met het weer te maken hebben dat er zoveel op gestemd is.
0: Probably.
2: De foute 728. Overzicht.
0: De nummer 1 van Matthias van den Bulke. Matthias Reim. En verdammt, ik liep dich op 190.
1: Een mega hit uit de 90s. Snap and Rhythm is a Dancer op 189.
0: 188 was voor Sir Elton John, I'm Still Standing.
1: En 187 was speciaal voor Joren, Lief Klein Konijntje.
3: Lief Klein Konijntje had een vliegje op zijn neus.
0: Het kwam als een compliment verpakt in een... ja, wat ik gewoon ben van jou.
1: Of omgekeerd. Ja.
0: Oprecht gemeen dus.
1: Je weet het nooit.
0: 186, Good Shape, Take My Love. Ja, voilà, Take My Love nu een keer, Jolien. Zoveel te geven.
1: Zeer graag. Op de 185 dit jaar, Bryan Adams en Run To You.
0: Maar we lopen weg van jou als je je tanden niet poetst.
1: Ja.
0: Tandenborstel Jive, set toe op 184.
1: Wat een amazing moment op 183, Bonnie Tyler en Total Eclipse of the Heart.
0: Hey baby!
1: Ja?
0: Van DJ Ötzi op 182.
1: En iedereen die in de auto zit op dit moment onderweg op de Highway to Hell. 181 was voor AC/DC.
0: Allee, en nu dat collectief trauma verwerken. Dit is Master KG en Jerusalem.

0: like this liedje brengt mij automatisch in combinatie met deze warme temperaturen naar onze prachtige vakantie in Kaapverdië met die heerlijk warme mensen, warme liefdes en heerlijke mooie witte stranden. Dankjewel.
1: Allee, Stefania Trumps heeft geen trauma.
2: Mooi, ja. Hè? Maar het is ook eigenlijk echt wel een zalig lied. Hè? 180 Master KG en Jerusalemma. Het is op dit moment duidelijk geen weer om plakkerig te doen. Iemand vastpakken is zowel het... Nee.
1: Wat? Allee, kom hier.
2: Nee, het is echt te warm.
1: Allee, gewoon één aanraking. Kom een keer goed hier. Ah! Hè? Even. Ja.
2: Oh. Ja, dus
1: wat zei je?
2: Na iemand van... Snap je nu waarom ik soms gemeen ben? Jij drinkt u gewoon op aan mij.
1: Gegeven toe. We hebben het zwart op wit.
2: Nee, iemand vastpakken is dus het laatste waar je aan denkt. Bedankt, Jorre, bij deze temperaturen. Maar Johnny Logan die kan daar wel tegen. Dus misschien moet je daar eens even mee gaan knuffelen of zo.
1: Lekker, kom hier, Stijger.
2: 9 files op onze snelwegen waar je 10 minuten of meer tijd verliest. Jij ruikt wel altijd goed.
1: Dat is waar.
2: Dat is echt waar. Dank dat is geen straf.
1: Was dat ook oprecht?
2: Ja, okay, zeker. Ja, dat zeg ik veel. Dat zeg ik veel. Ja, de langste file richting Antwerpen. Op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 38 minuten extra. Op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. 22 minuten bij. Wow. Op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk verlies je 17 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 33 minuten bij. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West verlies je 20 minuten. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 16 minuten trager. En van Berchem tot de Kennedy-tunnel 12. Op de Brusselse binnenring verlies je van Dilbeek tot Jette 13 minuten. En richting Brussel op de E40 tussen Ternat en Sint-Agatha-Berchem 11 minuten extra. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten. Wat zei je nu aan het...
1: No problem, Johnny. Yo, no problem. You can't cuddle and that's no problem. Yeah. Bye, hè. Yo. Ja, ik kan niet, dus ik ga het zo meteen toch nog een keer bij u doen.
3: Dit is de Foute 728. Welke fouten heeft...

0: de nacht verdwijnt, dan gaan we allemaal wakker worden in Oostende. Op het strand, daar staat het Q Beach House helemaal op ons te wachten en klaar om jou te ontvangen. Wilfried uit Oostende die stuurt al een foto dat het daar goed uitziet.
1: Maar ja, het ziet er echt goed uit. Zaterdag is al de officiële opening, hè? Dat is overmorgen. Vanaf 1 uur zijn we weer, jouw favoriete getrouwd koppel. En nog een keer, want het is onze laatste uitzending fout vandaag. Maar ja, zaterdag gaan we ook nog samen 3 uur presenteren. Ik heb er wel heel veel zin in.
0: Ja, je bent bij mijn ontmaagding, vind ik ook zo tof. Van de opening van het Beach House. Ja.
1: Ga verder.
0: Don't let me hanging, kom. Bon, zometeen een beetje welgekomen regen en daarna geven we weer tickets weg voor de foute party. Als je wil meedoen met de foute quiz, stuur dan nu een voiceberichtje met de Q-app waarin je proud to be fout roept. Jolien, ja. Zeg het nog eens.
1: Proud to be fout, wow. Bijvoorbeeld.
0: De foutste die mag meedoen.
2: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de Megastock Deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
2: Min 15% op alles? Er los over, niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Deze zaterdag geniet u van min 15% op alles. Enkel deze zaterdag. Tom & Co. voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
3: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Dorothee, wat ben je gaan doen?
6: Ik ben aan het aftellen.
5: Doet je naar huis?
6: Nee, tot de foute 728 gedaan is.
5: Oh, dat is dramatisch.
6: Oh nee, dan begint de foute party.
5: Ah ja, ik ben mee.
7: De foute party. Nu vrijdag in Flanders Expo Gent. Here we go. We like to fly. Grijp de allerlaatste tickets. Nu in de Q-app of op qmusic.be. Q. Music. Maar eerst de foute 728.
8: 177.

0: Houston. Piazzadora en When the Rain Begins to Fall, 177. Zometeen komt de favoriet van Florentina. Ah ja.
1: Ik dacht, wie is Florentina? Maar uiteraard Florentina.
0: De Florentina.
1: De Florentina.
0: Van op de VTM. Ah, ja.

0: Hallo, goedemiddag. Hey.
1: Heb jij niet te veel last van de warmte, Davy?
0: Nee. Ik zit met airco, dus dat valt goed.
1: Super, wat doe je van werk?
0: Ik ben pakketjesbezorger.
1: Oeh, die zijn handig. Dat zijn mijn lievelingsmensen eigenlijk, pakketjesbezorgers.
2: Maar ik eens iets vragen, kunnen jullie minder bezorgen nu? Want ik kreeg vandaag bijvoorbeeld al een melding van het gaat niet lukken vandaag, het is te druk en het is te warm en zo. Ondervind jij daar ook hinder?
0: Goh, alweer, ik liever voornamelijk bij bedrijven, dus ik heb daar niet zoveel last van.
1: Nee, jij bent op post, trouw op post. Het wordt niet je eerste keer op de foute party, hè, Davy? Wat vind je er zo leuk aan?
0: Goh, vorig jaar die kaart en zo, dat was echt wel tof. En natuurlijk, K3 komt dit jaar, dus die had ik graag wel een keer gezien in
1: dag. Ah, wel, daar gaan we voor. We gaan spelen voor 4 tickets. We spelen de foute quiz. Het foute antwoord is goed.
0: Ja.

0: Davy, voor ons liefhebbers van foute muziek is verliefd zijn het mooiste gevoel op aarde. Liefst niet zomaar een beetje verliefd, zoals André Hazes, maar echt niet meer bij te sturen, zoals Clouseau. De jongens van Westlife, die zijn ook smoorverliefd. Maar op wie? Is dat A, op een downtown girl of B, een uptown girl?
1: Ik denk een downtown girl.
2: Een downtown girl is inderdaad helemaal fout. Want Westlife zingt over uptown girls natuurlijk. Een geweldige song. Uptown girl.
0: Oh, zij gingen het zelf doen, maar doe maar verder.
2: Nee.
0: Oké. Okay.

0: Joke Emmers hier. En een van mijn favoriete nummers uit de foute lijst is Go to Hell van Milk Inc. Je moet weten dat ik ooit bij een studentenclub ben gegaan, alleen maar om met korting naar een concert van Milk Inc. te kunnen gaan kijken. Dus daarom, Go to Hell, bye bye, There's No Need to Cry van Milk Inc.
1: 176.

0: alle talen passeren in de lijst. Ook wel veel Frans. Op 175 pour un vlucht. Michel Delpech. En zometeen gaan we ons beste Duits eens bovenhalen.
1: Ja, en vandaag is het exact 17 jaar geleden dat Michael Jackson gestorven is. Dus we eren hem met eentje van Jackson's na Helene Fischer. Ademloos door die nacht.
2: De Foute 728. Proud to be fout. Nummer 174.

0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Drie uur, goedemiddag. Hier is Paulien met nieuws.
3: Goedemiddag. Ook vandaag sneuvelt het dagrecord en daarmee is het de warmste 25 juni sinds het begin van de metingen. Het werd zo net 34,2 graden in Ukkel. Het vorige dagrecord is al 50 jaar oud. Gisteren sneuvelde het dagrecord ook al en morgen zal dat ook het geval zijn. Topoverleg in Limburg over de hitte. Het KMI kondigt daarvoor morgen code rood af omdat het tot 40 graden kan worden. Gouverneur Jos Landmeters wil vooral klaar zijn voor als het erg zou worden.
4: We gaan samen zitten om te kijken wat zijn de gevolgen van die hitte, ook het onweer dat ermee kan gepaard gaan. En we gaan kijken hoe kunnen we de mensen het best begeleiden. Er zijn organisaties die zeggen van ja, kijk, wat kunnen wij doen? We gaan die mensen wat adviezen geven. We gaan ook zorgen dat de hulpdiensten klaarstaan om mensen bij te staan. Bijvoorbeeld ook met het voorzien van water.
3: Landmeters vraagt ook aan organisatoren van evenementen om maatregelen te nemen. Doen ze dat niet of niet genoeg, dan kan de provincie het evenement verbieden. In Gent is een grote zoekactie aan de gang. De brandweer is met duikers en een sonarboot ter plaatse aan de Ketelvaart. Dat is bij de bibliotheek De Krook in het centrum. Je hoort de politie.
5: De brandweer was daar bezig met een oefening op het water. En op de kade had zij een t-shirt en een gsm opgemerkt. En zij hebben dan gelukkig de goede reflex gemaakt van te kijken van misschien is die persoon in het water gevallen of aan het zwemmen. En zij zijn nu bezig met een zoeking ter water.
3: Het blijft zonnig en warm, heet zelfs tot 37 graden vandaag. Morgen nog wat warmer, tot een graad of 40. En na de middag kans op een onweersbui.
6: 10 files op onze snelwegen waar je 10 minuten of langer verliest. De langste file die staat richting Antwerpen. Op de E17 van Sint-Niklaas Centrum tot Antwerpen-West verlies je 41 minuten. Salutje, zei Paulien. Op de E34 tussen Melzelen en Sint-Anna-Linkeroever 19 minuten extra. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 34 minuten bij. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen er 20 bij. In de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost of tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 18 minuten extra. En van Berchem tot de Kennedy-tunnel verlies je 13 minuten. Op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Zellik 20 minuten langer. Op de binnenring van Groot-Bijgaarde tot Jette 10 minuten en van Expo tot Grimbergen ook 10 minuten. Ten slotte nog in de richting van Brugge op de E34 tussen Vraassen en Kemzeke 17 minuten extra, maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 10 minuten.
7: All systems go! De foute 728. Pardon. Jolien en Joren.
2: Ja, de foutste hits die zijn het makkelijkst mee te zingen. Geen tekst, gewoon vibes. Bob, dat is het. Dit is Hanson.
8: Want wij zijn proud to be fout. Proud to be fout.
7: 172.

0: 171. Nothing's Gonna Change My Love For You van Glenn Medeiros. Een megaster in de 80's. En zijn dochter die is nu heel populair op TikTok.
1: Ja.
0: Het is een superknap meisje. Ze maakt ook heel vaak video's met haar mama en haar papa. Ze heeft bijna 700.000 volgers op TikTok. En haar naam is Lyric Medeiros.
1: Jij meent dat.
0: Ja, ja, ja. Hij heeft twee kinderen. Hè? Glenn Medeiros. Lyric Medeiros en Court Medeiros. Dus tekst Medeiros en akkoord Medeiros. Als je binnenkort een baby moet krijgen, laat het inspireren voor een goede naam.
1: Bedankt, Glenn. Pak het mee. Die van ons gaan niet kunnen overtuigen, denk ik. Zeg, zometeen een foute artiest die van zijn zogezegde zwakte zijn sterkte maakte.
2: Ja, ja. De foute 728. Overzicht.
0: Explosion Therapy, Master KG en Jeruzalem op 180.
1: 179 was voor Johnny Logan, Hold Me Now. En Debbie uit Leden heeft hem vorige week vrijdag nog eens goed vastgeholden. Lekker mee geknuffeld met Johnny Logan blijkbaar.
0: Ja, ze stuurde een foto in de Q-app door. Heel schattig om te zien. Op 178 Jan Smit, Als de Nacht Verdwijnt.
3: De nacht verdwijnt en de zon is
1: rijk. En hier smachten we toch allemaal naartoe.

0: When the rain begins to fall. Ja, we blijven België natuurlijk. Jermaine Jackson, Piazzadora op 177.
1: En ik denk dat mensen die nu buiten aan het werk zijn, het gevoel hebben dat ze al op de hel zijn. Milk Inc. op 176, go to hell.
0: Maar ja, als Linda daar dan ook is, vind ik het allemaal zo erg.
1: Nee.
0: 175, Michel Delpech en Pour un flirt. Avec toi. Michel de Persik eigenlijk. Allee, de...
1: Van de Persik.
0: Van de Persik, ah ja. Oeps, nee, vergeet.
1: En van Frans naar Duits, dat is maar een kleine stap in de fouten. Op 174, Helene Fischer en Atemloos door die nacht.
0: Jermaine Jackson hoorde je al op 177. Nu is het met die vier anderen daarbij. De Jacksons en Blame It on the Boogie. Ja, we missen hem al 17 jaar. Niet een Jermaine, maar wel de Michael natuurlijk. En ook onze eigen Jasmine, want ook van haar namen we exact 17 jaar geleden afscheid.
1: Ja, dat was inderdaad op 25 juni. Hè. Ja. Hanson, Hanson.
0: Massig, hè?
1: Hanson. En Mbop.
0: Op 172, zo. Hm?
1: Het is een beetje zoals Matthias van den Bulke die de Clement Fearns Explosion zei. Gisteren, het filmpje staat trouwens op onze Instagram-pagina. Dat is heel funny.
0: 171, Glenn Medeiros, die hoorde je zojuist nog met Nothing's Gonna Change My Love For You. En zo zit dit overzicht er weer op.
2: De foute 728. 170.

0: zaterdag zijn wij zandmannetjes.
1: Het Q Beach House. Q Beach House staat klaar voor een hete zomer. De wind in je haren, het zand tussen je tenen en live muziek op het strand van Oostende.
2: En ik zal er ook bij zijn.
1: Kom zaterdag naar de officiële opening met Camille live op het strand. Het nieuwe Q Beach House. Daar wil je geen seconde van missen.
2: Ik zie jullie daar. Q.
1: Check wat je kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
2: Maximum Summer.
3: Q. Music.
4: FX's The Bear is terug. Exclusief op Disney+. Bereid je voor op het laatste seizoen.
5: This is how we keep this place alive. This is The Bear.
4: De award-winnende serie FX's The Bear. Stream vanaf 26 juni exclusief op Disney+.
6: Een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
7: Wil jij met mij een meloen delen?
8: Ola. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
9: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
10: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
11: En ook uw budgetvakantiepech.
10: Wat?
11: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
10: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
11: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
12: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
11: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
1: De Foute 728. Proud to be Foute.
2: Q Music.

0: Ian St. Pierre, Soldiers of Love op 169.
1: Er komen heel veel vragen binnen via de Q-app over het hitteplan op de Foute Party. Ja, het wordt heel warm morgen. We weten dat al. Maar iedereen die tickets heeft voor de Foute Party, die heeft normaal gezien een mail gekregen met daarin alle maatregelen die genomen worden tegen de hitte om ervoor te zorgen dat het leuk wordt. Dus als je tickets hebt, ga even in je mail. Kijk ook de spam even na. Er is een mail verstuurd vanuit Q met alle maatregelen.
0: Ja, en volgens mij is die ook toegekomen, want Xenia uit Torhout, die heeft hem al gekregen, stuurt ze in de Q-app. Ze verlangt naar morgen en ook naar de top 10. Ja, wij allemaal.
1: Zeker en vast. Jor, wilde jij iets drinken eigenlijk?
0: Ja.
1: Ik ga koffie halen.
0: Ah ja, is goed.
1: Of liever iets anders?
0: Nee, koffie, zwart.
1: Ja, een zwarte koffie.
0: Vlos mijn ziel.
1: Of ga er anders gewoon even mee?
0: Ja, maar nee, je stelt voor dat het gaat halen voor mij.
1: Maar kunnen we even een wandelingetje doen?
0: Ja, maar nee, wacht. Hè. Ja.
1: Maar nog even op dat knopje daar duwen.
0: Welk?
1: Dat daar.
0: Dit?
1: Ja, dat. Ja.
0: Wacht, ja.
1: Ja.
2: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this is how we gonna do it. Dale!

0: Dit is de Foute 728. Q Music is proud to be fout.
1: Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel. Maar het Spaans

rustig naar huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets bestel. Mas!

0: Lucas, por favor!
1: Weppa, alstublieft, dank u wel.
2: Tof café is in ons geval eigenlijk. Hè.
3: Ja, santé trouwens. Hè.
2: Tom Waas, die drinkt liever een pintje. En dat weten we allemaal ondertussen. Ah! Zometeen Falco in de foute 728. Na Jolle met verkeer.
3: Yes. I love Tom Waas.
2: Tuurlijk.
3: Dat is wel een topper. Man.
1: Er staan 10 files op onze snelwegen waar je 10 minuten of meer tijd verliest. De langste file die staat op de Brusselse buitenring. Tussen Grimbergen en Zelk verlies je een half uur op de binnenrik. Dat is geen ding. Je begint echt warm te krijgen nu.
2: De binnenrik.
1: De binnenrik. Tussen Expo en Machelen verlies je 16 minuten.
2: Expo. Binnenrik en Expo. Ja, doe verder. Waar gaat het nog traag?
1: Oh. Misschien,
2: om de buitenring.
1: Wil jij het als... Nee, de buitenring staat... Die heb ik al gehad.
2: Ah, ja.
1: Richting Antwerpen. Op de E17 voilà. Tussen Haasdonk en Antwerpen-West 29 minuten. En van Sint-Niklaas-West tot Haasdonk 13. Daar is een ongeval gebeurd. Op de E34 verlies je van Melnselen tot Sint-Anna-Linkeroever 22 minuten. En op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk 11 minuten bij. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Ik heb precies ook twee dosservessels op... Ja, richting Nederland, van Antwerpen-West tot Borgerhout, 27 minuten extra. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen er nog eens 18 bij. In de richting van Gent, tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost, 18 minuten extra. En van Berchem tot de Kennedy-tunnel, 10 minuten. Je moet uitkijken voor een defect voertuig. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 10 minuten.
2: Ja, dat is wel goed. Fantastisch. Ik zou het niet beter kunnen doen en dat is niet eens leuk.
4: Dit is de foute 728. Welke foute hit is jouw nummer 1? Wordt het Wim Soetaar?
5: We gaan dansen in de zon. Baila,
4: baila, baila, baila. Even serieus. Of X-Session. Stem nu op qmusic.be of in de Q-app. 166.

0: Kippenvel, zelfs al is het 1000 graden buiten. Falco Gine stijgt 122 plekken naar 166 dit jaar. Je voelt het aan alles. We bouwen op naar morgenavond, want dan is het zover. Het feest van het jaar en het wordt, ik denk, mogen we wel zeggen, de heetste versie ooit van de Foute Party. We gaan die nooit meer vergeten, dat sowieso, dus je mag het gewoon niet missen.
1: En als je nog tickets wil kopen, het kan nog heel even, hè? Qmusic.be. Ja. Maar als je ons kan bewijzen dat je goed fout bent, dan wil je hier misschien wel 4 tickets. Gooi de Q-app open. Roep even met een voiceberichtje. Proud to be fout. En de foutste die mag meedoen zometeen met de Foute Quiz. Sample, kom, bonjour.
2: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
3: Oh, niet nu.
2: Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tentje naast u...
4: Excusa, señores.
2: ...net een lift naar het strand had beloofd.
4: Batteria platta. Completa.
2: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
5: 2 kleppers, 1 unieke locatie. Laura Tesoro en Clouseau. Donderdag 6 augustus, muziek aan het water. Een magische avond in het midden van de zomer. Aan de Schelde in Hartje Antwerpen. Scoor snel nog je tickets op muziekaantwater.be. Want de zomer beleef je aan het water. Muziek aan het water. Samen met Proximus, Q-Music en Stad Antwerpen.
6: Wacht niet op de solde bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeer die witte beentjes maar al in.
7: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
8: Zij de Vos.
9: Ja, Lemmes.
8: Wat gooien we straks op de barbecue?
9: Eet dat perfect pas bij onze chili lime mayo.
8: Een goeie visk.
9: Of een lekkere langoustien.
8: Oh ja, daar heb ik al langoustien in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
10: Dat is
11: de Vos Lemmes.
5: De Foute 728. Proud to be fout.
12: Nummer 165.
13: Here we go!

0: Ze staan er weer, met z'n twee. Sandy en Sergio. Touch of joy, don't give up. Zometeen nog meer zon op je donderdagnamiddag. Kan dat? Zeker wel.
1: Dames en heren, hier is ze dan. De vrouw op wie we al 5 minuten zitten te wachten. Geef haar een taverend applaus.
2: Quina uit Zedelgem.
3: Dag Quina. Ja. Ja.
4: Proud to be found.
3: Ja, zo klonk het daarnet in de Q-app. Dat is een goede auditie voor de quiz. Heel goed. Waarom wil jij zo graag naar de Foute Party komen?
4: Omdat het super tofste feestje is van heel het jaar.
3: Dat is zo. Dat is zo. Wat vind je er zo leuk aan? Maak eens wat reclame.
4: Ja, het verkleden, de mensen zo happy. Ja, alles in totaal.
3: Ja, de muziek gaat ook top worden, want we hebben een schitterende line-up voorzien. Dan gaan we dat fixen, dat je kan gaan. Allee, je gaat het wel zelf moeten doen, Quina, want we spelen de foute quiz. En onthoud, een fout antwoord is goed. Hier gaan we.
4: Oké.
1: Allee, allee, speel mee. Dit is de Foute Quiz.
0: Quina, echte liefhebbers van foute muziek spreken heel wat vreemde talen. Spaans, geen enkel probleem. Que si, que no, dos cervezas, una paloma blanca, Roemeens, easy ook. Dragostadintei
3: is...
0: Natuurlijk.
3: Is dat Roemeens?
0: Dat is Roemeens, ja. Ah, ja. Ja, ik heb dat gecheckt bij de poetshulp hier in het gebouw. Dit is ook Roemeens.
3: Ah ja, dat is waar. Hoe heet ze weer?
0: Dalida.
3: Dalida is de max. Shout-out naar Dalida.
0: Maar ik weet niet wat die echt zo heet.
3: Oh, nee.
0: Zo. Ja, maar ik weet dat niet. Maar Yolanda Be Cool en D-Cup, die kunnen hun talenkennis nog wel bijschaven. Welke taal spreken zij niet? We no speak A. Americano of B. Africano?
4: Africano.
3: Dat is het foute antwoord.
0: Hey, de enige taal die jij morgen moet spreken is de foute taal. Dus dat komt helemaal in orde. Quina, we zien je morgen in Vlaanderen Expo. Tot dan.
4: Dank je wel.
0: Jojo.
3: Bye.
0: Oh, Katrina is in de vibe. En we hadden het beloofd. Nog meer zon op je donderdagnamiddag op 164.

0: stond ooit op de foute party, hè?
1: Ik heb ze ooit mogen interviewen daar.
0: Hoe was dat?
1: Tofste vrouw ever. Echt waar, dat zou dat echt met mij mee kunnen zijn.
0: Ja, maar het is echt, echt een supergrave vrouw. Katrina van Katrina and the Waves, Walking on Sunshine op 164.
1: Amai, Stijn uit Wevelgem, die heeft er nogal een dag op zitten. Hij is begonnen met 5 uur om te werken. Om 1:30 is hij gestopt, naar huis gespurt. Voor waarschijnlijk een beetje airco of zo. En de foute 728 te luisteren. En vanavond is het ook nog eens oudercontact.
0: Ja.
1: Maar daar gaat hij ook niks missen van de lijst, want dan gaat hij gewoon zijn oortjes insteken. Dus
0: prioriteiten tijdens de lijst.
1: Dus als de juffrouw dan zegt, ja, jullie Simon is wel niet zo goed bezig. Ja, dan gaat hem het niet geweten hebben.
0: Nee, nee. Dos cervezas, por favor.
1: Ja, heerlijk.
0: Dos.
1: Evelien uit Schoten die zegt, wees maar zeker dat morgen de beste avond ooit wordt. Morgen is het ook mijn proclamatie.
0: Maar is het rapport goed?
1: Aha.
0: Waarschijnlijk dan wel, toch? Kan je komen vieren op de foute party,
1: ja,
0: als je daar nog zin in hebt.
1: Kom nog achter.
0: Evelien. Emma en Vincent die zijn er terug na 4 uur met het vervolg van de foute 728. Morgen hoor je dan de grote finale met Maarten en Dorothee de hele dag. En ons vind je natuurlijk allemaal op de foute party. Be there or be... Ja, gewoon...
1: Square.
0: Gewoon square.
1: Zeg, even terug naar de foute party van 2024, 2 jaar geleden. Toen vroegen ze aan mij, Joren, zie jij het zitten om, net voordat Willy Sommers opkomt, want die stond toen op de line-up, om dan in een leeuwenpak op te gaan? Dus je moet je dan voorstellen, ik in een volledig leeuwenpak, het was de Masked Singer, was er niks tegen, dus ja. Ik kruip op dat podium op deze tonen. En ik dacht, oh, ik ga ze hier eens wat entertainen.
0: Ja?
1: Ik ben daar mijn beste leeuwenimitatie aan het doen.
0: Rawr.
1: Zo, rawr, rawr. En iedereen in de zaal was reikhalzend aan het uitkijken naar de ontmaskering.
0: Ja.
1: En toen, ik deed mijn hoofd af.
0: Ja. Ah ja, iedereen had zoiets van, hè?
1: Dat is toch Willy Sommers niet?
0: Ja, wie is die jongen?
1: Ja.
0: En heb je dan geroepen, ik ben het! Joren Linssen,
1: nee,
0: van de radio.
1: Ik heb gezegd, amai, deze is gênant. Dat was het ook effectief.
0: Dat is het beste dat je kan doen. I love it.
1: Maar het was toen een feest en het gaat het morgen opnieuw worden. En niet met Willy, maar in gedachten is hierbij en misschien passeert hij wel eens.
0: Maar ja, sowieso.
1: Nu passeert hij sowieso op 163. Met mij in de hoofdrol. Bedankt, Willy. Al de leeuwen in een kooi.
2: Geen film op tv, geen zin in het café. En ik huiver van de kou.

0: De Foute 728.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: 4 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
4: Goedemiddag. Ook vandaag sneuvelt het dagrecord en daarmee is het de warmste 25 juni sinds het begin van de metingen. Weerman David Degenauw.
5: Daarnet is 34,2 graden gemeten in Ukkel en daarmee is het dagrecord uit 1976 dat 33,6 graden bedraagt naar de prullenmand verwezen.
4: Ook gisteren sneuvelde het dagrecord al en ook morgen zal dat het geval zijn. De grote zoekactie aan de Ketelvaart in Gent is afgelopen. De brandweer was daar met duikers en een sonarboot ter plaatse nadat ze tijdens een oefening een t-shirt en gsm aan de waterrand hadden gevonden. De eigenaar bleek uiteindelijk thuis gewoon in bed te liggen en was zijn spullen vergeten. In Frankrijk is opnieuw een kind gestorven in een snikhete auto. Dat gebeurde in de buurt van Parijs. Het jongetje van 3 was mogelijk ongemerkt in de auto gekropen en was daar vastgeraakt. Hij was al overleden toen ze hem vonden. Het Franse parket onderzoekt het incident. Maandag stierven in het zuiden van Frankrijk ook al 2 kinderen door de hitte in een auto. Zij waren 2 en 4. En een bijzondere deelnemer aan een Europese ministerraad, want de Zweedse minister van Milieu nam haar baby mee, 3 maanden oud. Hij is daarmee meteen de jongste die meetafelt met Europese parlementsleden. Volgens zijn moeder maakt dit Europa tot een prachtige plek, vergaderen en voor je kind tegelijk kunnen zorgen. Of de baby veel inspraak had aan tafel, dat is maar de vraag natuurlijk. Het blijft zonnig en warm, heet zelfs tot 37 graden. Morgen nog wat warmer, want we halen 40 graden na de middag kans op een onweersbui.
6: Op dit moment gaat het traag richting Antwerpen op de E17. 40 minuten erbij tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E34 een half uur tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever. Op de A12 dan 10 minuten tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord en 10 minuten extra tussen Aartselaar en Milrijk. Op de Antwerpse ring naar Nederland een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout en 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost en ook nog een kwartier erbij tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Dan op de Brusselse ring op de buitenring, 20 minuten tussen Machelen en Wemmel. Op de Brusselse binnenring, een kwartier tussen Expo en Machelen. En 12 minuten tussen Astridlaan en Jetten. Richting Brussel dan op de E40, 12 minuten tussen Gent en Wetteren. Komt daardoor een ongeval. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar normaal gezien minder dan 10 minuten.
0: All systems go! De Foute 728. Fireball. Vincent en Emma.
3: Stilzitten bij 40 graden, dat is oké. Maar meezingen, dat moet je wel doen. Tijdens Leef van Mosaïek en Walter.

0: De ultieme herinneringen aan Big Brother, uiteraard. Dit was de soundtrack van dat programma. Walter Grootaert samen met Mozaïek en Lee.
1: Dit is de Foute 728.
2: Een waanzinnig goede middag. Dat is toch echt abnormaal hoe rap dat die week voorbij vliegt.
0: Ik denk al 3 dagen dat het vrijdag is. Het is ongelooflijk.
2: Maar dat is goed, hè? Een voordaggevoel op een donderdag. Het is dag 4 van de Foute 728. Morgen dan op vrijdag, om iets voor 6 uur, kom je jouw ultieme nummer 1 te weten in de Foute 728. En ik heb een vermoeden dat het K3 met Oya Lele gaat zijn.
0: Wel, ik ben daarnet nog eens gaan kijken naar de 10 nummers waarop je kan stemmen via de site en app. En mijn conclusie was

0: 70. Overzicht.
1: Fouten 728. Op 170, Scatman John en Scatman.
2: Eén plekje hoger, 169, Lilian Saint-Pierre met Soldiers of Love. Soldiers of Love.
1: 168 is voor Pitbull. I know you want me.
2: En Tom Waas, ik kan er wat van. Dos Cervezas op 167.
3: Dos Cervezas, por favor. Dos.
1: 166, Falco met Ginny.
2: Touch of Joy belandt dit jaar op 165 met Don't Give It Up. Don't give it up.
1: Katrina and the Waves of 164 en Walking on Sunshine.
2: Vivi Sommers als een leeuw in een kooi dit jaar op 163.
4: Ik draai hier rond en rond en rond als een leeuw in een kooi.
1: 162, Whitney Houston en I Wanna Dance With Somebody.
2: En je hoort ze daarnet nog, Mozaïek en Walter Grootaars met Leef op 161.
5: Leef met je eigen talent. Iedereen is mooi en je bent wie je bent.
1: Q-Music. Nu gaan we naar het prille begin van de jaren 90. Met Nick Kamen, I Promised Myself. Wat een meezinger is dit. Oh, heerlijk.

0: We steken allemaal onze handen hoog in de lucht. We maken een dakje boven ons hoofd en roepen Pizza Hut!
1: Pizza Hut!
0: Dan steken we onze handen onder onze oksels en we maken een felle kiepbeweging. Kentucky Fried Chicken!

0: te warm voor Pizza Hut of voor McDonald's.
1: Ik heb wel honger.
0: Beter watermeloen eten.
1: La Palla de Gasolina van hun tijd. Dynamite en de pizzadans op 159 in de Foute 728.
0: Maarten uit Ieper die zegt een hete dag, vraagt om waterspelletjes. En ondertussen ook nog eens de allerbeste muziek. En Cedric uit de Drongen die ligt op dit moment aan zijn zwembad. Maar hij heeft wel de box mee naar buiten genomen, zodat hij zeker niks mist.
1: Zometeen het favoriete foute nummer van de enige echte Raja Nainggolan.
0: Ah, jij bent ooit verkleed geweest, toch? Als Raja Nainggolan op de foute party.
1: Ja, toen die van Antwerpen speelde, had ik een shirt van Raja aan en dan... mijn nek en mijn armen vol tattoos gezet.
0: Zo die iconische tatoeage.
1: Die roos,
0: wat is dat
1: die roos op de keel, ja. Ah, ja.
0: En dan, zeer speciaal uit.
1: Ja, ja, ik weet dat toen heel veel mensen zeiden dat dat bij mij stond.
0: Oei.
1: Maar we zijn nu toch 4 jaar later en ik heb nog altijd geen tattoo laten zetten.
0: Geet er zo.
1: Ik deel die mening niet. Maar goed, je krijgt zo meteen zijn favoriete foute song. En het zou misschien wel eens autobiografisch kunnen zijn. Casanova.
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.

0: Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
2: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
3: Wat ik nu ga vertellen, heb ik van heel mijn leven nooit aan iemand anders verteld.
4: We kennen Anna als het kloppende, warme hart van familie Van den Bossen. Maar de bomma verbergt al sinds de Tweede Wereldoorlog een duister geheim.
5: Ja, ik heb toch niks meer te verliezen nu.
6: Oppassen!
4: We reizen terug in de tijd naar de rauwe waarheid van 1944. De finale van Familie. Morgen op VTM en op VTM Go.
7: VTM kleurt je dag. Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
8: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
7: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
8: Ja, blijf gaan.
7: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
9: Nu VIP-solde bij E5 met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
10: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

Hey, Rajan Angolan hier. En mijn favoriete foute nummer is Casanova van Ultimate Chaos. Omdat ik ja, een feestbeest was. En ik ging heel graag naar R&B feestjes. En dat was altijd een afsluiter om 5 uur 's morgens.

0: dat nu in, hè. Rajan Angelan om 5 uur 's ochtends op een R&B-feestje. Schuren op Elden met Chaos en Casanova.
1: Volgens mij had hij wel veel toujours.
0: Daar ben ik redelijk zeker van. Giovanni uit Bonaire, die heeft gestemd voor Margriet Hermans op 1 in deze lijst. Het eerbetoon. En Bart uit Herentout, die zegt... Ik volg Vincent, ik heb ook gestemd op Samuel Welten. Echte liefde is te koop. We weten het morgen rond 1 uur of 6 bij Maarten en Dorothy wie er op 1 staat in deze lijst.
1: De enige echte Giovanni, die heeft dus ook gestemd op de foute 728. En we kunnen concluderen dat hij echt een hele goede muzieksmaak heeft.
2: Dit is de foute 728. Ik ben Giovanni en ik heb ook een foute plaat. Marco Borsato met Rood.
3: Proud to be found. Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van de leer.

0: Dat moet verplicht tot de laatste noot, vind ik. Margot Borsato met Rood. Zometeen de perfecte afkoeling, want Last Christmas van Wham komt eraan.
1: Maar eerst, Paulien, heb jij nog een update over die ziekenhuizen die half en half zijn stilgevallen?
2: Ja, het gaat over het Sint-Lucas in Gent en het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Daar zullen ze vandaag niet meer kunnen opereren. De oorzaak zijn dus de servers die in Parijs staan. Die zijn uitgevallen door de hitte in Frankrijk. Maar op die servers staan de patiëntendossiers en dus kunnen de chirurgen hier die niet meer openen. En weten ze ook niet de details van de patiënten. Ze hopen morgen weer volledig operationeel te zijn. En rond deze tijd zit Buitenlandse Zaken samen om te kijken of ons land hulp stuurt naar Venezuela. Dat werd vannacht getroffen door twee zware aardbevingen. De officiële balans staat daar nu op 164 doden en meer dan 1000 anderen raakten gewond. Ook buurlanden Duitsland en Frankrijk sturen al hulp. Het blijft zonnig en warm, heet zelfs tot 37 graden. Morgen wordt het nog warmer, tot een graad of 40. Na de middag wel kans op een onweersbui.
0: Op dit moment gaat het traag richting Antwerpen op de E17. Een uur erbij tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E34, 20 minuten extra tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. En op de A12, een kwartier tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. Dan op de Antwerpsring naar Nederland, 40 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent, 20 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Dan op de Brusselsring, op de Buitenring, 40 minuten tussen Machelen en Zellik. En op de Brusselse Binnenring, een kwartier tussen Expo en Machelen. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar normaal gezien minder dan 15 minuten.
3: Dit is de Foute 728. Welke foute hit is jouw nummer 1? Wordt het Samuel Welten? DJ Paul Elstak? Wanna see the rainbow high in the sky. Of Willy Sommers? Stem nu op qmusic.be.

0: Ja, Demi die stuurt in de Q-app dat het blijkbaar nog 182 dagen is tot kerstmis.
1: Dat is niet zoveel eigenlijk, hè?
0: Fantastisch. Toch nog even, hoor.
1: Hoe fout is dit, stuurt Jentel uit Eeklo. Een kerstliedje bij 35 graden. Ja, dat ligt niet aan ons. Voor één keer hebben wij dat niet zelf beslist. Maar is het de Q-luisteraar die erop gestemd heeft in de foute 728. Maar ik moet wel zeggen, ik kijk er wel naar uit. Maar kerst, ik zag zo die videoclip van George Michael die zijn kerstboom aan het versieren is en dat pakjes inpakken en zo. Dan denk ik, ja!
0: Maar alleen omdat we eerst nog een mooie zonnige zomer hebben.
1: Ja, daar heb ik ook zin in, hè. Maar het mag, het kan. De allergie die je altijd zo wat hebt als het voorbij is, die is gepasseerd ondertussen.
0: Ik vind dat het een beetje te vroeg is.
1: Jij kijkt uit naar iets anders, hè?
0: Ja, ik kijk vooral heel hard uit naar de Foute Party.
1: Ja, dat dacht ik al. Ja. Daar kijk ik wel
0: naar
1: uit.
0: Want morgen al, hè. Morgen is het zover. Het gaat heel warm worden, dat sowieso. Maar het wordt ook een avond om nooit meer te vergeten.
1: We hebben wat hittemaatregelen. Kan je checken op onze website qmusic.be. Het is te doen in Flanders Expo, maar er is nog plaats voor jou en enkele vrienden. Tenminste, als je meespeelt met de Foute Quiz, het enige dat je moet doen is fout antwoorden. Dus niet fout, maar gewoon niet het juiste antwoord geven. Op één bepaalde quizvraag stuur Proud to be Fout via de Q-app en dan speel je mee zo meteen na Accession.
2: Min 15% op alles? Er los over, niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Deze zaterdag geniet u van min 15% op alles. Enkel deze zaterdag. Tom & Co. voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
3: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de Megastock Deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
4: Doe, ik hoor het opnieuw, hè.
5: Wat? Stemmen in je hoofd?
4: Nee, de Foute Party die roept. Heel erg hard.
5: Ah, oh, zoveel volk in zo'n één grote foute tempel.
4: Als je dat feestje mist.
5: Ja, dat moet echt verschrikkelijk zijn.
6: De Foute Party. Nu vrijdag in Flanders Expo Gent. Grijp de allerlaatste tickets. Nu in de Q-app of op qmusic.be. Q-music. Maar eerst de Foute 728. Nummer 154.

0: zijn ze goed in, hè? De Duitsers in het uitbrengen van foute muziek.
1: Ja, en van braadworst, dat kunnen ze ook fantastisch goed. Luisteraar, aanstuurt via de Q-app. Mevrouw Doe uit het middelbaar kan dit nummer niet meer horen.
0: Oh.

0: Applaus.
1: Maxim, 25 jaar uit Vleteren.
0: Dag Maxim.
2: Goedenamiddag.
0: Goedenamiddag. Morgen is het Foute Party. Jij wil er op de valreep nog bij zijn, dat begrijp ik. Wie mag er mee?
2: Dat zou waarschijnlijk mijn vriendin zijn en nog twee vrijwilligers.
0: Vrijwilligers? Die ga je ongetwijfeld vinden, want de line-up is om duimen en vingers mee af te likken. Naar welke act kijk je het meest uit?
2: Ik denk toch voor de Romeo's.
0: De Romeo's. En bedoel je dan het stuk waarin de Romeo's hun eigen muziek brengen of het stuk waarin ze de Backstreet Boys brengen, featuring Gerben en Vincent?
2: De Backstreet Boys natuurlijk.
3: Ah, dat hoort hem graag, hè?
0: Het wordt zeer de moeite. Ik ben er klaar voor. Ik ga straks op tijd mijn bed in dat ik morgen fris en fruitig ben. Het wordt één groot feest. Maar je moet er wel nog bij kunnen zijn natuurlijk, Maxim. Zo meteen stelt Emma jou een kusvraag. Het is aan jou om die fout te beantwoorden.
2: Ja.
4: Allee, allee, speel mee. Dit is... Foute quiz.
3: Te laat thuisgekomen op een fout feestje? Dan zijn er gelukkig genoeg goede uitvluchten. Je kan zoals André van Duin altijd beweren dat er een paard in de gang stond. Of dat je, zoals de leden van AC/DC, een verkeerde afslag op de snelweg hebt genomen. Maar waar steken de Jacksons het graag op? Is dat A op de boogie? Of B op de cha-cha-cha? Wat is het foute antwoord?
2: B, denk ik.
3: Yes!
0: Dat is inderdaad een goed fout, want they blame it on the boogie natuurlijk, proficiat. We zien elkaar vrijdag. Doe iets fris aan, zou ik zeggen. Dat is geen overbodige luxe. En tot dan, Maxim.
2: Ja, oké.
0: Arrivederci.
4: Dat is goed fout. De foute quiz.
0: Boney M staat 5 keer in de lijst. Boney M en Majestic 1 keer met deze fantastische remix.

0: Je bent oud.
1: Wie, Janne Kleijmans.
0: Dat zou beter bij jou passen.
1: Bij mij?
0: Ja, vind ik wel.
1: En wat dan? Ben jij dan, ben jij dan een...
0: Wat ben je?
1: Ben je een sugar daddy? Of wat is dat dan?
0: Ja, dat
1: als
0: mag.
1: Ik dan toch zo oud ben. Nee, maar dat is niet. Is gewoon niet. Kon ik dat nummer afwerken, normaal radio-dj.
0: Spring met Jong op 151.
1: Zeer goed.
2: De foute 728. Overzicht.
1: Op 160, Nick Kamen, I Promise Myself.
0: Dynamite met de pizza dan staat op 159.
1: 158, Survivor, Eye of the Tiger.
0: Ultimate Chaos met Casanova op 157.
1: 156, Marco Borsato en Rolls. 155 moet jij vertellen.
0: Ik dacht al, wat ga je doen?
1: Ik was in de flow.
0: Wem met Last Christmas op...
1: 155.
0: Ah, ja.
1: Ik ben gewoon enthousiast over kerstmuziek. Misschien is het
0: dat. Ik zit hier ook nog, hè.
1: Ja, gelukkig. 154, Accession and Say Yeah.
0: Jouw favoriete Duitse nummer, Vincent?
1: Jawohl.
0: Doe van Pieter Maffay.
1: Op 153.
3: Bist alles, was ich habe auf der Welt.
1: 152, Majestic and Boney M. met Rasputin.
0: En je hoorde daarnet nog Spring met Jong op 151.
1: Zometeen na 5 uur gaat de foute muziek nog verder met Erik en Sanne.
4: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
5: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: 5 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
6: Goedemiddag. Bij de 2 ziekenhuizen in Gent en Antwerpen blijft duren. In Sint-Lucas in Gent en het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen kunnen artsen niet meer aan de patiëntendossiers door een pannen bij een computerserver in Parijs, door de extreme temperaturen ook daar. En de impact is groot, zegt collega Katrien Sales.
7: Voor het AZ Sint-Lucas hier in Gent betekent dat er vandaag 115 geplande ingrepen moeten worden uitgesteld. Ook aan het UZA lopen ook wat raadplegingen vertraging op en moeten geplande ingrepen worden uitgesteld.
6: De ziekenhuizen hopen morgen opnieuw volledig operationeel te zijn. De 3 mannen die een celgenoot dagenlang folterden in de gevangenis van Antwerpen krijgen dan toch een lagere straf. Dat heeft het Antwerpse Hof van Beroep beslist. 2 van hen kregen oorspronkelijk een celstraf van 20 jaar. Dat wordt nu 18 jaar. Een derde man ziet zijn celstraf halveren van 15 jaar naar 7. De feiten dateren van vorig jaar. Het slachtoffer werd zwaar vernederd en kreeg onder meer kokend water over zich en werd ook verkracht. Dag 1 van het kinderfestival Pennenzakkenrok zit erop en het was er een onder een lode zon. Heel wat scholen hebben daarom hun uitstap gecanceld. Voor diegenen die er wel waren, zijn er extra maatregelen voorzien. Dat merkt collega Eva Peters van op het recreatiedomein Zilvermeer in Mol.
8: Daar is er een grote tent, een extra schaduwplek gemaakt. Verder staan er hier ook nog vernevelaars op het terrein waar de kinderen even voor kunnen gaan hangen. En er zijn ook mensen die constant zonnecrème uitdelen. Er is trouwens hier ook nog vlakbij een grote EHBO-post, dus moest het toch fout lopen. Dan staat ook het Rode Kruis klaar.
6: Ook morgen, op de 2e dag van het festival, gelden die extra maatregelen. Op dit moment zit Buitenlandse Zaken samen om te kijken of we hulp sturen naar Venezuela na de aardbevingen daar. Daarbij kwamen al zeker 164 mensen om het leven, volgens de laatste officiële update. Duitsland stuurt 4 militaire vliegtuigen, Frankrijk stuurt 85 hulpverleners en Spanje 54 soldaten. Het is dus nog afwachten wat ons land zal beslissen. Ex-STVV-trainer Wouter Franke gaat aan de slag bij Heart of Midlothian in Schotland. Dat maakt de club zelf bekend. Franke Benfica tekent daar een contract voor 2 seizoenen en wordt zo voor het eerst trainer van een buitenlandse ploeg. Hij vertrok zelf na een topseizoen bij SCVV. Franke bracht de ploeg naar een derde plaats in play-off 2 en Europees voetbal. Hij is 47. En dan nog veelbelovend archeologisch nieuws, want in Tongeren zijn vandaag de opgravingen gestart naar een vestiging van de Galliërs.
1: Ah.
6: Het zou een kamp zijn dat onder meer Julius Caesar gebruikt heeft om te overwinteren, volgens archeologen van onschatbare waarde. In een latere fase zal er ook nog gezocht worden naar de restanten van een slagveld waar Ambiorix in 54 voor Christus het Romeinse leger versloeg. Het blijft zonnig en heet tot 37 graden. Morgen nog warmer, tot een graad of 40. Na de middag kans op een onweersbui. Zaterdag eerst zon, maar later ook onweer. Tot 38 graden halen we dan. En zondag hetzelfde weer en nog slechts 30 graden.
9: Oh, er gaat iets komen, hè?
1: Een dorp van Caesar gevonden. Zelfs dat.
9: Jij deed een Galliër na.
1: Oh. Ja. Ja, maar ja, wij Belgen waren de dapperste der Galliërs, zei Caesar over ons. Hè.
9: Dat is waar.
6: Is dat zo?
1: Ja, we moeten wel zondag laten zien. Wat zeg ik? Zaterdagochtend laten zien dat de Belgen de dapperste der Galliërs zijn.
9: Dat zullen we ontdekken.
1: De Nieuw-Zeelanders in de pan hakken.
9: Ik heb geen idee waar dat jij het over hebt.
1: Nou, dus Caesar heeft ooit gezegd dat wij van alle Galliërs de dapperste waren. De
9: Belgen. Dankjewel, Caesar.
1: Ja,
9: jij vriendelijk van u.
1: Geef het door. Oh god, ja.
9: Het gaat traag richting Antwerpen op de E17. 40 minuten erbij tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E34 een kwartier rekenen tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever. Dan op de Antwerpsring naar Nederland een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En nog 23 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op de Antwerpsring richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Op de Brusselsring op de Buitenring een half uur tussen Vilvoorde en Zellik. En op de Brusselse Binnenring 20 minuten rekenen tussen Expo en Machelen. Het gaat ook nog traag richting Brussel op de E40 een half uur bij tussen Zwijnaarden en Erpenmeren. En op de E314 22 minuten tussen Lummen en Halle. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar normaal gezien minder dan 15 minuten.
2: De Foute 728. Fireball. Vincent en Emma.
1: Erik en Sanna, die vatten zo meteen deze lijst samen. Veel te mooi. Na de

0: Peggy uit Landerzeel die stuurt I love de hoge noten in veel te mooi, maar mijn mannen vinden het net iets minder mooi. Fantastisch nummer van Erik en Sanne. Veel te mooi. Bijzondere uitzending vandaag.
1: De Foute 728.
0: Want na morgen

0: trekt het hele Q-music-boeltje naar de zee voor het Q-beach house, uiteraard. En dus is dit zowel voor Emma als voor mij de laatste show in Vilvoorde voor we mama en papa worden.
1: Ja, als niet mama en papa.
0: Crazy, hè?
1: Ja, ik vind het wel heel spannend, hoor.
0: De volgende keer staan wij hier met wallen onder onze ogen en slaaptekort.
1: Buiten als het kind morgen geboren wordt, op de dag van de foute party.
0: Dan wat? Dan heb je geen wallen of...
1: Nee, ja, dat is waar. Nee, klopt wat je zegt.
0: We gaan het meemaken. Maar goed, volgende keer ons hier terug hoort, ben ik papa, is Emma mama, maar goed...
1: Moeten we een speech geven dan?
0: Nee, we gaan daar niet ceremonieel van maken, maar gewoon goede foute muziek draaien. Dat lijkt me het beste.
1: Oké, dan gaan we daarmee door. Hè. Kelly uit Ieper onder andere, die zegt het is zalig afkoelen in het zwembad in deze hete temperatuur.
0: Ja, als je een zwembad hebt wel, ja.
1: Met de foute 728 erbij.
0: Ja, nu is het tijd voor het weerbericht dat u wordt gebracht door twee Zweedse DJ's. Ze zijn fantastisch in The Obvious even benoemen. Sunny Shining is dit van Axwell en Incrosso.

0: Danne Veurne, die zegt, jullie leven gaat echt helemaal anders zijn als jullie terug in deze Q-studio staan. En dat is, hè. Spannend, hè.
1: Maar we zijn nog niet weg, hè. Eerst toch wat uitzendingen in de zomer maken in het Q-Beach, trouwens allebei natuurlijk.
0: Ja, maar als we terugkomen naar hier, dan zijn we mama en papa.
1: Ja, wordt lachen.
0: Allee, lachen, dat is echt een slechte samenvatting.
1: Ja, maar we gaan zoveel fantastische verhalen ook hebben om met de luisteraars te delen. Het wordt heerlijk.
0: Heerlijk vind ik beter.
1: Ja. Zometeen krijg je een zanger te horen, waarvan ik stiekem hoop dat onze dochter die de eerste maand niet te zien krijgt, of we gaan echt slapeloze nachten tegemoet. Want de griezel, de fantastisch muzikale griezel Alice Cooper staat klaar.
2: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
3: Wilt jij met mij een meloen delen?
4: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar €1,49 per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
5: Wallassen, we hebben alles om morgen te vertrekken.
6: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
7: Ik wacht op de zolder, mijn schat.
6: Ja.
8: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
9: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
10: Wacht niet op de zolder bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeert die witte beentjes maar al in.
11: Ja, we mogen beginnen!
12: Q-Music is proud to be fout.
13: Pascal,
12: dit is... De Foute 728. Ja.

0: achttal plekken achteruit. De eerste en laatste keer Alice Cooper in de lijst. Poison stond dit jaar op 147.
1: Het valt heel hard op dat er heel veel artiesten voor de laatste keer passeren. Ja. Want Le Grande Finale, dat kwam er niet vlot uit.
0: Nee, de grote finale.
1: De grote finale, voilà, ik zal het in Nederlands doen. Die komt natuurlijk dichterbij, want morgen om 6 uur bij Maarten en Dorothee ontdek je wie er op nummer 1 staat. En dat kan dus nog altijd Wim Soetaar zijn.
2: We gaan dansen in de zon, baden in het licht.
0: Dat kan, maar er is ook een nieuwkomer in de top 10 die volgens mij veel kans maakt.
1: Maar ook Gigi D'Agostino staat nog in de top 10.
0: Met andere woorden, er is keuze te over. Je kan stemmen via qmusic.be of via de Q-app. Doe dat zeker. Het is ook een goed jaar voor Natalia. Gaat ze nog één keer tegenkomen en met dit nummer stijgt ze 150 plekken.

0: Vincent, wat denk je? Is het in Zaragoza warmer of kouder dan hier? We kunnen het ook aan Frank vragen, hè, zo meteen.
1: Kouder.
0: Fout.
2: Zo lang nagedacht voor niks. Verdorie toch. Paulien, er is ook hitteoverleg geweest in Limburg.
3: Inderdaad, omdat daar morgen code rood afgekondigd is. Temperaturen tot 40 graden betekent dat. Maar er is niet echt iets concreet uitgekomen uit dat overleg. Alle diensten zijn voorbereid, zegt de gouverneur. Sommige evenementen zijn gecanceld of verplaatst. En andere nemen dan weer extra maatregelen tegen de hitte. En niet onbelangrijk, het is niet alleen oppassen voor de temperatuur. Maar het kan ook weer opnieuw stevig gaan onweren. En voormalig trainer van STVV, Wouter Franke, gaat aan de slag bij Heart of Midlothian in Schotland. Dat maakt de club zelf bekend. Franke tekent daar een contract voor 2 seizoenen en wordt zo voor het eerst trainer van een buitenlandse ploeg. Hij is 47.
2: Voor het weer gaan we naar de Dubocage. Frank. Dag Frank.
4: Goedemiddag.
2: Goedemiddag Frank. Morgen tot 40 graden in Limburg heb ik gehoord. Dat is zeer pittig. Maar eerst krijgen we, wat ik al een paar keer gelezen heb, de warmste nacht ooit. Klopt dat?
4: Dat zou wel eens kunnen kloppen. En die 39, 40 graden, dat zijn zo van die Zaragoziaanse temperaturen.
2: Oei.
4: Het is dat nu ook 39 graden. Dus dat gaan wij morgen krijgen. Ik heb dat toch maar eens in de rapte toch gecheckt, inderdaad. Ja. Maar ja, vannacht, wordt het heel warm. Hè. Temperaturen die waarschijnlijk niet veel lager uitkomen dan 4, 25 graden. En ja, zeker s'avonds blijft het ook nog tropisch warm. Hè. Het is maar geleidelijk aan dat het wat kouder begint te worden. Zo goed als helder condities, wat hoge wolkenvelden, eventueel stapelwolken die snel gaan verdwijnen. En alleen aan de kust, daar is het allemaal net wat koeler. Daar is het eigenlijk zeer aangenaam. Ik zie hier bijvoorbeeld op het strand, een graad of 27. Dus dat is,
2: dat is
4: zalig.
2: Heerlijk.
4: Terwijl in binnenland we nu op 4, 35 graden zitten. Hè. En morgen, door het feit natuurlijk enerzijds dat we hoger starten, hè, want de nacht die is al een pak warmer dan de vorige nachten. En anderzijds omdat er nog iets warmer lucht onze richting uitkomt, zal het warmer zijn. We gaan richting 6, 37 graden gemiddeld. Maar er zit zo'n warme bel over het oosten, die eventjes over het oosten gaat schuiven. En daar gaat het waarschijnlijk dan richting 8, 39 graden. En ik zie net zo over de grens dat 40 graden wordt berekend. Dus ja, de regio's tegen de Nederlandse grens, tegen de Duitse grens, zowat, daar is eventueel ook een 40 graden mogelijk morgen.
2: Is er ook sprake van mogelijke onweders morgen?
4: Ja, die kans is wel klein. Hè. Dus het gaat echt wel geïsoleerd zijn. Ik ga ervan uit dat op veel plaatsen nog wat droog is. Dan dat net niet gaat lukken. Omdat de luchtsoort eigenlijk ook heel droog is. Hè.
2: Ja.
4: Maar eentje kan eventueel in het slechtste geval. Dat is een feit. Nu, wat gaat er dan in het weekend gebeuren? Wel, zaterdag is sowieso nog een warme dag. Hè, met 35, 36 in het oosten. Misschien nog 38 graden. Maar dan gaan we wel zien dat het allemaal onstabieler wordt. Hè. Dus vooral na de middag naar de avond toe. Dan wordt het onstabiel. Dan krijg je die stapel. En een paar kunnen uitgroeien tot of toch eventueel felle warmte-onweders. Heel lokaal gaat dat zijn, dus zeker niet gestructureerd. Dat is anders op zondag. Dan is het echt wel iets gestructureerd wat over het land gaat trekken. Eerst over het westen. Dat zal misschien nog voor de middag zijn dat het daar kan regenen, al dan niet met onweer. En na de middag schuift dat dan ook verder op naar het oosten. In het oosten kan het eventueel nog 30, 32 graden worden. In het westen zal het dan al een pak koeler zijn met waarde ergens rond de graad of 25 dan.
2: Ja, wat nog steeds eigenlijk wel warm is. Hè. Volgende week wordt het terug wat normaler, toch?
4: Het wordt normaler. Maandag en dinsdag lijken ook nog mee te vallen. Alleen het uiterste oosten van het land die zit nog dicht bij die regen- en onweerszone. Daar is eventueel een buitje mogelijk. Maar wat Vlaanderen betreft zou het droog moeten blijven. Met af en toe wat zon. En temperaturen die dus inderdaad omlaag gaan. Maar 5, 26 graden. Dat is de maximumtemperatuur van maandag en dinsdag. Dus eigenlijk zijn het ook wel nog zeer mooie dagen. Vanaf woensdag lijkt er dan toch een verandering te gaan komen. Met wat buienlijnen of regen. Zones die onze richting uitkomen, zou het wat wisselvalliger worden. En de temperatuur zou dan ook nog iets verder omlaag gaan. Maar zoals ik het nu zie, zijn het zeker geen verregende dagen. Maar het wordt allemaal wat minder. Dat.
2: Alright, we gaan dat in doog houden. En op zich is dat ook niet dat het onwelkom is, om het zo te zeggen.
4: Nee, het is
2: Frank, tot morgen alvast. Bye bye.
4: Ja, dat is goed. Tot morgen.
5: Het hele jaar door comfort in huis. Met een Daikin Airco. Daikin.
0: Op dit moment gaat het traag op de Brusselse ring op de buitenring. Een half uur erbij tussen Grimbergen en Jetten. Op de Brusselse binnenring 20 minuten rekenen tussen Expo en Machelen. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En ook nog 22 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
3: Dan nog traag richting Brussel op de E40 tussen Gent en Wetteren, 24 minuten rekenen. Richting Antwerpen op de E17, 22 minuten erbij tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En op de A12, 20 minuten extra tussen Aartselaar en Wilrijk. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar minder dan 15 minuten.
1: Dit is de Foute 728. Welke foute hit is jouw nummer 1? Wordt het K3? Margriet Hermans.
6: Lekker blijven hangen.
1: Of Gigi D'Agostino. Stem nu op qmusic.be of in de Q-app.

0: Tonight. Come on, there's a party tonight. Je zou ons allemaal een plezier doen door volgend jaar dat nummer net iets hoger te stemmen, waarop het ook echt op vrijdag in de lijst zit natuurlijk. Dat zou prachtig uitkomen. Teaspoon en Sex on the Beach op 144. Sam uit Mazeik die stuurt: het is zalig om naar de foute 728 te luisteren. Met het warm weer en het feit dat ik niet naar school hoef te gaan van mama en papa. Ik amuseer me rot. Wel, ze heeft groot gelijk. Zometeen krijg je het favoriete foute nummer van Guus Meeuws en die heeft niet voor zichzelf gekozen.
1: Eerst nog jouw kans om tickets te scoren voor de Foute Party. Die gaat natuurlijk morgen door. Dus ja, het is, de kansen worden ook kleiner en kleiner. Hè?
0: Zeldzamer gewoon.
1: Voilà, het enige dat je moet doen is meespelen met de Foute Quiz. Staat te gebeuren zometeen. En je kan meespelen door nu Proud to be Foute door te sturen via de Q-app.
2: Het Q Beach House. Q Beach House staat klaar voor een hete zomer. De wind in je haren, het zand tussen je tenen en live muziek op het strand van Oostende.
3: En ik zal er ook bij zijn.
2: Kom zaterdag naar de officiële opening met Camille live op het strand. Het nieuwe Q Beach House. Daar wil je geen seconde van missen.
3: Ik zie jullie daar. Q.
2: Check wat je kan beleven op qmusic.be of in de Q-app. Maximum
4: summer. Q-music.
5: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
2: Supergirl. Ga mee op een epische interstellaire reis vol gevaar.
6: Murdered my innocent family.
2: Wraak en gerechtigheid.
7: This is not gonna end well.
2: Millie Elcock, Jason Momoa en Matthias Schoenaerts maken van een jonge vrouw een heldin.
8: Touché.
2: Supergirl. Vanaf 1 juli in de bioscoop.
9: Vanavond bij VTM vinden we Bart Kael en zijn Luc op het Vossenplein in Eenmaal Andermaal. En VTM 2 brengt muzikale sfeer met Mamma Mia, Here We Go Again. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Dit is de Foute 728.
10: Hi, mijn naam is Guus Meeuws en mijn favoriete plaat is Kiss. I was made for loving you, baby. En dat is alleen maar omdat ik een droom heb om ooit een keer met witte schminken en een zwarte ster op

0: ik wil het wel zien. Guus Meeuws die zijn gezicht helemaal wit schildert er dan zwarte sterren tekent rond van zijn ogen en dit nummer covert. Het zou fantastisch zijn. I was made for loving you op 143 in deze lijst.
1: Dames en heren, ja. Hier is ze dan.
0: Elle?
1: De vrouw op wie we al 5 minuten zitten te wachten. Geef haar een daverend applaus.
2: Chloe, 30 jaar uit Wielsbeke.
0: Dag Chloe.
3: Hallo, dat is het aan Emma.
4: Chloe, wat is jouw favoriete foute nummer?
3: Allemaal van Wensky Paar.
4: Aha, die kan nog altijd op nummer 1 belanden. Hè. Je moet stemmen. Heb je dat al gedaan?
3: Zeer zeker.
4: Ah, dat is goed. En waarom vind je dat zo'n goed nummer?
3: Omdat iedereen dat kent en iedereen zingt dat mee.
4: Dat is waar, dat is zeker zo. Zeg, jij speelt mee met de foute quiz. Het enige dat je moet doen, hè, Chloe, is een fout antwoord geven op de vraag die Vincent jou nu gaat

0: Dingen onthouden, het is niet moeilijk, het is gemakkelijk. Maar toch kunnen fanaten van foute muziek soms iets vergeten. Welke Canadese zangeres heeft daar soms last van dat ze iets vergeten is? En dan komt het allemaal back to her now. Is dat A, Céline Dion? Of is dat B, Céline Bouillon?
1: Ik denk B.
0: Dat is goed fout!
2: Erbij morgen, jij wint 4 tickets voor de foute party. Zeg, dan moet je natuurlijk wel nog heel rap over een outfit beginnen nadenken. Hoe gaan we je herkennen? Wat ga je aandoen?
1: Oh, misschien een foute fluo outfit of zo. Ik zal er nog een keer over nadenken.
2: Ah ja, al wel. Als je inspiratie zoekt, feestwinkel.be, daar kan je altijd een hele goede outfit terugvinden. We zien elkaar morgen, Chloe. Salut!
1: Fantastisch.
3: Dat is goed fout. De foute quiz.
0: Nu gaat de lijst voor met een ongelofelijke klassieker. Tijd voor een mini rave party, dan schrijf Fjoko. Aflito staat dit jaar op 142 in de foute 728.

0: Als je hier niet vrolijk van wordt, dan is het vrolijkheidsorgaan waarschijnlijk bij de geboorte geamputeerd. Fantastisch. Los Lobos en La Bamba op 141. Het is tijd om nog eens achteruit te kijken voor we aan het laatste uur foute muziek beginnen van vandaag.
1: De foute 728. Overzicht.
0: Op 150 de Coming Arts en Don't Leave Me This Way.
2: Een duo op 149. Erik en Sanne met Veel Te Mooi.
0: Axel en Grosso, Sun is Shining.
2: Dan de gitaren van Alice Cooper met Poison op 147.
0: 146 was voor Natalia naar gospelcore Ryzen.
2: Op 145 ga je op reis naar Zaragoza met Jimmy Frey.
3: In Zaragoza, Zaragoza, dat is de stad van mijn droom.
0: 144 is voor Teaspoon en Sex on the Beach.
2: Kiss met I Was Made for Loving You staat op 143.
3: You,
0: 142 is voor Fioco met Aflito.
2: En op 141 Los Lobos met La Bamba.
0: Nu trekken we weer een blik Eurosong open. Want dit is de winnares van het Eurovisie Songfestival in 2004.
2: Ik heb daar ooit een kamdans op gehad.
0: Doe maar.
2: Nee, want ik ken het dansje niet meer. Het was heel lang geleden, ik was echt heel klein.
0: Wat spijtig. Op 140, 25 plaatsen verlies dit jaar, is dit

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: 6 uur, goedenavond. Hier is Paulien van het Nieuws.
4: Een goedenavond. De provincie Limburg is voorbereid op 40 graden. Het neemt daarom geen extra maatregelen tegen de hitte. Dat is de uitkomst van een hitteoverleg. Het KMI heeft code rood afgekondigd morgen. Je hoort gouverneur Jos Landmeters.
5: We hebben een oplijsting gemaakt van alles wat er in onze provincie te gebeuren is de volgende dagen. We hebben ook aangeduid welke ziekenhuizen op dit ogenblik in de problemen kunnen geraken. We hebben dan ook gekeken welke woonzorgcentra in de problemen geraken en hoe het met onze gevangenissen is. En zo hebben we kunnen afspreken wie waar gaat tussenkomen, maar ook wie wanneer niet gaat tussenkomen.
4: De provincie vraagt iedereen om alert te blijven, want naast de hitte is het ook opletten voor stevig onweer. Intussen rijden er strooiwagens uit in Genk. Het gaat daar om een proefproject om ervoor te zorgen dat het asfalt niet te fel opwarmt en scheurt of vervormt. Je hoort burgemeester Wim Dries.
6: Dat zout, dat zuigt eigenlijk het water uit de lucht en dat zorgt voor een heel dun laagje water op het asfalt, waardoor het asfalt meer warmte kan afgeven en hopelijk niet zo snel zijn vervormingstemperatuur bereikt. En als we dat kunnen vermijden, vermijden we eigenlijk heel veel schade aan het wegdek.
4: In Nederland wordt zoutstrooien vaker ingezet bij hitte. De twee ziekenhuizen in Gent en Antwerpen hopen morgen opnieuw volledig operationeel te zijn. In Sint-Lucas in Gent en het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen zijn vandaag alle operaties en ingrepen uitgesteld door een panne bij een computerserver in Parijs door de extreme temperaturen daar. Daardoor konden chirurgen de patiëntendossiers niet meer raadplegen. Ook Londen gaat gebukt onder de zware hitte. Gisteren moesten de ambulancediensten er uitrukken voor een record aantal interventies. Het ging in totaal om bijna 650 noodoproepen voor levensbedreigende situaties. In Londen sneuvelden de afgelopen dagen, net zoals bij ons, verschillende dagrecords. En Venezuela vraagt Europa om hulp na de zware aardbevingen daar. Dat zegt Eurocommissaris voor Crisisbeheer Hajja Labib. Daar vielen al zeker 164 doden. Verschillende Europese landen lieten al weten dat er steun op komst is. Ons land heeft voorlopig nog geen knoop doorgehakt. Voormalig trainer van STVV, Wouter Franke, gaat aan de slag bij Heart of Midlothian in Schotland. Dat maakt de club zelf bekend. Franke tekent daar een contract voor 2 seizoenen en wordt zo voor het eerst trainer van een buitenlandse ploeg. Hij vertrok zelf na een topseizoen bij STVV. Franke bracht de ploeg naar een derde plaats in play-off 2 en Europees voetbal. Hij is 47. En het is bijna niet voor te stellen in dit weer, maar over een paar weken vind je bij IKEA de Halloween-collectie. Denk dus aan spookjes, pompoenen en vleermuisborden.
7: Verdorie, net te laat voor de foute party.
4: Ja, inderdaad. Maar ook keukenaccessoires in dat thema om gezellig samen te gaan bakken. Een lekkere warme chocoladecake bijvoorbeeld.
7: Ja, dat kan je tegenwoordig gewoon buiten doen. Als je de cake kwartier buiten laat staan, begint die te reizen van de hitte. Dat is ongelooflijk.
4: Dat is zo. Klopt, want het is nog altijd bijzonder warm, tot 36 graden op dit moment. Morgen doen we er nog een paar graden bij tot 40 graden. Na de middag dus wel kans op onweer. Zaterdag start zonnig. Nadien opnieuw kans op onweersbuien bij 38 graden. En zondag hetzelfde weer en nog 30 graden.
8: Het gaat traag op de Antwerpse ring richting Nederland. 40 minuten erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout en een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op de Antwerpse ring naar Gent, 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en Berchem en ook nog 12 minuten extra tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Dan richting Antwerpen op de E17, 20 minuten tussen Kruijbeek en Antwerpen-West. Op de A12, 10 minuten tussen Aartselaar en Wilrijk. Op de E313, 10 minuten tussen Rans en Antwerpen-Oost. Dan op de Brusselse ring op de buitenring, 20 minuten tussen Grimbergen en Jette en op de Brusselse als de binnenring ook nog een kwartier rekenen tussen Expo en Machelen. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
9: All systems go! De foute 728.

0: We gaan het nodig hebben van vrijdag op zaterdagnacht. Ome la patat, van omdat het kan. Het is nog maar de tweede keer dat Everett Rob in de foute 728 staat. En komende vrijdag, na de foute party, moeten de duivels er dus een patat op geven.
1: De foute 728.
2: Maar natuurlijk, voor het aan de Rode Duivels is, die spelen om 5 uur 's nachts, gaan er ook heel wat artiesten het beste van zichzelf geven. Want morgen is het de foute party. Onder andere deze prinsessen, die zal erbij zijn.
3: Gratitude before me.
2: Ons Ingeborg.
3: Gratitude behind me.
2: Met gratitude. Het wereldrecord dansen op, dansen op het smietje, dat gaat ongetwijfeld ook gebroken worden. Kan jij dat?
0: Nee, maar ik heb nog 24 uur om het te leren.
2: Ah, wel, dan gaan we dat vanavond doen. En mijn hoogtepunt, maar dat is echt, daar kijk ik zo hard naar uit, dat is Belle Perez.

0: past perfect bij deze hete temperaturen. Ook Denzel die komt zijn monsterhit spelen. Heerlijk. En niet te vergeten, ook de Romeo's zullen er zijn. Ze doen hun eigen muziek, maar ook een Backstreet Boys medley aangevuld door Gerben en mezelf. Dus dat wordt speciaal op zijn minst.
1: Dat denk ik ook. Je kan tickets winnen zometeen op de radio nog voor 7 uur. Eerst gaat de lijst verder met Tina Turner op 137, de best.

0: Tina Turner op 137. Ze verliest daarmee 46 plaatsen dit jaar. Het is redelijk veel voor haar doen.
1: Morgen is het de grote finale van de Foute 728. Yep. Dan hoor je uiteraard Maarten en Dorothee van 6 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Mm. Met 128 foute nummers. En dit is het foute voorspel daarop. Want de foute hits die worden enkel maar beter. Dat merk je aan alles. Want zometeen krijg jij een oerklassieker die al elke editie in de lijst stond. Kedikke ding, kedikke ding.
2: Fantasialand, dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie.
3: FX's The Bear is terug, exclusief op Disney+. Bereid je voor op het laatste seizoen.
4: This is how we keep this place alive. This is The Bear.
3: De award-winnende serie FX's The Bear. Stream vanaf 26 juni exclusief op Disney+.
5: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
6: 30 ideeën voor pastaschotels
5: in Libelle Lekker naar
6: de 5 beste beleggingen van het moment
5: in Trends of naar
6: Belgische politiek achter de schermen
5: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis en een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
8: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
9: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
10: Knaldi. Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
11: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
12: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Interessant, hè, Maarten? De foute 728 op de radio.
13: Ja, maar nu vrijdagavond gaan de remmen echt los.
1: Oh, al dat volk in die grote dampende tempel.
13: Live in Gent.
1: Dak eraf.
13: En 0% schaamte.
1: De zetel kan wachten, hè.
13: Dit feestje niet, hè.
14: De foute party. Nu vrijdag in Flanders Expo Gent.
15: Here we go.
14: Grijp de allerlaatste tickets. Nu in de Q-app of op qmusic.be. Q.
15: Music.
14: Maar eerst de foute 728.

0: wat een banger. Guus Meeuwis met kring, kring, kring, kring, kring, kring, kring, kring.
1: Het is echt de warmste dag van de langste hittegolf in jaren.
0: Crazy, hè? Het is echt de piek. Dit is de piek, jongens.
1: We merken het ook aan alle berichten die binnenkomen in de Q-app. Lisa uit de Zonhoven, die zegt onze thermometer onder ons afdak geeft 49 graden aan.
0: God.
1: Ze hebben wel airco binnen.
0: Gelukkig maar.
1: Voilà. Guy, die zegt ook nog... die is aan het meezingen. En de postbode keek heel raar op, omdat hij aan het meezingen is met de foute 728. En Kelly uit Schoten, daar is het 38 graden op dit moment... En dan komt er een heel goede vraag binnen van Marian. Die zegt, zijn er extra maatregelen voorzien voor de hitte van morgenavond tijdens een foute party?
0: Het antwoord is ja. Iedereen die een ticket heeft, heeft normaal gezien zelfs al een mailtje gekregen. Het staat ook op onze socials en op onze website. Maar ja, er zijn hittemaatregelen. Uiteraard. Er wordt extra water voorzien. Er zal extra ventilatie zijn. We gaan ervoor zorgen dat er zo verstuivers zijn. Er zijn buiten extra schaduwplekken. Dus ja, er zijn wel wat maatregelen. Maar je kan zelf ook nuttige dingen doen. Zoals misschien niet het pak van de kerstman aantrekken. Maar op zoek ga naar een frisse, foute outfit. Drinkflessen meenemen, dat is niet nodig, want wij voorzien dus extra water. En voor de rest voorzien wij vooral sfeer en doseren dansen. Ga een keer all in en ga dan buiten een luchtje scheppen en zo doe je het de hele tijd.
1: Heel moeilijk op de foute party, maar...
0: Zebra drinken en zebra dansen.
1: Voilà.
0: Lijkt me niet verkeerd.
1: Als je het maar veilig doet.
0: Nu is het tijd voor Ruth Pointer, Issa Pointer en Sarako Pointer. Oftewel de Pointer Sisters of 135. I'm so excited. Nice.

0: 134. Zometeen maak jij voor de laatste keer vandaag kans op tickets voor de Foute Party. En je hoort ook nog de favoriete foute hit van de enige echte Gert Verhulst.
1: Je gaat iets meemerken in het nieuws. Je gaat iets bijleren. Dat is ongelooflijk. We weten allemaal, als het vriest, dan strooien we zout op de wegen. Als het extreem heet is, doen we dat blijkbaar ook, Paulien.
0: Ja, effectief. In Genk, in de provincie Limburg, hebben ze vandaag zout gestrooid. Want als dat smelt, dan komt er een laagje water op het asfalt te liggen. En dan kan de weg meer warmte kwijt. En daardoor zal het dus minder scheuren en vervormen of zo. Want ook dat is elke keer als het warm weer is hetzelfde, het asfalt dat omhoog komt. Het is een proefproject, maar in Nederland is dat trouwens meer gebruikelijk. En nu maandag zullen er 5 Belgen starten op Wimbledon en geen 6, want Jeline van Drommel kon zich niet plaatsen in het hoofdtabel tennis. Ze verloor in de laatste ronde van de kwalificaties van een Georgische in 3 sets. Het is dus nog altijd bijzonder warm, tot 36 graden op dit moment. Morgen doen we daar nog een paar graden bij, tot 40 graden en na de middag kans op onweer.
1: Straks was zout op een kop strooien. Goed afblijkbaar.
0: Komt er een laagje.
1: Een laagje water op de kop.
0: Een laagje water.
1: Gesmolten zout.
0: Het gaat traag op de Antwerpse ring richting Gent. 40 minuten erbij tussen Antwerpen Noord en Berchem. Op de Antwerpse. Ik ben dan nu aan 10 beelden.
1: Ah ja, maar ik weet. Als ik zie iets in beeld, is hij vertrokken voor 10 minuten.
0: Op uw hoofd kapt. Moet dat nu echt? Ik ging het verkeer lezen. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Een half uur erbij tussen Antwerpen West en Morgenrout. 12 minuten extra tussen Sint-Anna-Dinkeroever en Antwerpen-West. Op de Brusselse ring, op de buitenring, een kwartier tussen Grimbergen en Jette. Op de Brusselse binnenring 12 minuten erbij tussen Expo en Machelen. Dan ook nog traag richting Antwerpen op de E313, 14 minuten rekenen tussen Rans en Antwerpen-Oost. En op de E17 naar Antwerpen 10 minuten tussen Kruibeek en Antwerpen-West. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
1: Ga dat niet echt doen, Emma.
0: Maar nee, dat weet ik wel.
1: Je moet dat in een korreltje zout nemen.
0: Dit oh my god.
2: Is de Foute 728.
3: Hallo, ik ben Gert Verhulst en mijn favoriete foute hit is Why Tell Me Why van Anita Meijer. Omdat dat een nummer is, als ik dat hoor, dan kan ik niet stil blijven zitten.

0: nummer van Gert Verhulst. Ik zie hem al luidkeels meezingen met deze. Anita Meijer en Why Tell Me Why. Loredana uit Lanaken, die ligt op dit moment aan haar zwembad. Ze stuurt, het is vies heet. Nee, kan dat niet goed, hè, zondag.
1: Vies heet.
0: En ze, ondertussen luistert ze naar de foute 728.
1: En nu is het belangrijk dat je de Q-app erbij neemt. Want dit is jouw laatste kans voor vandaag om tickets te winnen voor de foute party van morgen.
0: Gitte uit Neerpelt, die wil echt heel graag komen, want die stuurt, ik probeer al een hele week tickets te scoren, maar ik grijp er telkens naast.
1: De computer kiest één iemand eruit, één lucky bastard die zo meteen mag meespelen in de foute quiz. Je moet het foute antwoord geven op de vraag en dan is het jackpot. Stuur een bericht via de Q-app waarin je zegt proud to be fout en dan ben je aan de beurt zo meteen na Dynamite.
2: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
3: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
4: Mijn kusfiets is helemaal op de klop.
3: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
4: Zelfs met een helm is ge... Hallo.
3: ETIAS. Ontdek onze Bike and More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be. Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
5: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel just?
6: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Nou, top hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
8: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
9: Wilt jij met mij een meloen delen?
10: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
11: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
12: Bon, de Nico komt niet.
11: Zij die het vergeten.
12: Els, waar zei jij?
11: En zij die vergeten te annuleren.
12: Zeg, iemand een dom gehoord?
11: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
12: Ah, zalig.
11: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
13: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
11: Ah, super. Allee.
13: Ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
11: Ah, dan is het gewoon.
13: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
11: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
13: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
14: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
13: Hoogstraten aardbeien.
15: Proud to be fout. Dit is de Foute 708.

0: Dynamite met ik heb een toeter op mijn waterscooter. Nu is het hoog tijd om te quizzen.
1: Dames en heren, hier is ze dan. De vrouw op wie we al 5 minuten zitten te wachten. Geef haar een daverend applaus.
2: Gwen, 37 jaar uit
0: Zwevegem.
3: Dag Gwen.
4: Goedemiddag Emma en Vincent.
3: Dat is toch al eens een introductie, hè, Gwen.
4: Zot,
3: het is fout, want dat is ook de bedoeling. Waarom wil jij graag morgen naar de foute party komen?
4: Wel, mijn zus Chloe heeft daar juist 4 tickets gewonnen bij jullie. En ik vond dat ze niet alleen mocht gaan. Dus zei ik van, ik ga ook eens proberen om te kijken of dat kan winnen.
3: Maar ze heeft er al 4.
4: Ja, maar ik mag niet mee maar.
3: Verdorie toch.
4: Nee, ja. Schandalen.
3: En wie ga jij meenemen, moest je winnen zometeen?
4: Dat weet ik nog niet.
3: Oké. Okay. Dat is niet erg.
4: Zullen we er nog eens over nadenken?
3: En het moet zich eerst nog voordoen natuurlijk. Emma gaat jou zo meteen een vraag stellen. De bedoeling is dat jij die fout

0: foute muziekje, dat zijn echte wereldreizigers. Met de Venga Boys naar Ibiza, met Sesh naar Ecuador en met Clouseau tot in Zwentibold. Maar waar kan je samen met Paul de Leeuw naartoe vliegen? Is dat A, naar de regenboog of B, naar de ruimte? Wat is het foute antwoord?
1: Ik denk B.
0: Yes!
2: Dat is goed fout. Proficiat, jij bent erbij.
1: Dankjewel.
2: Dan kan je nu officieel beginnen nadenken over wie je gaat meenemen. Het zal alvast je zus niet zijn.
1: Nee, zeker niet.
2: Nee. Die krijgt ook geen tractatie, zo simpel is het. Crazy.
1: Maar ja, ze mag toch niet drinken, ze is zwanger dus.
2: Ah, dan heb je ineens een bob. Dat wel.
0: Handig.
1: Beide handen.
2: Ik wou dat ik ook zo iemand kende.
0: Ja, dat ben ik, hè. Als je het niet door hebt.
2: Heerlijk. Zeg, merci om mee te spelen. Gwen, tot morgen.
1: Tot morgen. Doei.
3: Dat is goed fout. De foute quiz.
2: We gaan iets heel bijzonders doen. We gaan ons voorbereiden op wat er na de foute party komt. Namelijk de Rode Duivels met twee WK-nummers na elkaar. Eerst krijg je Temple Tudor met Wunderbar. Dat was 2 jaar geleden het EK-lied. En daarna de Six Gate van The Devils. Heerlijk voor jullie.

0: dit is jouw protestiek voor de duivels.
1: Sorry.
0: Dit is jouw protestiek, kom.
1: Jij zijn protestiek, hè?
0: Ja, protestiek.
1: Ik denk dat we eindelijk eens gaan winnen. Ik ben positief. 2-0 voor België.
0: Goed, jij? Ik zeg 3-0.
1: 3-0?
0: Dat zouden we nodig hebben.
1: Waarom?
0: Als er een gelijke spel is tussen Egypte en Iran. Voor het doelpuntensaldo, ingewikkeld.
1: Ah, oké.
0: Dus ik ga voor 3-0 in.
1: Voor 2-0.
0: Goed, we gaan voor de overwinning. Morgen, overmorgen om 5 uur 's ochtends speelt Rode Duivels die belangrijke wedstrijd meteen na de Foute Party. Maar eerst kijken we nog eens achterom wat deze fantastische lijst met zich heeft meegebracht.
2: De Foute 728. Overzicht.
0: Op 140, Ruslana met Wild Dances.
3: Hey, hey, hey, dance,
1: Eén plekje hoger, 139, Queen met I Want To Break Free.
3: I want to break free.
0: 138, omdat het kan, Sound System samen met Everett Shop. Oh, mijn la patate.
3: Belgium, together falling back. Belgium, samen uit de
1: 137 is dit jaar voor Tina Turner met The Best.
3: You're simply the best.
0: 136, Guus Meeuwis en Per Spoor. Kring, kring,
4: kring, kring, kring. Kreeg, kreeg, kreeg, kreeg, kreeg, kreeg, kreeg,
1: 135, de Pointer Sisters met I'm So Excited.

0: weer iets helemaal anders. Anita Meijer met Why Tell Me Why.
1: 132 Dynamite, ik heb een toeter op een waterscooter.
0: En de Wonderbaar staat op 131.
1: Zometeen meer Wonderbaar op de radio, want QDJ Liam van Averbeke komt eraan na 7 uur. En morgen is het dus de grote finale van de foute 728. De 128 foutste nummers die je ooit gehoord hebt in het leven.
0: Dan s'avonds is het uiteraard de foute party, dus hopelijk zien we elkaar daar.
1: Ja.
0: En als je niet naar daar komt, dan moet je zeker eens deze zomer naar het Q Beach House komen in Oostende.
1: Ja, misschien wel zaterdag met de opening. Ik zal er ook zijn met kleine ogen en veel goesting. Wordt de moeite. Nu is het tijd voor D-Devils.
2: Deze is echt out of control.
3: De foute 728. Proud to be fout.
2: Q Music.

6.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Min 15% op alles? Er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Deze zaterdag geniet u van min 15% op alles. Enkel deze zaterdag. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
3: Zeg dat, Vos.
4: Ja, Lemmes.
3: Zalige verjaardagspeech.
4: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen, die kalde sweet chili.
3: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
4: Hé, hey, hoe dat?
3: Ah, wel? Van die verjaardagspeech van op de barbecue.
4: Oh.
3: Ja!
4: Lemmes.
3: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is ze.
6: De Vos Lemmes.
0: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
7: Wacht niet op de solde bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeert die witte beentjes maar al in.
8: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.
9: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
10: Goedenavond, 7 uur. Nieuws krijg je van Loren.
11: Goedenavond. De provincie Limburg is voorbereid op 40 graden. Neemt daarom geen extra maatregelen tegen de hitte. Dat is de uitkomst van een hitteoverleg. Het KMI heeft code rood afgekondigd morgen. Je hoort de gouverneur.
12: We hebben een oplijsting gemaakt van alles wat er in onze provincie te gebeuren is de volgende dagen. We hebben ook aangeduid welke ziekenhuizen op dit ogenblik in de problemen kunnen geraken. We hebben dan ook gekeken welke woonzorgcentra in de problemen geraken en hoe het met onze gevangenissen is. En zo hebben we kunnen afspreken wie waar gaat tussenkomen, maar ook wie wanneer niet gaat tussenkomen.
11: De provincie vraagt iedereen wel om alert te blijven, want naast de hitte is het ook opletten voor stevig onweer. Venezuela vraagt Europa om hulp na de zware aardbevingen daar. Dat zegt Eurocommissaris voor Crisisbeheer Haja Labib. Verschillende Europese landen lieten al weten dat er steun op komst is. Het is voorlopig nog onduidelijk of ook ons land dat zal doen. Er is deze namiddag overleg geweest, maar wat daaruit is gekomen weten we nog niet. En ook de paus heeft €100.000 naar Venezuela gestuurd. Dat meldt het Vaticaan. Het gaat volgens de paus om een eerste bijdrage. De officiële balans staat op 164 doden, maar zal vermoedelijk nog oplopen. En onze landgenote Jeline van Drommen heeft zich niet kunnen plaatsen voor de hoofdtabel op het tennistoernooi van Wimbledon. Ze verloor in de laatste ronde van de kwalificaties van een Georgische in 3 sets. In totaal nemen zo 5 Belgen deel aan Wimbledon. Dat start maandag. Het is nog altijd bijzonder warm, rond 35 graden. Morgen doen we er nog een paar graden bij, tot 40 graden. Na de middag wel kans op onweer.
10: Goh, 40 graden, amai. Onderweg dan even kijken. 7 files daar gemeld van langer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. Op de Brusselse binnenring verlies je een kwartier tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde-Koningsloo. Ook 11 minuten extra tussen Wezenbeek-Ophem en Tervuren-Vierarmen. Op de buitenring dan 10 minuten erbij tussen Strombeek-Bever en Jette. Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten tussen Antwerpen-Centrum en Antwerpen-Oost. En ook nog eens 8 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Antwerpen zelf op de A12 een file van 6 minuten. Tussen Wolvertem en Domein Levendalen. En richting Brussel op de E40 nog een file van 5 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Sint-Agatha-Berchem. Sta je nog op een ander plek file rijden, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
13: Music. Liam van Haverbeke.
10: Ja, we hebben een eitje te pellen met Harry Styles. Ik vertel je zo meteen na zijn American Girls en deze It's Not Right.

een of andere reden komt Harry Styles niet naar de foute party morgen. Hij moet ergens optreden of zo. Een zaaltje in Engeland, het Wembley. Ja, enfin, ken ik niet, maar shame on you. Maar hey, je hebt gelukkig wel de juiste beslissing genomen door deze avond naar Q Music te luisteren. Want ik heb opnieuw online een tweedehands voorwerp gevonden waarvan jij straks de prijs mag raden. En als je dat als eerste juist raadt, als eerste dus de correcte prijs, het exacte verkoopbedrag doorstuurt in de app,

0: Het is toch altijd heel indrukwekkend als iemand heel veel kennis heeft over zoiets heel specifiek. Ja, bijvoorbeeld hier bij ons bij Q-Music kent Q-DJ Matthias van den Bulke bijvoorbeeld heel de speelgeschiedenis van Kim Kleisters. Ja, van die grote toernooien. Als je dan een datum zegt, dan kan hij zeggen tegen wie ze heeft gespeeld en met hoeveel punten ze exact heeft gewonnen. Dat is niet normaal. Ergens ook een klein beetje logisch, want Matthias is een grote tennisfreak. Maar Shakira, de zangeres, haar zoon, die heeft ook iets gelijkaardig. Hij is, surprise, surprise, geobsedeerd door voetbal. En kent dan ook elke winnaar van het WK vanaf 1930. Dat was denk ik de eerste. Er is ook een fragmentje van. Hij somt ze hier allemaal op.
1: Zij was vrienden,
0: maar ja, het is in Spaans, dus ik begrijp er eigenlijk geen hol van. Maar we zullen het maar geloven. Shakira komt eraan. Met Dai Dai.
2: Wat ik nu ga vertellen, heb ik van heel mijn leven nooit aan iemand anders verteld.
3: We kennen Anna als het kloppende, warme hart van familie Van den Bossen. Maar de bomma verbergt al sinds de Tweede Wereldoorlog een duister geheim.
4: Ja, ik heb toch niks meer te verliezen nu.
5: Oppakken!
3: We reizen terug in de tijd naar de rauwe waarheid van 1944. De finale van Familie. Morgen op VTM en op VTM Go. VTM, kleurt je dag.
6: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promokoken.
3: Ik dacht van chili con carne.
1: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Daar wordt chili con serieus veel carne.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
5: Mannekes! Bombeekies! Grote zomerklus bij Jamma!
6: En wij klussen allemaal mee!
5: Met 20% korting, hè?
7: En op wat?
6: Op alles!
7: En wanneer?
6: Nu zondag!
7: Wie klust er allemaal mee?
6: Wij klussen allemaal mee! Hoe
8: maakt u het?
9: Samen met Jamma!
8: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
11: Min 15% op alles? Er los over, niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Deze zaterdag geniet u van min 15% op alles. Enkel deze zaterdag. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
12: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
13: Richie, citroen met framboos.
14: Richie, Belgische limonade.
15: Altijd verfrissend.
16: Richie. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
17: Pearl.
16: Voorwaarden op pearl.be.
18: Auto 5.
19: 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze

Pink. What about us? En daarvoor natuurlijk. What about Shakira met het WK en Tim Dai Dai. Ja, de Rode Duivels die willen maar niet scoren op dat WK, maar jij hopelijk wel. Want ik heb opnieuw een random voorwerp gezocht op tweedehands.be. En het is aan jou om te raden wat het voorwerp dan exact kost. Deze keer verkoopt Tanja uit Aalst een tweedehands exemplaar van Star to Veggie. Ja, van Evi Gruijaard, kijk eens aan. Het kookboek uit 2010 was dat blijkbaar. Heeft lichte gebruikssporen, maar de gerechten blijven natuurlijk brandend actueel. Voor de ervaren vegetariër of de zij-instromer die af en toe eens een uitstapje wil naar de vegetarische keuken. Maar de vraag is natuurlijk, wat wil Tanja voor haar tweedehands exemplaar graag nog krijgen? Stuur jouw bedrag in euro's natuurlijk, door in de Q-app. Voor hoeveel staat het boek te koop? Laat maar weten en dan win je 2 cinematickets.

Talk to You, het nummer dat je waarschijnlijk nog gaat horen in menig beachbar deze zomer van Another N54 Ultra. Daarom is het 19:30 op de klok. Een hele fijne avond. Zometeen kom je te weten wat het boek van Evi Greijhard... Ik ben alweer vergeten hoe dat, wat dat de naam is. Ik wil zeggen Start to Veggie, maar dat is niet, hè. Een tweedehands exemplaar. Ah, jawel, toch. Start to Veggie. Ah ja, logisch, met Start to Run. Enfin, hoeveel is dat waard op tweedehands.be? Tanja uit Aalst wil dat graag verkopen. Als jij het exacte bedrag kan raden, dan win je 2 filmtickets van mij. Maar eerst even overlopen hoe het gaat op de Vlaamse snelwegen. 2 files daar momenteel van langer dan 5 minuten. Richting Antwerpen staat nog de langste file. Op de A12 is dat 11 minuten extra tussen Strombeek-Bever en Domein Levendalen. En richting de grens met Frankrijk op de E17 is het ook aanschuiven. 10 minuten extra tussen het UZG en Gent Centrum De Pinte. Dat komt door voorwerpen op de weg staat hier. Dus opletten als je daar moet passeren op de E17. Sta je nog op een andere plek stil, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.

0: Miles Smith en Niall Horan, Drive Safe. Voor hoeveel eerlijk verdiende euro's verkoopt Tanja uit Aalst op tweedehands.be het boek Start to Veggie van Evi Gruijaert uit 2010? Dat is de vraag vandaag. Jeroen uit Zoutleeuw denkt 12 euro. Ja, realistisch bedrag lijkt me. Talita uit Lokeren zegt 3,5 euro. Kelly uit Ekelo zegt 5 euro. En Sharon uit Oostende gaat los voor de 20 euro. Ik heb ook iemand aan de lijn. Goedenavond, dag Wim uit Hechtel-Exel.
1: Goedenavond.
0: Ben jij een vegetariër, Wim?
1: Nee, absoluut niet.
0: Nee, maar je bent wel sportief, hè, toch?
1: Ik ben wel sportief, ja.
0: Want je
1: de
0: hebt
1: laatste tijd, hoor.
0: Vandaag getraind voor iets specifiek, vertel.
1: Ja, voor mijn eerste triathlon.
0: Oeh, de eerste, wanneer is die gepland?
1: 30 augustus.
0: Oh, dat is al heel dichtbij.
1: Ja, dat komt heel dichtbij.
0: Oké, okay, want ik hoop dat je vandaag dan bent gaan zwemmen.
1: Ik ben gaan zwemmen, inderdaad.
0: Met gelukkig. Het, en welke van de drie sporten vind je het leukst?
1: Het fietsen.
0: Het fietsen?
1: Dat doe ik ook al langer.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Ik ben in alle drie de sporten even slecht, dus het zou niet voor mij zijn. Maar ik ben heel blij dat je het doet. Gezond eten hoort daar natuurlijk ook voor een stukje bij, dat je lichaam zich aanpast. Maar de vraag is natuurlijk niet hoe kan je gezond eten, maar wel hoeveel vraagt Tanja uit Aalst voor haar tweedehands exemplaar van het kookboek. Vertel, wat denk jij?
1: 4,5 euro.
0: 4,5 euro. En vertel eens het denkproces, hoe ben je tot dat bedrag gekomen?
1: Even op tweedehands gaan kijken naar het boek en er waren maar twee hits, dus
0: wow.
1: Heel rap gebonden.
0: Ja,
1: en alle twee van 4,5 euro.
0: Stiekem een beetje gezeurd, maar dat is helemaal oké. Want het is ook correct. Proficiat, jij gaat naar de bioscoop.
1: Dank u wel.
0: Joppla.
1: En als er airco is het goed.
0: Inderdaad, er zal hopelijk airco zijn. Ik heb het hier niet zwart op wit, maar ik veronderstel wel bij in de cinema. Ja, Wim, ik wens je heel veel succes nog met je triathlon. Laat even weten in de Q-app hoe dat geweest is. Misschien nog een laatste vraag. Wat is jouw plan voor deze nacht? Hoe ga je de slaap proberen vatten?
1: Waarschijnlijk gelijk vorige nacht op de zetel slapen.
0: Op de zetel slapen. En dat zonder stout geweest te zijn, zeg. Dat is kunnen.
1: Ja, ja, ja.
0: Wim, salut, tot volgende, hè, man.
1: Goed, bedankt.

0: Het Q Beach House. Q Beach House. Staat klaar voor een hete zomer. De wind in je haren, het zand tussen je tenen en live muziek op het strand van Oostende.
1: En ik zal er ook bij zijn.
0: Kom zaterdag naar de officiële opening met Camille live op het strand. Het nieuwe Q Beach House. Daar wil je geen seconde van missen.
1: Ik zie jullie daar. Q.
0: Check wat je kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
1: Maximum summer.
0: Q-music.
2: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
0: Ford.
3: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Mama, is mijn brood al klaar?
6: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
5: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
0: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
7: Hoogstraten. Na-na-na-na-na-na.
0: Hoogstraten aardbeien.
8: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in het park? Zo zei jij toch niet?
9: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
10: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
11: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
0: Q Music.
12: Q sounds better with you. Stay.

0: Martijn Garretsen. En Ed Sheeran met Repeat It. De Foute 728 begint morgen, ja, met de laatste eindspurt natuurlijk. Onze Maarten en Dorothee tellen af aan een één stuk door. Dus van 6 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. En het beste nieuws, de top 10, die ligt nog helemaal open. Bijvoorbeeld, deze maakt nog kans.
1: Lekker blijven hangen.
0: Ja, ik kreeg al heel veel stemmen. En terecht natuurlijk, het zou een prachtig eerbetoon zijn voor Margriet Hermans. Deze staat ook nog in de top 10. Ja, hoorde je het afgelopen jaar toch op heel veel foute feestjes. Of natuurlijk deze leek.

0: Black Eyed Feeling. Black Eyed Peas met I Got A Feeling. Zo is het. Antje uit Brede heeft net gestemd, zie ik, voor haar favoriet in de foute 728. En zij gaat voor deze.
1: We gaan dansen in de zon.
0: Ook een goede keuze natuurlijk. Wim Soetaar. Met allemaal. Dat is het probleem natuurlijk ook. Het zijn allemaal toppers. Gelukkig was het makkelijker om letterlijk de topper te kiezen.
2: Dit is deze week de Q Topschijf.
3: Q Music. Hey, it's Alex Warren. And you're listening to my new single Passenger on Q Music.

Swizz DMC. Hij heeft gisteren trouwens een feestje gebouwd, zag ik op zijn Instagram story. Hij woont ondertussen in Duitsland, maar het is eigenlijk een Zuid-Afrikaan. En Zuid-Afrika is voor het eerst geplaatst in de knock-outfase van het WK voetbal. Het is er gegund. Thomas Gray is Frans-Canadees, dus die kan ook nog genoeg feestjes.

0: Dankzij Telenet gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Goedenavond, 1 over 8, nieuws hoor je van Loren.
5: Goedenavond. Fraude bij festivaltickets moet meteen gemeld worden. Dat vindt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders. Aan het begin van de festivalzomer kreeg de Economische Inspectie al 40 meldingen binnen.
6: Dus we stellen nu al vast dat er mensen aan een festivaldeur stonden en niet binnen mochten, omdat het ticket dat ze gekocht hebben gewoon geen echt ticket was. En dat betekent dat er effectief verkoopkanalen actief zijn waar er tickets worden verkocht die niet echt zijn. Dus wij willen zo snel mogelijk daar een zicht op hebben en dat kan alleen maar als mensen ons informeren.
5: Als je denkt dat er gefraudeerd is met je tickets, kan je dat melden via consumerconnect.be. Ons land bekijkt nog hoe het hulp kan bieden aan Venezuela na de zware aardbevingen daar. In Venezuela wonen zo'n 220 Belgen. Op dit moment zijn er ook een tiental landgenoten op reis. Buitenlandse Zaken heeft nog geen weet van Belgische slachtoffers, maar het volgt de zaak wel verder op. De paus heeft €100.000 naar Venezuela gestuurd. Dat meldt het Vaticaan. Het gaat volgens de paus om een eerste bijdrage. De officiële balans staat op 164 doden, maar zal vermoedelijk nog oplopen. En onze landgenote Jeline van Drommen heeft zich niet kunnen plaatsen voor de hoofdtabel op het tennistoernooi van Wimbledon. Ze verloor in de laatste ronde van de kwalificaties van een Georgische in 3 sets. In totaal nemen zo 5 Belgen deel aan Wimbledon. Dat start maandag. We staan voor een warme avond met nog lange tijd temperaturen boven de 30 graden. En ook vannacht koelt het maar moeilijk af. Morgen opnieuw bloedheet tot 40 graden en na de middag wel kans op onweer.
4: Doe me toch, ik heb altijd een balpen vast. Ik heb nu per ongeluk met die balpen op mijn witte polo getekend. Oh, dat was niet de bedoeling.
5: Was je daardoor helemaal van de wijs gebracht?
4: Ja, ik was helemaal van de kaart. Ik was aan het kijken naar mijn polo. Ik dacht, oh nee, mijn vriendin gaat kwaad zijn. Maar kijk, ja, het is wat het is. Ik overloop even de files. Amai, ik ben een kluns. Gelukkig staat er maar 1 file onderweg richting Antwerpen. Op de A12 is dat 6 minuten extra tussen Wolvertem en Domein Levendalen. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan heb ik beter nieuws, want daar verlies je minder dan 5 minuten mee.
7: Music. Liam van Haverbeke.
4: En de samenwerking van Calvin Harris en Sam Smith, Desire. Hoor je na deze Somber en zijn Homewrecker. Welkom!

je een Spotify-playlist gepost voor het warme weer, zegt hij. Ik ben even gaan checken, maar daar staan eigenlijk alleen maar nummers in van Calvin Harris zelf. Dat is toch... Allee, ik begrijp dat er een paar nummers van hem tussen zitten, maar alleen maar nummers van Calvin Harris. Dat is toch een klein beetje raar, hè? Een hele goede avond. Vergeet gewoon die playlist. Je radio deze avond volstaat voor de soundtrack. Want nog voor de klok 9 uur slaat, komt Aiken er

Ook een legendarisch fout nummer in een nieuw jasje in het Q Top 40 hitarchief. Ja, deze dus, maar net iets anders. Dat voor zometeen. Nu eerst de vrouw die je echt in de gaten moet houden de komende jaren. Het is een beetje de nieuwe Dua Lipa, zeg maar. Freya Sky met Silent Treatment. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: DJ-licious. I miss this magic with you. The magic with you. Met dit weer is het toch wegdromen naar een vakantie. Het liefst van al in een of ander koud land op dit moment. En toch neem ik je zo meteen mee naar het strand. Allee, ik, vooral Paul Kalkbrenner zal dat doen, want hij komt eraan met Sky and Sand, hoor je na Maxime en Babette.
1: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze

Hij zal deze avond ongetwijfeld aan zijn tv gekluisterd hangen. Deze Paul Kalkbrenner is een Duitser en Duitsland speelt op het WK tegen Ecuador straks om 10 uur. Dat wordt waarschijnlijk weer een doelpuntenfestijn, zoals het dan heet. Deze drie die hebben ook gescoord door de handen in elkaar te slaan. David Guetta, Teddy Swims en Tones and I. Dit is Gone, Gone, Gone.

Crybaby van Clean Bandit en Anne-Marie. Daarmee is het iets voor 8:30. Een hele goede avond. Superfijn dat je luistert naar Q-Music. Ik overloop even de vertragingen voor je op de Vlaamse snelwegen. En terwijl ik de woorden uitspreek, verdwijnt de laatste file voor mijn neus. Dat wil zeggen dat er geen enkele plek is waar je langer dan 5 minuten moet aanschuiven.

Jelly Roll gaat goed gemutst door het leven. Zo hoor ik het graag en dat proberen we zelf ook natuurlijk. Want zometeen dan duiken we opnieuw in de diepe, donkere grochten van het Q-Music hitarchief. Ja, op zoek naar een hit die zowel goed scoorde in onze Q-top 40, maar deze week doe ik daar nog een extra specialeke bij, want de hit moet ook goed gescoord hebben in de foute 728 van nu of van andere jaren. En als laatste keer dat we dat doen deze week, en ik heb echt een pareltje gevonden van je welste. Welk nummer precies hoor je zometeen? Eerst Sienna Spyro. En nu alvast de zwoele beat van Aiken. Dit is Right Now.

0: Spyro is een material lover. Dat kan. Dat mag natuurlijk. Maar jij?
1: De Q-top 40.
0: Jij bent hopelijk vooral een muzieklovertje. Als dat het geval is, dan ga je heel blij worden van deze. Want we keren terug naar 2018. Toen ontstond er namelijk een illegaal nummer. Ja, producer Dinoro had in 2017 het geniale idee om twee tracks samen te voegen. Hij pakte de zang van een dansnummer uit 2012 en plakte daar die superbekende melodie van Gigi D'Agostino's L'Amour Toujours onder. Deze. Ja, precies. En hij ging daar meteen bizar hard viraal mee online. Maar ja, omdat hij de rechten niet helemaal had geregeld, om niet te zeggen totaal niet, werd de track overal geblokkeerd door copyright natuurlijk. Om de hit alsnog te redden is er toen achter de schermen heel snel een deal gesloten. Gigi D'Agostino vond het eigenlijk best oké, maar hij had wel één belangrijke voorwaarde, namelijk dat zijn naam ook groot op die plaat kwam te staan. En zo geschiedde. Een jaar later, in 2018, werd het nummer officieel uitgebracht en werd het een wereldwijde knaller. Deze In My Mind van dus Dinoro en ook Gigi D'Agostino.

Dinoro. Ripte gewoon schaamteloze track van Gigi D'Agostino. Maar gelukkig komen ze nu wel overeen en is deze In My Mind een feit. Woep woep, zegt Ron in de app. Lekker opwarmen voor de foute party van morgen. Ja, laat dat opwarmen maar achterwege, Ron. Doe maar afkoelen in de plaats. Dat zal een pak beter zijn, maar goed. Jessica die stuurt alweer een prachtige foto door van haar tuin. Genieten, laat ze weten, tijdens de warmste nacht. Ja, die komt eraan. De warmste nacht kan ook een nacht in Amsterdam zijn, natuurlijk. Dit zijn de heren.

Marshmallow en Kane Brown. Ja, Marshmallow, die ken je wel. Dat is die DJ met zo dat vierkantig hoofd in de vorm van een marshmallow. Kane Brown, die werd dan weer bekend door Facebook. Ja, toen dat nog hip was. En is een beetje, ja, een foute, maar ook wel heel getalenteerde countryzanger. Iets anders als vandaag voor jou een echte dag was, dan heb ik zo meteen een opkikkertje voor je in de playlist na The Thing I Love.

Vooral als het vandaag even tegen zat. De hitte, het werk, schoolwerk, wat dan ook. Rachel Platten en haar fight song. En nu het trio dat elk festivalpodium omtovert tot een ware rave cave. De heren van de Swedish House Mafia en hun

0: Goedenavond, 9 uur. Nieuws krijg je van Lore.
1: Goedenavond. Venezuela heeft de officiële dodentol bijgesteld. Er zijn nu al zeker 188 mensen om het leven gekomen bij de twee aardbevingen vannacht. 1500 anderen raakten gewond en nog eens bijna 160 mensen zijn vermist. Dat heeft president Rodriguez gezegd in een tv-toespraak. De aardbevingen vannacht waren de zwaarste in haar land in 100 jaar tijd. Volgens schattingen gaat het aantal doden nog oplopen tot een paar tienduizenden. Intussen bekijkt ons land nog hoe het hulp kan bieden aan Venezuela. Daar wonen zo'n 220 Belgen. Op dit moment zijn er ook een tiental landgenoten op reis. Buitenlandse Zaken heeft nog geen weet van Belgische slachtoffers, maar het volgt de zaken op de voet. Fraude bij festivaltickets moet meteen gemeld worden. Dat vindt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders. Aan het begin van de festivalzomer kreeg de Economische Inspectie al 40 meldingen binnen.
2: Dus we stellen nu al vast dat er mensen aan een festivaldeur stonden en niet binnen mochten, omdat het ticket dat ze gekocht hebben gewoon geen echt ticket was. En dat betekent dat er effectief verkoopkanalen actief zijn waar er tickets worden verkocht die niet echt zijn. Dus wij willen zo snel mogelijk daar een zicht op hebben en dat kan alleen maar als mensen ons informeren.
1: Als je denkt dat er gefraudeerd is met je tickets, kan je dat melden via consumerconnect.be. We staan voor een warme avond met nog lange tijd temperaturen boven de 30 graden. En ook vannacht koelt het maar moeilijk af. Morgen opnieuw bloedheet tot 40 graden. Na de middag wel kans op onweer.
0: En onderweg is er momenteel één vertraging gemeld. Dat is richting Antwerpen op de A12. 6 minuten extra tussen Wolvertem en Domein Levendalen. Sta je nog op een andere plek file te rijden, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
3: Music. Liam van Haverbeke.
0: Met de classic van Faithless, Insomnia, maar dan in een nieuw Bibi Rexha jasje. Dit is New Religion.

Danny at the Disco, High Hopes. De hoop is enorm hoog voor alle liefhebbers van Grand Theft Auto. Ja, dat is die game waarin je eigenlijk vrij agressief bent. Dan speel je zo wat een bandiet. Want het is ontzettend populair. En we wisten al dat het nieuwe spel GTA 6 op 19 november uitkomt dit jaar. En nu zijn de prijzen ook bekend. En het valt eigenlijk best wel mee. Allee, het is ontzettend veel geld voor een game, maar het is niet veel duurder dan andere games tegenwoordig. Bijvoorbeeld, de gewone versie is nu 67,99 euro. Dan heb je ook nog de Ultimate Edition, dat is 85 euro. Geen idee wat er Ultimate aan is, maar je hebt het voor 85 euro. Als jij nu geïnteresseerd bent, morgen gaat de pre-order open, dus dan kan je het spel al bestellen. Maar geen fysieke exemplaren. Dat hebben ze dus afgeschaft. Alleen maar digitale exemplaren vind ik jammer. Ja, dat is nog leuk als je toch nog zo'n kasken hebt waar dat cd'tje in zit. Maar dat heb je dus niet meer. Maar morgen kan je het wel pre-orderen. Ik persoonlijk kijk vooral uit naar de soundtrack van GTA. Want in de vorige GTA 5 was er ook effectief radio in de auto's. Daar is mijn liefde voor de radio ontstaan. Want dus moest er toevallig iemand luisteren die werkt aan de game. En jullie zoeken nog een radiopresentator voor daar op de radio. Allee ja, het is maar een idee. Ik stel mij wel aan als vrijwilliger.

and Someone Like You bij Q-Music. Trouwens, roddelalarm over Adele. Want in muziekland, ze zou namelijk in Londen zijn momenteel om daar te werken aan gloednieuwe muziek. Ja, onder andere Gracie Abrams is er ook al gespot. Dus wie weet komt er een samenwerking aan tussen die twee. Ook nog een paar andere belangrijke bekende mensen in de muziekwereld zijn gespot met Adele vlakbij een studio. Dus wie weet wordt 2026 nog eens het jaar van een nieuwe Adele op je radio. Kan zomaar gebeuren. Maar voorlopig is het nog wachten natuurlijk. Gelukkig hebben we wel Olivia Rodrigo. Dat zou ook wel een goede samenwerking zijn eigenlijk, die twee. Dit is

Suzanne Freek luisteren duidelijk niet naar de show. Dat is heel jammer, want ze kunnen het niet hebben als het avond is. Een hele goede avond. Het is 9:55. Je luistert naar de zender die proud to be fout is deze week. En stiekem eigenlijk altijd. Ja, dat is best leuk om dat een beetje te doen. En daarom ben ik vooral heel benieuwd wat voor gekke, foute outfits jij nog in je kast hebt liggen. Misschien ga je wel naar de foute party. Laat dan zeker en vast weten welke outfit je gaat aantrekken morgenavond. Maar het mag veel breder dan dat. Welk kledingstuk heb jij bijvoorbeeld nog altijd in je kast liggen dat eigenlijk echt heel fout is? Ik zelf heb... Nu moet ik even goed nadenken. Ja, ik heb een kostuum van Darth Vader in mijn kast liggen. Dat was voor mijn 100 dagen. Ruikt ook een beetje naar bier. Ik heb ook een heel fout petje. Want dat is een petje van een andere radiozender. Ja, ontzettend fout. Maar wat voor foute kleren, wat voor foute outfit heb jij nog in je kast liggen? Ik ben heel benieuwd. Laat maar even weten in de Q-app tijdens Alesso en Sasha. Dit is

zoals het hoort, hè, de Italianen drinken dat ook, 's avonds. Een heerlijke espresso. We zijn nog steeds op zoek naar de meest foute outfits uit jouw kleerkast. Denk daar eens goed over na. Wat zit er nog allemaal in je kleerkast dat eigenlijk ontzettend fout is? Wat je nu echt niet meer zou dragen, maar ja, het hangt daar. En het blijft daar waarschijnlijk nog even hangen. Eerst even kijken onderweg. Daar zijn momenteel 2 files gemeld van langer dan 5 minuten. Richting Brussel staat er eentje op de E40. 22 minuten extra tussen Erpenmeren en Afleghem. Richting Antwerpen is het ook aanschuiven op de E19. 7 minuten extra tussen Kontich en Wildrijk. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.

0: Dua Lipa, de vrouw met een Chanel-trouwjurk. Blijkbaar stond in de krant. Wacht, hè, hier. Inclusief 480.000 parels en een sleep van 2 meter. Ja, kwestie van niet te overdrijven natuurlijk. Ondertussen zijn we bezig met een soort van radiofonische modeshow. De zoektocht naar de meest foute items in jouw kleerkast. Best leuk wat er binnenkomt in de Q-app. Romy uit Kokseide die stuurt, ik heb heel veel vlies liggen. Dat is toch ook fout volgens Jani? Ja, blijkbaar dus niet meer, hè. Vlies is al een eindje terug hip. Ik weet niet of het ooit hip is geweest. Het is vooral praktisch, maar het is dus nu ook hip. Matthias zegt, mijn vader zweert al heel zijn leven met witte sokken in sandalen. Uiteraard de classic, vreselijk heerlijk. Ik moet ook wel eerlijk bekennen, het moment dat ik 60 word, of misschien zelfs nog iets vroeger, ik doe het ook, hè. Witte sokken in sandalen, of maakt eigenlijk niet uit welke kleur. Ik denk dat dat vooral heel comfortabel is. Ook een audioberichtje van Lore uit Niel.
1: Hey. Het meest foute dat ik nog in mijn kast heb liggen is een onesie. Een onesie van de aliens van Toy Story.
0: Oh.
1: Het is wel iets te fout om het nu te gaan aandoen, want hij is echt veel te warm.
0: Ja, nee. Niet nu dragen, Lore. Dat lijkt me inderdaad niet zo heel slim. Maar misschien ook niet doen zoals Johan dan weer zegt. Die zegt, geen foute outfits bij mij. Ik zit in mijn Adams kostuum. Dank u, Johan. Dat beeld krijg ik niet meer van mijn netvlies.

Deze vallen daar misschien ook onder. De soort van ruimteachtige helmen van de heren van Daft Punk. One More Time. Ondertussen een prachtige foto in de Q-app. Niet van een foute outfit deze keer. Wel van Christel uit Oostende. Een foto van de zon die aan het ondergaan is. En het Q-Beach House op de achtergrond. Het is echt prachtig. Ze zegt er ook bij nog even en het is zover. Ja, natuurlijk. Hè, want na de foute outfits mogen we natuurlijk de zwempak en broeken van stal halen. Want het Q-Beach House gaat nu zaterdag open. Met niemand minder dan deze vrouw. Camille. We waren

0: Martin Garrix en Jax met Told You So. QDJ, Timo Pineda, je bent alweer aan het dansen, jongen. Maar echt, je bent een Duracell-konijn, niet normaal.
1: Ik heb er weer goesting in. Maar weet je, altijd als ik in de studio kom en hier kom staan, in dat Emma Salden hier net heeft gezeten,
0: ja.
1: Daar straks heeft gezeten, die zet altijd haar hoofdtelefoon zo zacht. Maar jij hebt dat ook. Ben ik doof?
0: Ja, je bent wel echt doof. Ik dacht dat je iets anders ging zeggen. Van, het zijn de hormonen die nog rond... Ik zie dat je helemaal klaar bent voor de foute party.
1: Hoezo?
0: Ah, dat is niet je outfit. Ah, nee. Ja, oké. Nee, dat is prima zo.
2: Daarom heb jij die hoed gepakt. Vindt hij dat creatie als een cowboy?
0: Nee. Maar je zei net voor we op antenne gingen, zei je, ik ga een hoed aan doen. Ik dacht, nee, ik heb een mopje voorbereid. Oh, ik had nog iets anders voorbereid. Ik heb het niet gebruikt. Dus ja, dat wou ik dan net na het mopje doen. Ja,
1: maar wel grappig. Dat is goed. Alles is goed.
0: Wordt dit het niveau van vanavond?
1: Ja, ik ben wel een beetje moe. Moet ik zeggen, van heel de week.
0: Je staat hier te springen en te dansen.
1: Ja, maar mentaal ben ik een beetje moe, dus ik ga mijn best doen om niet te veel flauwe
0: kul. Goede elevator pitch. Zeker blijven luisteren. Dat is niet waar. Dit is Somebody Like You within Temptation and Smash Into Pieces.

0: Goedenavond, 10 uur nieuws met Lore.
1: Goedenavond. Het koelt amper nog af, dat voelt u zelf ook. En het wordt mogelijk zelfs de warmste nacht sinds het begin van de metingen. Je hoort weerman DVT nou.
2: Vanavond en vannacht gaat het eigenlijk ook niet zo ferm afkoelen. Hè. We zitten met temperaturen in het binnenland die in de buurt zitten van 24 à 26 graden. Misschien in de grote steden zelfs nog hoger. Dus als het boven 24,4 graden blijft in Ukkel, dan is dat de warmste nacht sinds het begin van de metingen. Dus dat kan wel tellen.
1: Vanaf morgen geldt in de provincies Limburg en Luik code rood voor hitte, omdat het daar tot wel 40 graden kan worden. Het werd vandaag uiteindelijk 34,9 graden in Ukkel. Iets minder dan vooraf verwacht. Het komt door een koelere wind. 34,9 graden is wel het nieuwe dagrecord. Gisteren werd het in Ukkel nog 35,1 graden. En de problemen in het AZ Sint-Lucas in Gent en het USA zijn opgelost. Alle operaties en ingrepen moesten daar vandaag worden uitgesteld door een oververhitte server in Parijs. Collega Katrien Salens.
3: Hier in Gent worden de 112 en de mug opnieuw naar het AZ Sint-Lucas gestuurd en zijn in beide ziekenhuizen het elektronisch patiëntendossier opnieuw raadpleegbaar. Vanaf morgen kunnen alle geplande consultaties en ingrepen gewoon doorgaan zoals gepland.
1: Wie vandaag een ingreep had die werd uitgesteld, wordt in de komende dagen nog gecontacteerd voor een nieuwe afspraak. We staan dus voor een warme avond met nog lange tijd temperaturen boven de 30 graden. En ook vannacht koelt het dus maar moeilijk af. Morgen opnieuw bloedheet tot 40 graden. Na de middag wel kans op onweer.
0: Bloedheet, dat vind ik nu eens goed gezegd, Lore. Dankjewel. Eén file op de E40 richting Brussel. Daar verlies je een half uur. En dat tussen Erpenmeren en Afliegem. En als je nog ergens anders stilstaat, dan gaat het daar wat vlotter.
4: Music. Timo Pirella.
0: Met nu een hit waarvoor je eigenlijk maar 6 noten op de piano moet kunnen spelen. Easy peasy, lemon squeezy, zeg ik dan.

0: wist je dat de beat van dit nummer is gemaakt met een gratis app op de iPad? Echt waar. Ja, door een jonge gast. Zijn naam is Jaws685. Dat was zijn spelletjesnaam als hij spelletjes speelde. Ik denk dat hij nog net geen 20 was toen hij dit gemaakt heeft. En Jason Derulo die was ook meteen in love met de beat. En hij heeft er meteen een dikke vette hit van gemaakt. Savage Love, daarmee is het 8 minuten over 10 geworden op je donderdagavond. Een schöne goedenavond. Ja, geen idee waarom ik dat in Duits zei, maar in ieder geval hartelijk welkom in de late avond van Q-Music. Het is al voorbij 10 uur en donderdagavond is bij de studenten traditioneel zo de avond dat er al eens een feestje wordt gegeven hier en daar. Dus benieuwd of dat vanavond ook nog op jouw planning staat. Wat ga je doen? We gaan in ieder geval wel stevig bonken op de radio. Dat kan ik jou wel zeggen zometeen. Zometeen een van mijn favoriete hits uit 2024. Dus aan de muziek gaat het in ieder geval al niet liggen. Ondertussen ook al een foto in de Q-app van Jordi. Die staat nog altijd ijsjes te verkopen in Grimbergen. Goed luck, Jordi. Vergeet zelf ook niet eens te likken, hè, af en toe. Dat je het ook een beetje afkoelt. Maar dan nu... Even de sfeer omgooien. Ja, even de laarzen pakken. Dat gaat wel nodig zijn.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: De cowboybotten die mogen aan. Taylor Swift, I knew it, I knew you op de radio. Jesus.

0: bijna 2 jaar oud en was echt een van mijn favoriete hits bij Q Music, moet ik zeggen. We Pray van Coldplay. Een hele goede avond. Ja, het is warm. Dat hoor je natuurlijk de hele dag. Iedereen die je tegenkomt, denk ik, opent het gesprek hetzelfde. Want, amai, het is warm vandaag, hè. Zweten, zo'n beetje van dat eigenlijk. 38 graden, lokaal tikken we 40 aan, hier en daar. Dat is eigenlijk onmenselijk, hè. De warmste temperaturen ooit gemeten in ons land, ik heb het er net even opgezocht, dat was 41,8 graden op 25 juli 2019. Eigenlijk niet eens zo lang geleden dat dat gebeurd is. Ik ben heel benieuwd of dat gaat sneuvelen morgen. Morgen zou het wel eens 40 graden kunnen worden en net een beetje warmer, wie weet. Maar gelukkig is de hulp niet ver weg, want de persoon die jou kan helpen afkoelen, die is denk ik gewoon naar de radio aan het luisteren op dit moment.
1: Sowieso luistert er iemand die
0: een heel gekke, maar toch effectieve manier heeft om af te koelen. Ja, ik ben zo op zoek naar iemand die wat trucjes heeft om het zo wat koud te krijgen. Die we nog niet kenden eigenlijk, hè? Want we kennen allemaal de standaardtrucs wel. Van ja, drink koud water. Eigenlijk moet je dat net niet doen. Je moet eigenlijk net warm water drinken, want dan wordt je lichaam niet mega koud opeens uit het niks. Maar ik ben zo echt op zoek naar die trucjes die we nog niet kenden. Dus mocht jij jou aangesproken voelen en mocht je zo bijvoorbeeld iets speciaal doen, dan mag je dat mij vooral even doorsturen in de Q-app. Een vriend van mij, die stopte vroeger bijvoorbeeld altijd, ik weet niet of hij dat nog altijd doet, zijn hoofdkussen in de frigo voor het slapen gaan. Zo van die soort trucjes zijn meer dan welkom in de app.

0: je ooit punten wil scoren bij je lief, hè, deze dagen, dan kan je zeggen, jij bent zoals het weer, mijn liefste schat, hot, hot, hot en never cold. Oh ja, het klonk wel een beetje beter in mijn hoofd. Ja, of misschien moet je het gewoon niet zeggen, dat kan ook wel gewoon. Berichtje van Bernd, die is er bijna zeker van. We gaan morgen de hoogste temperaturen ooit halen in België. Dat was 41,8 graden in 2019. Misschien dat we er wel net kunnen overspringen. Nu ja, leuk is dat eigenlijk niet, zo'n 42 graden. Stel je voor, dat is echt puffen en zweten. Maar dat doen we deze dagen ook al, dus ça va eigenlijk wel. Maar mocht dat effectief gebeuren, mocht het morgen 42 graden worden... dan heb je de komende 2 minuten zeker wel iets aan de radio. Want ik vroeg daarnet, luistert er eigenlijk iemand die een heel gekke, maar heel effectieve manier heeft om af te koelen? Er komen heel veel berichten binnen in de Q-app. Davy uit Puur Sint-Amans zegt ijsblokjes voor de ventilator hangen. Dat is een goedkope airconditioning. Ja, dat is waar. Ik ben ook net een ventilator gaan kopen in de Action. En gewoon dat alleen al, dat is eigenlijk fantastisch. Om zo toch een beetje luchtstroom te hebben in je huis. Pieter-Jan uit Herzelen die zegt... ik slaap met een vochtige, koude handdoek op mijn rug. En de ventilator ook op mij. En dan neem ik vaak ook nog een koud bad met deze temperaturen. Dat is ook een goede tip, Pieter-Jan. En dan heb je ook nog Céline uit Merchtem. Die stuurt een berichtje, maar ik begrijp er eigenlijk helemaal niks van. Dus ik heb ze even opgebeld. Goedenavond, Céline.
1: Goedenavond.
0: Hallo, ja, wat stuur jij nu? Jij stuurt Siro gek van Colistar in de nek. Oh ja.
1: Ja, dus dat is een cryogel. Dat is eigenlijk een anticellulite gel van het Italiaanse cosmetica-merk Colistar.
0: Ah ja.
1: En dat werkt heel verkoelend. Dus in plaats van dat je dat dan... je kunt dat ook op je benen aanbrengen, waarom moet je cellulites hebben.
0: Okay.
1: Maar als je dat in je nek smeert, op je huid, heeft dat ook een enorm verkoelend effect. En dat werkt enorm goed.
0: Moet ik het mij dan zo'n beetje inbeelden als tandpasta, zo menta, zo, dat je zo, dat opeens zo'n koude rilling of hoe is het?
1: Ja. Daar kun je het inderdaad wel een beetje mee vergelijken.
0: Ah ja, oké. En heb jij ook gecheckt of dat allemaal goed is? Dat je dat zomaar in je nek smeert?
1: Ja, ik ben als ik zelf nog bij Parixel werkte, ambassadrice geweest van het merk Colistar. En dat kan allemaal geen kwaad.
0: Voilà, ik merk het al. Je bent hier gewoon sluikreclame aan het maken eigenlijk. Maar als het echt werkt, dan geloof ik je op je woord, beste Céline.
1: Ja, het werkt echt. Ik deed eigenlijk vooral bij een collega van mij die last had van opvliegers en heel graag de airco opzetten. Ik ga heel goed op dit weer. Ik ga eigenlijk heel slecht met airco. Dus elke keer als ik merkte dat zij de airco had aangezet, ging ik naar de rayon van Colistar en dan nam ik een beetje van dat product. En dan zei ik van, kom eens hier, jij in haar nek en dan die airco terug af.
0: Amai, oké, maar dat is keigoed.
1: En
0: Céline,
1: dat werkt echt.
0: Céline, word jij betaald door Colistar toevallig of om dit allemaal te zeggen?
1: Nee, absoluut niet.
0: Oké, okay. Ik geloof jou. Kijk, wij allemaal Colistar in de nek en gaan morgen met die hete temperaturen. Fijne avond nog, bye bye.
1: Fijne avond, doei.

Tom Grennan, Little Bit of Love uit 2021. Ik heb het al wel eens verteld op de radio, maar geen idee of je dat toen gehoord hebt. Misschien niet. Ik heb ooit 2 jaar voor de ochtendshow van Q-Music gewerkt, achter de schermen bij Maarten en Dorothee. 2 fantastische mensen. Ze gaan morgen de hele dag de finale van de Foute 728 presenteren. En ja, wat je zo altijd op Instagram ziet, hè, zo buiten de uitzending, dat is eigenlijk hoe het echt eraan toe gaat bij Maarten en Dorothee. Altijd leuk, altijd lachen. En wat ik mij ook nog herinner van die tijd, is dat Delphine, je weet wel, Delphine van het nieuws, altijd blij werd met 1 specifiek liedje. Daar werd ze altijd heel gelukkig van. En nou wel, net dat liedje staat hier zo meteen in de playlist. Dus dat kunnen we samen even wegdromen met ons hoofd in de wolken. Dat is ook leuk. Eerst even terug naar de weg. Daar staan ondertussen 3 files waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste die staat op de E40 richting Brussel. Daar moet je 20 minuten bij tellen. En dat tussen Erpenmeren en Afligem. Op de Antwerpse ring richting Gent ook een kwartier erbij tussen Merksem en Antwerpen-Oost. En dan nog tenslotte op de Brusselse binnenring. Daar moet je ook 10 minuten bij tellen. En dat tussen Groenendaal en Argenteuil. En dat is daar op de Brusselse binnenring. Dus als je in een van die files staat, ja, veel sterkte. En als je niet in een van die files staat, ja, gewoon lekker doorgaan, hè. Yeah.

0: favoriete nummer van Delphine van het Nieuws bij Maarten en Dorothee in de ochtendshow. Ed Sheeran en Celestial. Iedere keer als dat liedje op de radio is, dan weet je dat hier op de redactie de radio heel luid wordt gezet. Ja, en morgen dan doen Maarten en Dorothee heel wat overuurtjes. Hè. Dus net voor de start van de zomervakantie presenteren ze de grote finale van de Foute 728. De hele dag van 6 uur in de ochtend tot 6 uur in de avond. En daarna ook nog de Foute Party. Die twee, ja, heel veel respect. Het zijn twee zotten eigenlijk. Hè. Als je zelf ook al wat overuren hebt gedraaid of het gewoon eigenlijk veel te heet hebt en je wil jezelf zo ook eens even belonen met een klein cadeautje, wel, wait no more, want zometeen dan kan jij iets winnen hier bij Q-Music.
1: De Foute Showbiz Quiz.
0: Ja, we blijven nog even in dat foute thema. We spelen de Foute Showbiz Quiz met daarin drie vragen waarmee je bij elk juist antwoord een cinematicket kan winnen. Dat is leuk, hè? En ik dacht, weet je, het is donderdagavond. We gaan bijna naar het Q-Beach House. We doen een zot. Vandaag win je 2 cinematickets per juist antwoord. Ik heb dat net beslist, ik heb dat niet gecheckt met iemand, maar dat zal nu wel in orde zijn, denk ik toch. 3 extra cinematickets. Dus als je kans wil maken op 6 tickets, dan moet je gewoon 1 ding doen. Stuur dan nu Showbiz in de Q-app. Dat mag zo met heel veel zetjes zijn, zo Showbiz in

0: Destiny's Child.
1: De Foute Showbiz Quiz.
0: Je luistert naar Q-Music. Het is 10:46, dus eigenlijk 10:45, kort gezegd. Dan spelen we traditioneel de Showbiz Quiz hier bij Q. Daarin kan je bij elk juiste antwoord een cinematicket winnen. Vanavond zijn dat 2 cinematickets. Gewoon omdat het donderdagavond is en het is een plezante avond. Voilà, daarom. Dus 6 tickets in de win en heel wat berichtjes, heel wat showbiz die zijn binnengekomen. Onder andere door Romina uit Diksmuiden. Hallo, goedenavond, dag Romina.
2: Hallo.
0: Hallo, zeg, wat heeft jouw dag gebracht vandaag?
2: Oh, wij hebben eigenlijk een hele drukke dag gehad vandaag.
0: Oh, oké, vertel.
2: Wij zijn eigenlijk gaan shoppen voor een nieuwe wagen en daarna naar de rally geweest van Ieper.
0: Is dat zoiets wat je dagelijks doet, zo gaan shoppen voor een nieuwe wagen?
2: Nee, totaal niet.
0: En ben je dan een rallywagen gaan kopen? Nee.
2: Nee, een gewone wagen.
0: Oké. Mag ik zo nieuwsgierig zijn? Welke wagen is het geworden?
2: Ja, het is een BMW X-Drive geworden.
0: Amai, Romina, dat gaat wel schoon zijn. Weet je al wanneer dat hem geleverd gaat worden?
2: Normaal maximum binnen 2 weken.
0: Oh, dat is al kei snel. En dan de belangrijkste vraag, zit er airconditioning op?
2: Ja hoor.
0: Dan is het goed. Dan ga je sowieso wel overleven deze zomer. Super fijn. Dat is al iets om naar uit te kijken. En wat dacht je van een BMW en 6 cinematickets op 1 dag? Dat is nog beter, hè?
2: Ja, dat zou wel heel leuk zijn.
0: Je maakt zometeen kans op 6 cinematickets. Per vraag krijg je er 2. Per juiste vraag, moet ik zeggen, natuurlijk. Ben je er klaar voor?
2: Ja, hoor.
0: Oké, ik heb 3 vragen. Ze zijn niet zo moeilijk. Oké, dan is goed. Als jij go zegt, dan gaan we eraan beginnen.
2: Oké, go.
0: Voilà. Vraag 1. Vandaag op nummer 148 in de foute 728. Sun is Shining van Axwell en Ingrosso. De sun heeft ook geshined in ons land vandaag. En Romina, dat heb je duidelijk gezien. Het was erg zonnig vandaag.
2: Ja hoor.
0: Ja. Maar in welk land heeft het vandaag geregend? Was dat in Zweden of in Duitsland?
2: Ik denk in Zweden.
0: Ben je daar 100% zeker van?
2: Nee.
0: Ik ga je nog een herkansing geven, Romina.
2: Oké, dan gaan we voor Duitsland natuurlijk.
0: Ah, wacht,
2: ja.
0: Je had het wel juist. Wacht, zeg eens terug Zweden.
2: Zweden?
0: Ja, juist, inderdaad. Helemaal goed.
2: Oké.
0: Het was mijn fout, Romina. Ik ben hier helemaal in de war. Sorry.
2: Ja, nee.
0: Sorry.
2: Dat was warm weer.
0: Kijk, ik ga jou alvast 2 tickets geven, want je had het wel degelijk juist. 2e vraag. Daar straks bij Jolien en Joren zat er ook een heel leuke foute hit in de lijst. Het liedje heette Scatman John.
2: Ja.
0: I'm a Scatman. Jij moet dit zo goed mogelijk nadoen. Ja.
2: Oké. I'm a Scatman.
0: Ja, heel goed. Top, klein applausje. Dat zijn al 4 cinematickets in de Chacos. Beste Romina, en dan nog een laatste vraag. Die stellen we eigenlijk al de hele week. Noem een artiest op de line-up van de Foute Party komende vrijdag.
2: Ik ga voor Herben Tuurlings.
0: Oei, die staat hier niet op mijn lijstje. Maar ja, die gaat natuurlijk wel optreden.
2: Ja.
0: Romina, jij hebt zo goed opgelet. Maar hoe tof. En jij klinkt ook zo blij. Hoe komt dat? Is dat omdat je vandaag een nieuwe BMW hebt gekocht?
2: Nee, maar wij zijn extreem fan van de Foute Party en van de Foute 728. Dus ja, we zijn gewoon Q-Music fans. Dus.
0: Oh, ik ben zo blij om dat te horen, Romina. Ben je er morgenavond ook bij in Gent?
2: Oh, normaal niet, want we kunnen niet deze keer. Jammer genoeg. Het is het eerste jaar dat we moeten overslaan.
0: Oh, dat is wel heel spijtig. Kijk, het feestje
2: maar
0: zal doorgaan zonder jou.
2: Volgend jaar zijn we er wel weer bij.
0: Voilà, en we gaan aan jou denken morgenavond. Dat is beloofd. En je kan toch
2: super.
0: Minstens 3 keer naar de cinema. Dat is ook fijn, hè?
2: Ja, dankjewel.
0: Geniet ervan. Dag.
2: Super. Dag.
1: Dit is deze week de Q Topschijf.
3: Hey, it's Alex One. And you're listening to my new single Passenger on Q Music.

Ze heeft deze week nog mogen optreden op de kermis in haar eigen dorp waar ze ooit is opgegroeid. En dat was voor haar toch wel een grote droom die is uitgekomen. Ze heeft er zelfs ooit leren line dansen, zei ze op Instagram. Een echte line dancer, die Dasha. Not at this party. Ondertussen nog veel berichtjes in de Q-app. Onder andere Kevin uit Nienhoven. Die heeft een heel belangrijke vraag. Die zegt, Timo, morgen bij de Foute Party mag ik daar een bus deodorant mee naar binnen nemen? Ja, dat is een goede vraag. Dan moet je eens even checken op de website. Wat ik wel weet, is dat er heel veel water wordt voorzien. Je kan zoveel water bijtappen als je wil. Dat kan ook niet anders met die hitte natuurlijk. Er gaat veel gedanst worden in Gent.

0: Goedenavond, 11 uur nieuws met Lore.
1: Goedenavond. Het koelt vannacht amper af en het wordt mogelijk zelfs de warmste nacht sinds het begin van de metingen. Je hoort weerman David de Heenouw.
2: Vanavond en vannacht gaat het eigenlijk ook niet zo ferm afkoelen. Hè. We zitten met temperaturen in het binnenland die in de buurt zitten van 24 à 26 graden. Misschien in de grote steden zelfs nog hoger. Dus als het boven 24,4 graden blijft in Ukkel, dan is dat de warmste nacht sinds het begin van de metingen. Dus dat kan wel tellen.
1: Vanaf morgen geldt in de provincies Limburg en Luik code rood voor hitte, omdat het daar tot wel 40 graden kan worden. De problemen in het AZ Sint-Lucas in Gent en het USA zijn opgelost. Alle operaties en ingrepen moesten daar vandaag worden uitgesteld door een oververhitte server in Parijs. Maar dat probleem is opgelost, zegt collega Katrien Zalens.
3: Hier in Gent worden de 112 en de MUG opnieuw naar het AZ Sint-Lucas gestuurd en zijn in beide ziekenhuizen het elektronisch patiëntendossier opnieuw raadpleegbaar. Vanaf morgen kunnen alle geplande consultaties en ingrepen gewoon doorgaan zoals gepland.
1: Wie vandaag een ingreep had die werd uitgesteld, wordt in de komende dagen nog gecontacteerd voor een nieuwe afspraak. En Canada is officieel lid van de EBU, de organisatie achter het Eurovisie Songfestival. Daardoor mag het ook zelf deelnemen aan de wedstrijd. Of Canada zich ook effectief zal inschrijven, is nog niet bekend. Eerder liet het land wel al weten interesse te hebben. Het koelt dus maar moeilijk af en het blijft warm vannacht. We gaan niet onder de 20 graden. Morgen opnieuw bloedheet tot 40 graden. Na de middag wel kans op onweer.
0: Dankjewel, Laura. Er staat één file waar je meer dan 5 minuten verliest. Die staat op de Antwerpse ring richting Gent. Daar moet je dus een kwartier bij tellen. En dat tussen Merksem en Antwerpen-Oost. En mocht je dan toch nog op een andere plek stilstaan. Ah wel, goed nieuws, dan gaat het daar vlotter.
4: Music. Team op Irena.
0: Het laatste uur van de donderdag met straks even een rustmomentje. Maar nu eerst gas geven met J-Lo, Getta en Miles Smith.

ook een goed WK-lied geweest. Het David Guetta, J-Lo en Save Me Tonight. Ja, het is nog warm in de auto van Nele. 28,5 graad. Ze stuurt net een foto door van haar dashboard. Amai, dat is pittig. En ik moet ook zeggen, ik hoorde daarnet op het nieuws inderdaad dat het misschien wel de warmste nacht van de week al gaat zijn. Ook hier in de studio. Normaal gezien is het altijd bevriezen en heel veel airconditioning. Vanavond is dat niet het geval. Het is hier ook echt heel warm. Maar we gaan ons niet laten doen. Een hele goede avond. Het laatste uur van de donderdag. 11:08. Daar maken we nog even een klein feestje van. Ik weet niet of je het gehoord hebt vandaag in het nieuws. De eerste Sephora van ons land is geopend. Ja, de Sephora, dat is zo'n, ik weet het eigenlijk niet, een winkel met heel veel make-up. Ik weet niet wat de winkel zo speciaal maakt, maar ik weet wel dat ik er ooit heel ver ben voor moeten rijden. Naar Duitsland, om precies te zijn. Dat was voor mijn ex-vriendinnetje, lang geleden. Die wilde toen naar de Sephora gaan en dan moesten we helemaal naar Duitsland. Maar ondertussen is er dus ook eentje in Brussel sinds vandaag. En als je de beelden ziet, dat is wel crazy. Er stond een rij van honderden meters lang om daar potjes make-up en zo te gaan kopen. Ik weet niet wat er speciaal is aan de Sephora. Je hebt toch overal make-up, zou ik dan denken. Misschien hebben ze speciale merken of zo. Als je zo honderden meters rij ziet, dan kan je misschien toch beter naar Duitsland gaan of naar Frankrijk, zou je denken. Swat, je bent in ieder geval niet alleen vanavond. Je mag al jouw gedachten, al jouw verzoekjes delen in de Q-app. We zijn hier nog samen om door de hete avond te gaan. Waarom luister jij nog naar de radio? Ja, natuurlijk om niet alleen te zijn. Hè. En ongetwijfeld ook voor de mooie muziek. Zometeen nog de zomerhit van 2026. Zeg dat ik het u gezegd heb. Eerste rustmomentje met Rihanna.

Vorige week staat dit nieuw in de Q-top 40 en ik ben er zeker van dat hij deze week flink de lucht in gaat schieten. Komende zaterdag een nieuwe hitlijst, een nieuwe Q-top 40 live vanuit het Q-Beach House in de Oostende. Het zal wel met kleine oogjes zijn, denk ik, na de Foute Party op vrijdag. Maar het wordt wel plezant. Femke die laat hier net in de Q-app weten dat ze erbij zal zijn voor de grote opening van dat Q-Beach House vanaf 1 uur. Ja, ook Camille die gaat daar komen optreden. Het wordt heet en er is heel veel drank voorzien. Zometeen, dan wil ik het graag nog hebben over sossies. Jouw favoriete sossiesjes, om precies te zijn. Het is voor iedereen. Vegetariërs, niet-vegetariërs. Maar eerst nog een beetje Teddy Swims.

Lars uit Gent, die is aan het barbecuen. Op dit late uur buiten. Ja, waarom ook niet eigenlijk, hè? Maar hij stuurt er net een foto in de Q-app. Het is wel iets heel speciaal. De vleesjes op de barbecue zijn, niet heel verscheiden. Het is precies een last-minute beslissing geweest bij Lars om te gaan barbecuen. Er liggen eigenlijk alleen maar frikandellen op. Ik heb dat nog nooit gedaan, een frikandel gebarbecued, maar dat zal waarschijnlijk ook wel lekker zijn. Dat is echt zo van die curryworsten van de frituur. Smakelijk, beste Lars. Ja, ik eet zelf heel graag kaasworstjes op de barbecue. Ik weet niet of je dat kent, ik weet niet of dat een ding is in Limburg en daarbuiten niet. Wij eten heel vaak kaasworstjes, dat zijn letterlijk gewoon worstjes met kaas in en dat smelt dan zo helemaal eruit. Fantastisch. En wat we ook altijd doen als we barbecuen, zijn zo stukjes oranje meloen met ham er rond. Zo van die Spaanse ham. Dat is ook heel lekker. Dus ik dacht van, misschien moeten we dat eens even delen. Hè. We gaan waarschijnlijk de komende weken en maanden nog wel veel die barbecue bovenhalen. Of je nu vegetariër bent of niet. Alles is lekker, ook vegetarische sausjesjes. Wat is zo'n specialiteit bij jou op de barbecue? Heb je zoiets waarvan je zegt, van dat is een salade die we altijd maken, dat echt wel de moeite is? Of dat worstje moet je eens proberen op de barbecue? Wacht even, delen in de Q-app. Hè. Dan kunnen we toch een beetje kokgewijs dingen uitwisselen. Laat maar komen. Ondertussen Axwell.

goeiemorgen, lieve schat. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

afgelopen week nog op nummer 11 in de Q Top 40. En ik denk dat ik het wel met grote trom durf aan te kondigen. Volgens mij gaat Meteor vanaf deze week in de top 10 staan. Wie weet zelfs in de top 5. Want wat een dikke hit is dat, Meteor en Nooduitgang bij Q-Music. Het is bijna 11:30, bijna 11 voor middernacht. En we hebben het over barbecuen. Dat komt omdat er daarnet iemand een foto stuurde, Lars uit Gent. Die is nog aan het barbecuen buiten. En de barbecue ligt daar vol met een beetje raar curryworsten met frikandellen. Dat is het enige wat ze nog in de diepvries hadden, denk ik. En ik vroeg me af, van wat leg jij zo graag op de barbecue? Ik doe dat zelf bijvoorbeeld heel graag met kaasworstjes. Ik weet niet of dat echt een Limburgs ding is. Anja uit Lanaken stuurt hier slagerij Colla in Münsterbilze. Hebben ook heel lekkere kaasworsten. Die maken ze volledig zelf. Als de kaas er zo helemaal uitloopt, dat is het beste, hè. Dan is er nog een foto van André uit Gerardsbergen. Die zegt, ik doe van alles op barbecue. Ik zie een grote pan vol met groenten. Dat is speciaal. Ik zie ook heel veel patatjes die zo in zilverfolie liggen. Dat ziet er dan ook weer heel goed uit. En heel veel kippenbilletjes. Oh, ik krijg er echt heel veel honger van. Vivian uit de Berthem eet graag Pietermanworst. Is het echt Pietermanworst, ja? Dat is blijkbaar een lokale culinaire worst daar. Ik kan mij er niks bij voorstellen. En dan heb je nog de mama van Liam. Al ja, Liam stuurt dat zijn mama altijd een salade met geitenkaas, pistachenootjes en passievrucht maakt. Oh, dat klinkt ook zo lekker fris. Dat is wat je nodig hebt, hè. Of zo een salade met watermeloen en feta. Oh, heerlijk afkoelen. Wij gaan dansen nu met Afrojack en Never Forget.

Jokke uit Zwevegem stuurt net in de Q-app dat ze vanavond een barbecue heeft gewonnen op haar werk. Amai, hoe cool is dat bij Ago Interim? Geniet ervan, dan gaat er deze zomer nog veel gebakken worden. Kaasworstjes, dat is een goede tip vanavond. Even kijken op de weg, er staat nog één file waar je meer dan 5 minuten verliest. Die staat op de Antwerpse ring richting Gent. Daar moet je ondertussen 22 minuten bij tellen. En dat tussen Merksem en Antwerpen-Oost. En mocht je dan toch nog ergens anders stilstaan, dan gaat het daar gelukkig wat vlotter.

Het is dus al 12 jaar oud, dit nummer. Nico, Vince, Am I Wrong? Je zou denken, als er nu één plek in ons land koud genoeg is om deze hittegolf te overleven. Ja, denk eens even na. Dat is natuurlijk wel de Colruyt. De Colruyt met een grote frigo's, maar André uit Gerardsbergen stuurt dat het toch hot was. Hij heeft het een shift gedaan, hij heeft gewerkt in de Colruyt, maar dan duidelijk toch niet in die grote frigo, denk ik. Hij heeft het hot en hij gaat nu een beetje afkoelen in de hot tub. Dat is ook leuk, geniet ervan.

0: Nicki Minaj en Starships, 11:15 geworden.
1: Alles mag op het einde van de dag.
0: Ja, 11:45 in de avond, 12:00. Dus eigenlijk, het is al laat, maar je bent niet alleen wakker. Nog veel volk dat naar de radio aan het luisteren is. Er zijn veel mensen bezig met de nachtshift natuurlijk. Of nog onderweg op de baan. En jij kan die mensen zometeen een plezier doen. Want ik geef de radio zometeen even aan jou. Is goed, jij mag zometeen de laatste plaat van de playlist kiezen. Je moet daar wel zorgvuldig mee omgaan. Ik heb deze week al veel goede hits horen passeren, zo net voor middernacht. Onder andere zo baila, baila, baila, baila, zo die muziek. Het mag eigenlijk echt alles zijn. Het is deze week toch de foute week. Hè? Dan kijken ze zo toch alles een beetje door de vingers. Dus alles mag, laat maar even deze kant op komen. En dan bel ik je zometeen even op. En dan ben jij voor een paar minuten de muziekbaas van Q-Music. Wat dacht je daarvan? Ondertussen Niall Horan. Dit is Little More Time bij Q-Music.

Ja, over 9 minuten, over 8 minuten eigenlijk al. Dan begint de vrijdag, de finale dag van de Foute 728. Maar jij kiest zometeen de laatste plaat van deze dag. Welke mag dat zijn? Laat maar komen.

0: zag een hele gekke video van Zara Larsson op TikTok vandaag. Het is echt heel gek. Ze zei dat ze heel vaak haar teennagels verliest. Omdat ze dan te veel danst met hoge hakken en zo.
1: Alles mag op het einde van de dag.
0: Ja, het is een vat vol verhalen, die Zara Larsson. Als je je ooit eens verveelt op een dag, dan moet je haar Instagram of TikTok zeker eens checken. Het is echt een grappige vrouw. Jij kiest de laatste plaat van de dag hier bij Q-Music. Er komen veel verzoekjes binnen. Onder andere, André wil dit horen.
2: Lekker blijven hangen.
0: Dan heb je ook nog, even kijken, iemand anders die wil deze horen. Ah ja, het is Stefanie. Maar dan heb je ook nog een berichtje van Caroline en die wil een hit die we al veel te lang niet meer gehoord hebben.

0: En zo zijn we al 1 minuut over middernacht. Het is vrijdag. Ik stuur jou zo meteen veilig en wel de nacht in. De hete nacht, als ik het nieuws mag geloven. Maar eerst nog even over naar dat nieuws. Want het is 12 uur en dat nieuws krijg je van Lore.
1: Goedenacht. Opgelet als je vannacht via de E19 naar Brussel wil. Ter hoogte van Mechelen en Rumst wordt de snelweg vernieuwd over een afstand van 12 kilometer. Dat gebeurt in 3 fases. Eerst in Mechelen-Zuid, zegt Wegen en Verkeer.
2: Het verkeer richting Brussel moet dan over een verminderd aantal rijstroken de werfzone passeren. Vanaf de zone verschuift eigenlijk naar Mechelen-Noord, zal er hinder zijn voor het verkeer in beide richtingen. Van 1 tot en met 17 juli zullen ook de beide opritten aan Mechelen-Noord richting Brussel afgesloten zijn, als ook de afrit van Willebroek, Mechelen-Noord en Mechelen-Centrum.
1: Dus nog 3 weken hinder. Wegen en Verkeer raadt aan om goed je route te checken op voorhand en neem met de hitte zeker een flesje water. Ermee. De VS stuurt voor een slordige 130 miljoen euro aan humanitaire hulp naar Venezuela na de aardbevingen daar. Dat meldt Buitenlandse Zaken in de VS. Er vertrekken ook 2 Amerikaanse reddingsteams naar daar. Amerikaans president Trump benadrukte er te zullen zijn voor zijn nieuwe geweldige vrienden. Begin dit jaar viel Trump Venezuela nog binnen. Op het WK voetbal is het sprookje van Curaçao uitgespeeld. Het verloor met 0-2 van Ivoorkust en is daarmee uitgeschakeld. Ivoorkust eindigt zo tweede en stoot wel door. In dezelfde groep won Ecuador verrassend van Duitsland met 2-1. Duitsland blijft wel groepswinnaar. Ecuador stoot als beste derde door naar de 16e finales. En het parcours van het WK-tijdrijden morgen wordt ingekort. Dat heeft de organisatie beslist naar aanleiding van de hitte. Zo moeten de elite-renners nog maar 1 ronde van 20 kilometer rijden in plaats van de geplande 2. De organisatie wil ook sproeiers op en rond het parcours plaatsen om zo de nodige afkoeling te voorzien. Het blijft dus inderdaad warm vannacht. We gaan niet onder de 20 graden. Morgen lokaal tot 40 graden met na de middag kans op onweer.